3, 4.

We hebben nog een klein uurtje deze uitzending, deze speciale uitzending van de Mendel Elf hier op Radio Centraal 106.7. Het driejarig bestaan van de Mendel. Nogmaals, iedereen welkom in het café de Mendel. Bedankt.

starten ons laatste kwartiertje op deze 3 jaar Mendel 11 uitzending op Radio Centraal 106.7. Partytime. Altijd moet het wel eindigen op een gegeven moment. Helaas.

0: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: The female mind is indeed capable of practicing science.
2: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
1: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris scientiae exercendae sane
3: capax est. Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Zo, en we zijn beland in Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Ja, het is een speciale zomer geweest, hè. Een warme zomer met die hittegolven en zo en al de gevolgen daarvan, oversterfte, bosbrand in de Hoge Venen en zo. Ja, u hebt het waarschijnlijk allemaal meegekregen, hè. Maar ja, wat waren nu eigenlijk de concrete gevolgen en hoe zit het met die opwarmingsgraad? Hè? We wilden die onder 1,5 graad houden, maar ja, daar ziet het er niet goed voor uit. Nee. We gaan die sowieso overstijgen, dat schijnt. Daar gaan we het wel over hebben. En dan gaan we ook nog wat mensen over die ecologische crisis aan het woord laten. Hè. Uit het verleden weliswaar. Niet vandaag. Niet vandaag. Of toch niet live. Hè. Misschien nog wat muziek verder opzetten van onze Luca Bloem. Ik was heel gelukkig eigenlijk deze cd hier terug te vinden, want een vorige keer was ik die in alle stressomstandigheden met dat in de kleine studio er wat technisch dingen misgingen, was ik die hier vergeten. Maar ik heb hem hier daar juist toch teruggevonden. En ik ben daar blij om, ook al omdat ik hem nog niet zo lang had, die cd. We zullen nog iets van Luca Bloem laten horen. En dan zal ik u vertellen wat we juist hebben gehoord. Van Bloem, deze Ierse folkmuzikant die ik al een paar keer live heb gezien. En ja, zeker een aanrader ook om eens live te bekijken, deze Luca Bloem.

Ja, dat was geen bones van Luca Bloem, hè, waar we de uitzending mee begonnen. En ik ben geen leugenaar, nee. Wetenschap ligt me soms wel wat aan het hart, toch? Dit was Leugenaar van Maria Iscariot. En dat is helemaal waar. En het is ook een Belgische band. Wel een heel ander genre dan Luca Bloem natuurlijk. Maar we pakken het hier soms graag eclectisch aan, hè. Eclectisch, qua muziekkeuze. Mag dat? Waarom niet? Er is een nieuw VN-rapport uitgekomen. Dat stelt dat

de grens van 1,5 graden opwarming niet meer haalbaar is. Sinds het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 draaide de strijd tegen klimaatverandering om één cruciale grens. De opwarming van de aarde mocht niet boven de 1,5 graden Celsius uitkomen vergeleken met het pre-industriële tijdperk. Dat lees ik hier op een wetenschappelijke site die Scientias heet. En zij gaan verder met de stelling dat dat dus inmiddels onhaalbaar blijkt, dat niet boven de 1,5 graden Celsius uitkomen. Binnen enkele jaren zal de wereld die grens overschrijden en daarmee breekt dan een nieuwe fase aan. Het is wel de bedoeling om dan later terug onder die 1,5 grens te gaan. Want ja, als je daarboven gaat, dan ga je nog meer klimaatproblemen krijgen natuurlijk. Hoe dat je dat dan doet, ze suggereren dan dat er technologie nodig is om de CO2 uit de lucht te halen. Ze zeggen ook, of ze stellen dat bomen planten kan helpen, maar volgens het rapport kan dat dan hooguit 0,1 graad van de mondiale temperatuur naar beneden halen. Hoe dat ze dat dan berekenen, weet ik niet. Dat heb ik niet in het artikel gelezen. Misschien houden ze dan ook wel rekening met allerlei geopolitieke omstandigheden, want daar hangt natuurlijk ook veel van af. Hè. Ik zou zeggen, bekijk het artikel is op de site van Scientias. Het is niet zo'n lang artikel en misschien steek je er iets van op als je zin hebt om het verder uit te spitten. Zullen we nog wat verder gaan met muziek? Eclectisch, hè? Eclectisch. Ja, waarom niet? Cocteau Twins, Wax and Wayne.

Water en brood van Fabien Collin. Ja, het komt uit de jaren 60. Het doet serieus aan Bob Dylan denken, hè? Maar het was iemand die hier zo in het Antwerpse uithing. In de entourage van de anarchistische provo-kringen. Fabien Collin. Ja, de hittegolf van juni, die was opvallend dodelijk blijkbaar. En niet alleen voor oude mensen, maar ook voor jonge mannen. Wetenschappers weten eigenlijk niet waarom, maar het heeft dus met meer dan die hitte te maken. Waar dat dan allemaal nog mee te maken heeft, dat is men dan verder aan het uitzoeken. Maar dus bij de eerste zware hittegolf in juni en juli stierven meer dan 2000 mensen, meer dan verwacht. 2000 mensen meer dan verwacht in die hittegolf die hier in België stierven. En onder hen ook veel jonge mannen. Ja, hoe komt dat dan? Is dat dan de werkomstandigheden die te warm waren of zo? Heeft men niet genoeg opgelet? Heeft men niet genoeg gewaarschuwd om vooral op te letten? En zijn mensen wat te avontuurlijk geweest, zonder dat ze het misschien zelf door hadden. Ja, we weten er nog niet zo heel veel van. Het is wel iets dat meer en meer in het nieuws komt. Ik zag de minister van Volksgezondheid in de studio van Ter Zake, die daar zijn uitleg moest komen geven en een opvallend kritische interviewster. Ja, als ze zo kritisch zouden zijn altijd voor rechts en extreem rechts in de studio van Ter Zake, dan zou ik blij zijn, maar dat is dus niet het geval. Ik weet niet waarom. Het zal misschien liggen aan wie interviewt. Maar dus ja, er is een enorme piek in overlijdens geweest in juni en juli bij die zwarte... Bij die zware hittegolf. En zelfs de modellen van Cienzano kunnen die enorme piek in overlijdens nog altijd niet goed verklaren. Ja, we gaan het zelfs ook nog wat hebben over die brand in de Hoge Venen, die daar zo een grote stad... Ter vergelijking, een grote stad is daar bijna afgebrand. Zo'n groot gebied was daar in de Hoge Venen bij die laatste hittegolf. En ja, we gaan dan eens ook het hebben over de oorzaak daarvan. Ligt dat dan alleen aan de hitte of was er nog iets meer aan de hand? Zometeen, maar eerst nog wat muziek. We blijven in België. Hier is Frit Angst, Idioten.

0: Je hoorde de stem van Jannis van Koppenolle van de band Nimbus Card. En ja, Nimbus Card, die hebben nieuws, want die zijn een volgende ronde ingegaan van de Humo's Rock Rally. Benieuwd of ze ver komen, een Nimbus Card van Jannis van Koppenolle. En wie hoorde daar ook uit het Antwerpse, dat was op drums Butsenseller. Bij dat lied van Fred Angst, Idioten. Zette de Waalse overheid zelf de Hoge Venen misschien in lichterlaaien? Het zou kunnen, want er is iets uitgekomen over een maaimachine die de oorzaak zou kunnen zijn. Dat die dan de vonk heeft gegeven. Er is misschien dan toch een opvallend slechte beleidskeuze geweest. Alhoewel dat die maaimachine ook wel misschien weer nodig was op dat moment. Er wordt daar van alles over gezegd wat dan de juiste insteek is. En wat me ook wel opviel aan die brand in de Hoge Venen, dan wil men daar militairen gaan inschakelen, terwijl men de civiele bescherming heeft afgebouwd. En tegenwoordig wil men eigenlijk altijd maar militairen voor van alles inschakelen. Problemen met haat tegenover Joden in de wijk waar veel Antwerpse Joden wonen. We zetten daar militairen. Ja. Of die daar dan zoveel gaan kunnen doen of meer gaan kunnen doen dan politieagenten. Is dat dan niet gewoon een beetje stoerdoenerij om de eigen beleidskeuzes die niet altijd zo interessant zijn in verband met Israël, om die wat op te smukken? Dat zou natuurlijk ook kunnen meespelen. Enfin. Het is geen politiek programma, dus ik ga er verder niet op ingaan. Maar ik stel voor dat we ook eens luisteren naar wat schrijver en journalist Tine Hens een tijd zei. Tine Hens, die ook vindt dat we ons de klimaatcrisis echt moeten blijven aantrekken. Tine Hens even aan het woord.
1: Ik denk dat ik dat altijd gehad heb. Ik heb een enorme gevoeligheid gehad voor als het over onrecht ging. Of het nu over mijn onrecht ging of onrecht aan anderen werd aangedaan. Maar ook over milieuproblemen. Bij ons op de gang hing zo'n klein schilderijtje dat mijn vader ooit eens had gekregen. En daar zat een vogel op een elektriciteitsdraad. En onder dat schilderijtje stond een heel simpele zin. En wij dan? En elke avond, elke ochtend liep ik daar langs en op een of andere manier is dat heel diep bij mij binnengekomen. En de raad die ik meestal kreeg was, trek jou dat toch niet zo hard aan. Mm. Maar ik kon dat niet. Ik heb mij altijd de dingen blijven aantrekken. En achteraf gezien denk ik dat we misschien dat ook gewoon meer moeten doen. Onze dingen echt blijven aantrekken. Ook al doet dat pijn.
2: Ja, want dat is ook de premisse van het boek.
1: Ja.
2: Dat ze tegen jou zeggen, ja, misschien moet je het positiever maken. Hè, want anders gaan de mensen de moed verliezen als het over klimaat gaat. Terwijl jij zegt, nee, mensen moeten heel diep voelen wat er aan het gebeuren is. Anders gaat niemand iets doen.
1: Ja.
0: Ja, je hoort eigenlijk een interview met Tine Hens uit het Radio 1-programma De Zomer van. We horen daar een fragment van, want Tine Hens die heeft een nieuw boek uit. En daar kon ze dan wat over komen vertellen. Eens even verder luisteren. Hè.
1: Want als je denkt van, ja, maar eigenlijk is het nog niet zo erg. Waarom zou je dan in actie komen? Mm-hmm. Dus ik denk dat het niet slecht is om te doorvoelen hoe ernstig de situatie is. Mm-hmm. En dan kan iedereen op zijn manier dingen doen.
2: Ja. Maar als gevoelige mens, dat aankijken
1: is niet
2: wel heel heftig, hè?
1: Ja, is heftig.
2: Ja, want ik heb de voorbije dagen net voor het slapen gaan in jouw boek gelezen. Dan vind ik dat een fantastisch boek. Maar dan voel ik ook wel de grote frustratie en de machteloosheid en de oké, wij doen al dit en we kunnen nog wel dit ook, maar er zijn ook wel andere mensen die iets moeten gaan doen.
1: Ja, absoluut. Dus ik heb eigenlijk een enorm mededogen voor alle mensen om mij heen. Maar ik ben heel boos op politici. Ik ben heel boos op miljardairs. Die echt een groot verschil kunnen maken door de juiste beslissingen te nemen. Door eindelijk al het leven om ons heen vooraan te plaatsen. En niet enkel te denken in termen van macht en invloed en geld. Dus daar zit wel een grote boosheid. Mm-hmm. Maar op een of andere manier wordt dat ook wel gecompenseerd door heel veel liefde. En de pijn die ik voel nu, als ik nu buiten ben en ik zie de gele velden, de dorren, alle dorren, ik zie bomen die bladeren verliezen. Kom, het is eind juli. Dan doet dat pijn. Maar dat slaat me niet neer. Dat maakt me niet machteloos. Dat zorgt ervoor dat ik denk van ja, waar we mee bezig zijn is zinvol. We moeten doorgaan, want opgeven is geen optie.
2: Nee, dat is inderdaad. Het is geen optie. Dus nee. Dan kan het maar beter het ons vuur aanwakken om het allemaal te zien gebeuren.
1: Ja. En samen. En daarom dat ik daar ook dat ik een boek erover geschreven heb, dat ik daar ook wil. Allee, ik denk dat het belangrijk is om die pijn te benoemen, zodat mensen zich daar misschien in herkennen. Mm-hmm. En dat ook durven zeggen. Dat uitspreken.
2: Ja, en dat het inderdaad, want één reactie bij pijn is wegtrekken van,
1: wat bron normaal is.
2: En ons wegdraaien van dat nieuws. Dat is een heel normale reactie, maar het aankijken is wat jij doet in je boek. En ook de lezers van je boek doen dat.
1: Ja.
2: En dat is, dat heeft een ander effect natuurlijk.
1: Ja, want wat ik enkel kan zeggen is dat het archief van mogelijk verlies gaat over wat we dreigen te verliezen. Het gaat zowel over gletsjers en sneeuw, maar ook over de nacht bijvoorbeeld.
2: En de stilte.
1: En ik heb dat zelf heel lang voor mij uitgeduwd, omdat dat boek draag ik echt al heel lang met mij mee. Maar ik heb het niet durven schrijven, omwille van dat ik een beetje bang was van ja, maar ik ga daar zelf verdrietig van worden. En het gekke is dat precies het omgekeerde gebeurd is. Door het vast te pakken, door met mensen op stap te gaan, te praten, te lezen, te onderzoeken. Ik weet niet. Die pijn is op een of andere manier veranderd in iets.
2: Ja.
1: Ik weet niet.
2: Ik snap het wel, want ik moet nu heel erg denken. Je gaat op stap met een vogelkenner en liefhebber die ik voor mij zie. Ben, een heel grote man. En jullie gaan dan op zoek naar leeuweriken.
1: Ja.
2: En dat is heel de liefde van mensen voor de gletsjers. Voor ook het meisje, voor de vroedmeesterpad. Ja. Dat is inderdaad wat het tegengewicht geeft aan die tristesse die we voelen als we naar de dode bomen kijken op ons pad.
1: Ja, en ik denk als we dan naar onszelf kijken als soort. Er wordt ons altijd wijsgemaakt dat we in competitie moeten gaan met elkaar en dat de essentie is. Maar eigenlijk zijn wij gemaakt om samen te werken. En daarin zit onze kracht. En dat maakt ons ook echt gelukkig. Mm-hmm. Als we samen met andere mensen dingen kunnen doen of samen zijn gewoon.
0: Ja, samen zijn gewoon. Schrijver en journalist Tine Hens, die dus een boek heeft geschreven en dat heet Archief van Mogelijk Verlies. Daarin vereeuwigt ze flora en fauna, want Tine Hens die schrijft vooral over de klimaatcrisis en het dramatische verlies van dieren en planten dat daaruit volgt. Dus ja, groot verlies van biodiversiteit. We moeten ons de dingen echt blijven aantrekken, ook al doet het pijn, zegt ze. Dan kan iedereen op zijn eigen manier iets doen. Waarom zou je in actie komen als je denkt dat het niet zo erg is? Yeah, waarom?
3: Now we're going to do a song that we have not done before, and we will probably not do again. It's not our song, the one that we wrote.

0: Tricky. En Marijke van Tielen, die hebben we in mei hier geïnterviewd, naar aanleiding van onder andere haar eerste boek. En zij nam het vlees, zo heet dat boek. Dat is goed aan het verkopen, want blijkbaar is dat intussen aan zijn derde druk bezig. Ik weet niet goed waar je het in Antwerpen juist vindt in een boekhandel. In Gent, in het Paard van Troje, heb ik vernomen. In Antwerpen, dat weet ik niet, maar ze kunnen dat altijd bestellen natuurlijk in zo'n boekhandel. Ik heb het zelf gelezen en ik kan het u wel aanraden. Het is een puik filosofisch werk, vind ik. We hebben het hier dus mee bekend gemaakt door Marijke in mei te interviewen. En we gaan nog eens naar een kort fragment luisteren uit dat interview. Zo een minuutje nog eens laten horen. Marijke die het ook wel soms heeft over de ecologische crisis en wat dat dan met zich meebrengt.
1: Ik beschrijf eerder wat ik opmerk. En dat is dat klimaatactivisme voortkomt, of ik veronderstel dat het voortkomt vanuit een soort van leuze die me dan uitspreekt, namelijk we moeten de aarde redden. En dat stootte me tegen de borst, want de aarde, ook in het allerergste geval, hè, daarmee wil ik niet klimaatproblematiek ontkennen, integendeel, maar de aarde die gaat verder bestaan, die gaat niet imploderen door de klimaatproblematiek. De mens daarentegen, ja, daar zijn we wel hartstikke mee bezig, met inderdaad ervoor te zorgen dat het onleefbaar wordt op aarde. En ik denk dat.
0: Ja, Marijke van Tielen, over de aarde en wat de ecologische crisis voor de mens met zich mee kan brengen. Marijke van Tielen, die in haar eerste boek het heeft over het verlies van haar man vorig jaar. Het is nogal een donker werk, dus als u eraan begint, dan moet u niet verwachten veel te gaan kunnen lachen of blij te zijn. Dat zeker niet. Er zit wel wat zwarte humor in, dat wel, in dat boek. Wie er onlangs ook is gestorven, dat is de Belg Raoul van Eichem. Die speelde een belangrijke rol in de jaren 60 bij de Maagden60-protesten en zo. Hij was zo een van die situationistische schrijvers die door veel studenten in Parijs werden gelezen en zo. Die mens is dus gestorven. Er is een tekst van hem op muziek gezet. En daar gaan we nu eens naar luisteren. Iets van Jacques Marchais. La vie s'écoule, la vie s'enfuit.

0: U kent dit lied misschien in de versie van de punkband René Binamé. Ik had ook dat kunnen draaien, maar ja, dat heb ik hier wel al eens een paar keer laten horen natuurlijk. Ja, Jacques Marchais, La vie s'écoule, la vie s'enfuit. En we zijn aan het einde gekomen van Ecologica. Misschien moet ik nog zeggen dat Tom Waits ook iets nieuws uitgebracht heeft. The Fly heet dat. En ja, je hoort hier nu...
1: You've got those 360-degree see-around eyes.

0: Ja. Ja, Café de Mendel, daar is de opening. Binnenkort zullen we terug openen.
1: Inderdaad.
0: Bedankt om te luisteren. We gaan over naar ons laatste nummer.
1: Bedankt voor 3 jaar.
0: En daarna pakt Bennett weer over.
1: Want ik was het aan het zeggen.
0: Ah ja, oké, sorry, ik zou het niet meer onderbreken.
1: Nee, maar...
0: Wat?
1: Ik probeer een radioprogramma te doen, 3 jaar, en uiteindelijk,
0: jij?
1: Dat lukt gewoon niet.
0: Jij? Waarom praat je altijd in de ik-vorm? Ik dacht, ik probeer dan in de wij-vorm te praten, maar...

maar. Ja, je doe maar. Er is een leven, je spelen, je doe maar. Ze weten het wel, we wel te vertellen, maar we belden mij nou weer voor niks of wat. Heb ik iets van nou aan dan? Ik dacht het niet meer, maar het is niet beslist. We nemen weer eens de tijd om te kijken naar hoe dat het beter kon zijn. Ik ben met A, je bent met mij. We zijn toch alles samen.

0: of op, ik moet er achterna. Is het weer te laat? Ik denk het niet en kijk wat je al hebt bereikt. Kijk naar jouw naaste, kijk naar wie dat je lief hebt. Er is altijd een reden te blijven schijnen. Soms zit de hoop heel, heel ver, maar geef niet op. Soms zit de hoop heel ver, maar ik zou zeggen geef niet op. Blijf positief, vind een reden. Word wakker voor het leven.
1: Oh,

Je gewicht, ze zet het maar stap voor stap. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd.

0: Gisteren, vandaag en het kan wel eens zijn.
1: Ik ben een terug af die landkaarten.
0: Ik word wakker met een kater. Doe me pijn te moeten zijn. Ik kan de stappen niet vooruit lopen. Alle daden in het verleden, ik heb spijt ook. Maar ik heb geleerd om te zijn wie ik ben en soms moeten we ademen. Tussen regels heen denken te zijn wie we konden. Want het legde met mijn woorden weer eens in mijn mond. En dat dan bleek het niet te zijn, dat dan ken ik het niet meer, niet verwoorden. De daden, de dromen, alles weer eens aan. Die gelijk gevallen, ik ben nog steeds op zoek om het te kunnen zeggen, man. Ik zet een stap opzij en ik laat mijn medemens ook spreken.

0: laten.
1: Steeds op mijn eigen weg. Pak de tijd, kijk terug. Alles tikt, blijft tikken als een klok. Ik zet hem op stop.

ik nog zijn wie ik was. Dan moet ik mijn eigen weer eens aanpassen om me binnen de norm te kunnen passen. Wat heb ik dan misstaan? Wat heb ik dan gedaan? Wat heb ik dan gedaan? Wat heb ik dan misstaan?

0: thanks. Merci.
1: Dankjewel.
0: So that's Pierre Gapin on electronic and voice. Lucas Koenig on drums and electronic as well. Christina Clenou on saxophone. Thank you. So our name is Integral, and we are pretty happy to be here with you guys. Thanks for coming. And yeah, see you around.
2: Ja, dit was het optreden van Integral, dus live op Radio Centraal nog steeds vanuit Trix, Summer Bummer Festival. En ja, ik denk dat de studio het even gaat overnemen hier, de studio op verplaatsing. Maar ik zie nog geen signaal.
3: Dat zou kunnen, daar. Inderdaad. Ja. Met op de achtergrond de soundcheck van het laatste concert. Dat eraan komt. Ja, bon, half elf komt er concert. Dus even kijken, ze hebben een langere pauze tussen deze concerten. En voordien was het elk uur iets en nu half elf. Dat is toch nog 24 minuten, 26 minuten voordat die gaan beginnen. Dus die hebben een lange soundcheck waarschijnlijk.
4: Ah, oh, dat moet wel zin hebben. Hier is ze.
3: Ja. Ja.
4: Ah, ondertussen hebben we hier... Koen, Koen, voor ons zitten.
3: We hebben Christel al gehoord in gesprek met Leen over de, het gebeuren. Ik ga het zien.
4: Ja, test, test, test.
3: Ja, er valt geen krokodil uit de lucht.

geen Tabasco TV deze week. Maar wel een extra vroege editie van It's a Family Affair in de plaats. Uw wekelijkse nachtprogramma op vrijdagnacht. Deze week dus vanaf 10 uur.

We begonnen deze week met een 80s Greensleeves 12-inch Ranking Dreads in Shut My Mouth was dat. Nu hoort je nog Nigeriaanse 80s Afro Disco van Eunice Mokus Arimoku in het nummer Ariro. Zo dadelijk gaan we naar Colombia. Het Soundway label van een LP van de Meridian Brothers draaien we de track La Gitana Meja Dejado.

0: ahead. The minute you've left, the minute you lose, tomorrow you rock.
1: Nog een laatste 7-inch voordat C3K hier voor de eerste keer de controls overpakt. Dit is een nummer van Exile One op het Dips label. Niet het Dips van Dennis Emmanuel Brown, maar wel het, het label uit Martinique, Dips Music. Gerund door Henry Dips. De track noemt Don't Bite the Hand That Feeds You en daarna dus C3K.

30 minuutjes van de intergalactische selectie van de Studio Tropical DJ. We zeggen dat er nog andere 30 minuutjes aankomen, toch? Minstens 3.

zijn inmiddels in het Ghana van de 80s en 90s beland met een track van de Ghana Special op Soundway. En daarvoor was het allemaal Flu en daarvoor was het allemaal Groove, want daarvoor hadden we ook in Nigeria in de periode. Alles wat dat Nigeriaans

Give me your love. U zal het komende half uurtje met de liefde van de Stereotropical DJ moeten doen. Maar ik heb er nog eentje klaarstaan en dan neemt die man het over met al zijn intergalactische grooves zoals u hem kent. En wij ook. Maar nu eerst nog dit uit Nigeria.

Antwerpse cultband De Communisten was dat met het nummer even spieken, Donny Jimbo met op drums de betreurde Bob Kampenaerts, oprichter van Café Mombasa en tevens ook oom van wielrenner Victor Kampenaerts. Komende van de LP 1000 titels. We gaan nu naar Tanzania met een Tarab nummertje op 7 inch. En we danken ook C3K uiteraard voor de afgelopen 30 minuten. Om 11:30 hoort u hem terug tot aan ons normale beginuur middernacht dus. Maar we zijn vroeger begonnen wegens de afwezigheid van Tabasco TV. Jammer genoeg, binnen 2 weken kan u hem wel beluisteren.

Anwe Nodon noemt het nummer en u herkent waarschijnlijk de Malinese sound van Sali Sidibe Son Orchestra. Volume 1 noemt de LP, maar origineel was het geen LP, het was een cassette uitgebracht en is ja, gelukkig gereissued op vinyl nu, een enige tijd geleden. We draaiden er juist al een Antwerpse trots, de communisten, zodat komt er nog Belgische muziek aan voor het andere landsdeel.

Surinaamse track van de band Oppo, een 7-inch release. Daarvoor nog een 80s digital van Tom Carroll in The Scales of Justice. Tricky Business. Ik sluit deze 30 minuten af met een combi uit die geweldige band uit Bogota, Colombia, de Meridian Brothers uiteraard. Dat wordt het nummer Desperanza. En daarna is het weer aan C3K tot middernacht.

Musica Exotica from the vaults of the Stereotropical DJ. En dat waren nog niet eens zijn laatste 30 minuten. Er zitten er nog een aantal aan te komen. Dus zeker blijven luisteren naar It's a Family Affair in Early Bird Situation. Geen Tabasco TV, maar ietsje vroeger It's a Family Affair. Maar nog steeds op vrijdagnacht. Going on to Saturday morning.

Er was nog Road Safety met Backbone en toch ook wel mede-architect van de Afrobeat Sound samen met Orlando Julius. En natuurlijk samen met Fela Kuti. Ik heb het over Tony Allen en zijn Afro Messengers van het album No Discrimination. En daarvoor zat de nakomeling van die andere Backbone van de Afrobeat Sound, Fela Kuti, namelijk Femi Kuti in een remixed version.

met some mutation, 2x7 inch, Jackie Me Too, Melody Maker, Goldust.

0: en zoet, met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza.
4: Mens mulieris, sientiae exercendae sane capax est.
5: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasax.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
7: Zo. Welkom in het golfbad. Voor het komende uur speel ik wat muziek voor u. En ik heb een beetje van alles bij. Een plaatje van Kuntari, Akshamel, Carlos Nino. Een unreleased plaat van Holytown, die er binnenkort zit aan te komen. En nog veel meer voor de komende 60 minuten. En de eerste is Carlos Nino. De plaat heet I'm Just Chillin' on Fire.

La prosternation renversée van Baton XXL. Het nummer heet Noël. En het kwam uit op 24 december 2017. Hence the name. Volgende is van Senyawa uit Indonesië. Op het label Yes No Wave Music van hetzelfde land. Een heel vet label uit Yogyakarta, Indonesië. En de label is ook een winkel en organiseert evenementen en houdt eigenlijk heel die scene, laten we zeggen het iets meer experimentele scene, bij elkaar. Als je een beetje van experimentele muziek houdt met een etnisch kantje aan, check zeker Yes No Wave Music. En dit album, ze hebben er veel gemaakt, de groep bestaat 10 jaar of zo. Bestaat uit 2 mensen, Ruli Shabara en Wokir Surjadi, die trouwens volgend jaar, 2027, nog eens op tournee gaan. Dit album heet Compound en is een, laten we zeggen, een hedendaags etnisch album. Door deze 2 toen nog jonge knapen gemaakt met verschillende muzikale achtergronden. Ruli, die eerder uit de experimentele rockmuziek scene kwam, en Wokir echt wel heel traditionele muziek maakte. Nog steeds ook. Het is een album van 6 nummers ongeveer. Beetje gepolijst, maar wel ja, rough on the edges, niet echt rigide. En wel echt het levende bewijs dat etnische of traditionele muziek niet per se ouderwets moet zijn. We gaan luisteren naar deze. Als je wilt laden. Come on. Ja. Jenny heet het nummer. En het wil zeggen geest. Fuck, er ging iets mis. We proberen opnieuw.

Yeah.

We hoorden zo net DJ Pleat, Return to Deuce, op het album Please, dat uitkwam in juni van dit jaar. Veel introvertere plaat, album dan zijn voorgaande werk. En ik zag hem toevallig op Mea Kuzma, afgelopen weekend, om 2:00 s'nachts, nadat Dem Dykes de dansvloer compleet naar de vaantjes hebben geholpen. En deze man even alle mensen hun voetjes terug op de grond zetten om die dan weer de lucht in te schieten. Was heel, heel nice. En daarvoor dus de plaat van Holy Tongue, die binnen 2 weken uitkomt. De plaat heet Basilicum. En het nummer was Nature van Holy Tongue. We gaan voort met een Belgisch duo onder de noemer Damon. En dat zijn Erik Tielemans en Joseph Dumoulin, die allebei al 25 jaar furoren maken in de Belgische jazz- en improvisatiescene. Maar eigenlijk met dit album voor de eerste keer samen in de studio zijn gekropen, als ik me niet vergis. En het nummer heet Kasia.

Dit was Daemon, het relatief nieuwe project van Eric Tielemans en Joseph Dumoulin. En ik heb eigenlijk geen idee of dit al officieel is uitgebracht. Zo niet, heeft u een kleine preview gekregen. En het nummer heet Acacia. De volgende is speciaal voor mijn collega Jelle, die dit aangevraagd heeft. Een nummer van Timaya heet Ella Partiu.

Timaya El Leperchio. Heerlijk nummer. Van het album This Existential Soul of Timaya. Uitgebracht op Luaka Bob. Het is te zeggen heruitgebracht volgens mij. Ik denk dat dit een compilatie is. En dat het oorspronkelijk op een ander album is uitgekomen. En ik lees hier een paar grappige fun facts over de man. En hier staat dat hij als tiener ervan droomde om in de States te migreren en nooit meer terug te komen. En dat hij enkele jaren later het land werd uitgezet omdat hij jointjes aan het roken was in een gestolen auto. En terug in Brazilië niet veel later eigenlijk is uitgegroeid tot een van de grootste artiesten van zijn generatie. En hij is 5 keer getrouwd geweest. Dat terzijde. Binnen 2 weken is John Coltrane 100 jaar geleden geboren. En dat wordt op een aantal plaatsen ook onder de aandacht gebracht, waaronder in AB. En nog een plek in Brussel, door een aantal evenementen te organiseren in het kader van zijn 100-jarig bestaan of niet bestaan. Het is maar hoe je het bekijkt. En om die reden speel ik nu A Love Supreme Part 1 Acknowledgement. En binnen 2 weken doe ik een John Coltrane special, dus een uur lang. Op vrijdag van 3 tot 4 tijdens het golfbed op Radio Centraal.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Heeft u wel eens plannen? Ik weet hoe het gaat, hoor. Een muurtje te veel, een muurtje te weinig, een nieuw vloertje in de keuken, thermopan op zolder, isolatie in de kelder. Moet de woonkamer geen nieuw kleurtje? Die vragen stelt u zich dagelijks. Als rechtgeaarde doe-het-zelver weet u natuurlijk beter dan wie ook dat rationeel omspringen met gereedschappen geen zaak meer is van de doe-het-zelf-mens alleen. Hoe vaak hoort u zichzelf vragen: vrouw, waar ligt de hamer? Of de moeder, waar heb ik de klinknagels gelegd? U hoort het en u wist het natuurlijk al. Plannen is vraagstukken creëren. Hoe komt u het beste tegemoet aan deze op het eerste zicht onoverkomelijke problemen? In deze zaak geldt slechts één advies. Raadpleeg uw vakman. Hij is de beste vriend van de doe-het-zelver.
2: Ik een dringende herstelling moet uitvoeren en ik heb daar bepaalde gereedschappen voor nodig, dan blijken die gereedschappen altijd spoorloos te zijn. Mijn gereedschappen die slingeren meestal het hele huis rond en wat ik nodig heb vind ik niet en moet ik altijd opnieuw gaan kopen. Professor, doe het zelf. Hoe kan ik dat vermijden?
3: Dat is inderdaad een algemeen probleem. Er zijn al verschillende mensen met dat probleem bij mij gekomen, onder andere mijn schoonbroer. Dat is een heel geschikt voorbeeld, want mijn schoonbroer die had dus ook een buitenverblijf. Dan wordt het helemaal één grote poespas. Gegarandeerd, als je op je buitenverblijf bent en je wilt ergens een klinknageltje inslagen, dan zult je zien, de klinknageltjes die slingen ergens thuis rond. Nu had mijn schoonbroer, die woonde dus in Capelle, een buitenverblijf in Kalmthout op de heide. En hij kon dus altijd, als hij wat wilde doen, terug naar Capelle om zijn materiaal te gaan zoeken. Maar daar dus ook was alles altijd aan het rondslingeren. En wat was het resultaat? Mijn schoonbroer moest naar de winkel om dat materiaal te gaan kopen. Nu zijn er voor dat probleem, voor dat algemene probleem, verschillende oplossingen. Ten eerste is er de minder commerciële oplossing. Dat is het gerief allemaal bij elkaar houden. Maar als je al je gereedschap bij elkaar houdt, dan zult je zien als je iets nodig hebt, dat er altijd helemaal van onder ligt. Ik heb een klinknagel nodig van 5 duim. Ik kan beginnen zoeken en graaien tussen al mijn gereedschap en kijk, het ligt onderaan. Ik heb bijvoorbeeld een kam nodig van 1 duim of 2. Ik kan beginnen zoeken en je zult zien, het ligt van onder. Daar kunt u dus bijna uw kop op verwedden dat het altijd onderaan ligt. Dat is dus geen praktische oplossing. Een andere oplossing, en die is veel praktischer, en daar kunt je alle kanten mee uit, dat is de gereedschapskist of koffer. De eenvoudigste is waarschijnlijk de gewone mechanische gereedschapskist. Ik heb er zo een bij. Ziet je? Kan die zo open doen. Maar kijk, aan de randen scherpe kantjes. Nu was ik ooit op het werk en een van de arbeiders was met zijn gereedschapskist bezig. En hij ging er met zijn vinger tussen en die vinger was af. Gelukkig was het schafttijd en was ik in zijn buurt, zodat ik de kist kon open doen, de vinger eruit nemen en in mijn mond steken. Je weet, als je ooit iets verliest, een vinger of zo die eraf is, dan moet iemand anders die in zijn mond steken of in haar mond steken, zodat die goed conserveert. Dan belt je de ambulance, wat wij ook gedaan hebben. De ambulance is gekomen en een van die ambulanciers heeft die vinger van mij overgenomen, in zijn mond gestoken en zo zijn zij naar het hospitaal gereden. De vinger is gered. Maar toch, Het was de schuld van die gereedschapskist, ook al was mijn collega dus duidelijk een beetje onopmerkzaam geweest. Maar het is in ieder geval een gevaarlijke bedoeling, zo'n gereedschapskist. Nu zijn er nog andere oplossingen. En ik zou hier aanhalen de hydraulische kist. De hydraulische gereedschapskist, die heel praktisch is. Maar nog praktischer is de pneumatische gereedschapskist. En dan zou ik aanraden om die van Vickers aan te schaffen. Dus een goede oplossing is de pneumatische gereedschapskist van Vickers.
1: Een ongeluk is snel gebeurd. Het zit in een klein hoekje te loeren en plots, totaal onverwacht, doet het zich voor. Een muurtje stort in, een dakpan gaat vliegen, het boekenrek begeeft het, de trapleuning breekt af, er wordt iets door het vensterraam gegooid. Daar wordt u toch dagelijks mee geconfronteerd. Als rechtgeaarde doe-het-zelver neemt u de nieuwe pneumatische gereedschapskist onder de arm, nadat u de vrije tijdskledij verwisseld hebt voor een overall, en vol goede moed zet u zich aan het karbij. Al vlug zult u merken dat u in uw haar staat te krabben. Hoe vaak hoort u zichzelf vragen: hoe ga ik dat aanpakken? Zijn er geen betere methodes, materialen of gereedschappen op de markt die mij beter kunnen helpen deze klus te klaren? Opnieuw staat u voor een op het eerste zicht onoverkomelijk probleem. U heeft natuurlijk wel in uw klapper of in uw bestand, als u een pc in uw bezit heeft, het adres van professor Doe-het-zelf zitten.
3: Laatst had ik te kampen met een volledige verstropping van mijn sanitair. Vruchteloos heb ik geprobeerd deze verstropping te ontstroppen. Maar snel bleek dat ik als doe-het-zelver niet in staat was om deze verstropping zelf te ontstroppen. Wanhopig belde ik naar de firma AC Verlinde. Een firma gespecialiseerd in het ontstroppen van totaal verstropt sanitair. De werklieden kwamen en de patroon was er zelf bij, wat voor mij toch heel veel vertrouwen in deze firma schonk. Maar nadat de verstoppingen ontstopt waren, bleken alle afvoerleidingen gebroken. Nu is mijn vraag: kan men een totale verstropping van het sanitair ontstoppen zonder de afvoerleidingen te breken? En zo ja, kan ik dat zelf? En zo ja, hoe?
2: Dat is een hele boterham. Allereerst is het voor elke doe-het-zelver een duidelijke zaak dat zij nooit beroep zal doen op een loodgieter. Mensen die ooit loodgieterstudies gedaan hebben, die weten wat dat voorstelt. Niks. Loodgieter is eigenlijk het stomste wat je kunt worden. Nee, een goede doe-het-zelver die pakt alles zelf met twee handen, twee grijpgrage handen aan. En dan is eigenlijk de stropping van buizen en van afvoerbuizen wel een belangrijk probleem. We weten allemaal dat moeder de vrouw niet kan lachen wanneer er stroppingen zijn in de buizen. En we weten ook allemaal dat zo'n stropping na verloop van tijd, als de buizen gevoeld zijn, voor overlastige problemen kunnen zorgen in de huiskamers. En daar kan moeder de vrouw helemaal niet mee lachen. Maar is moeder de vrouw getrouwd met een goede doe-het-zelver? Dan natuurlijk is er helemaal geen vuiltje aan de lucht. Hoewel natuurlijk dat de buizen vol vuiligheid zitten. Er zijn drie mogelijkheden. Twee daarvan zijn zeer goede mogelijkheden. En één daarvan is een fantastische mogelijkheid om ten welle degelijk de buizen te ontstroppen. De meest gebruikte is eigenlijk het beroep doen op bidons zwavelzuur. We kennen het allemaal, we kappen gewoon een bidon zwavelzuur in de wc-pot en klaar is Kees. Maar in geval van zware verstroppingen kan dat tot problemen leiden. En vooral dus dat de stropping niet verdwijnt en dat wel de buizen verdwijnen. Bovendien moeten we met zwavelzuur ook voorzichtig zijn voor de vingeren. De vinger in zwavelzuur, dat is geen vinger niet meer, die is volledig opgelost en daar kan de dokter nog weinig aan doen. Een tweede mogelijkheid, en die is misschien iets beter en de wat gespecialiseerdere doe-het-zelver zal sneller daarna grijpen, is de All Repair hydraulische worst. Dat is een darm die bij All Repair te krijgen is voor minder dan 3000 frank. En die past zich aan in de buizen, aan de buiswand. En zo kunnen we dan de stropping bereiken en die verder wegduwen tot in de aal- of beerput. Maar ook deze methode zal niet volstaan in geval van een zeer zware stropping. En in deze tijd komen zeer zware stroppingen steeds meer voor. Dat heeft te maken met de veranderende voedingsgewoonten van de bevolking. En dan zal natuurlijk een handige doe-het-zelver naar de zwaarste middelen moeten grijpen. En dat is een hoge drukspuit. Zo'n hoge drukspuit die is te krijgen bij Stewart. Stewart die zijn al heel lang gespecialiseerd in hoge drukspuiten. En zelfs de meest hardnekkige biefstuk friet kan zo uit uw buizen weggespoten worden. Zo'n hoge drukspuit kost 49.995 frank. Maar elke goede doe-het-zelver die weet dat dat echt geen weggegooid geld is. Integendeel, zo'n hoge drukspuit, daar kun je van alles mee doen. En elke echte doe-het-zelver heeft zo'n hoge drukspuit natuurlijk zo bij de hand.
1: Iedere rechtgeaarde doe-het-zelver heeft naast zijn gewone garderobe een hele kleerkast vol overalls en petjes voor diverse klussen. Wat hij echter vaak over het hoofd ziet, is zijn schoeisel. Hoe dikwijls gebeurt het dat u in volle doe-het-zelf-actie merkt dat uw zondagse schoenen, uw basketters of uw pantoffels een beetje aan het afslijten zijn? Waar u dan niet bij stilstaat, is het gevaar dat hierin schuilt. Of toch? Van een ladder schuiven? Een vallende baksteen? Een op hol geslagen cirkelzaag? Een volgeladen kruiwagen die over uw voet rijdt? Het gebeurt quasi dagelijks. Een echte doe-het-zelver heeft dan ook meer dan één paar veiligheidsschoenen. Want een echte doe-het-zelver is modebewust. En een schoenenrek is snel getimmerd.
2: Ik ben een verwoed doe-het-zelver. En ik zal zelfs elke vrije minuut aangrijpen om met twee vlijtige handen te gaan doe-het-zelven. Maar thuis draag ik altijd sleffers. En nu blijkt dat ik op die sleffers eigenlijk weinig kan rekenen. Het gebeurt maar al te veel dat ik mijn evenwicht verlies. En vooral heb ik grote problemen wanneer ik gebruik maak van mijn zware machines. Zoals mijn blaastcleaner, hydraulische kraan of als ik met mijn vorklift of remork rondrijd. Laatst was ik zelfs met een van mijn sloeven tussen mijn grasdorster gekomen. En toen bleek die sloef toch geen al te goede bescherming voor de voet. Professor, doe het zelf. Zijn er geen betere middelen om de voet te beschermen?
3: Inderdaad, die zijn er zeer zeker. Ik weet wel, zo'n leren sleffers of gewoon gemakkelijke leren sloef is heel plezant om te dragen na een lange dag hard labeur of een lange dag van doe het zelf. Maar die zijn meer geschikt om naar televisie te kijken dan om de werkzaamheden aan te vatten. Inderdaad, dat voorbeeld dat u daar aanhaalt van die grasdorser is iets dat helaas heel erg veel voorvalt. Ik kan misschien het voorbeeld geven van mijn schoonbroer. Mijn schoonbroer een paar jaar geleden had leren sleffers aan en was het gras aan het dorsen met zijn grasdorser. Toen is hij na het doen maken van een verkeerde beweging met zijn voet tussen die grasdorsers gekomen en de messen hebben hun werk gedaan. Gelukkig was er in zijn tuin net een barbecue aan de gang en was ik ook van de partij. Ik heb de voet onmiddellijk in mijn mond genomen, maar ja, zo'n maat 44 of 45, dat is te groot voor mijn mond. Gelukkig waren de andere gasten ook welwillend en hebben zij een mondje, moet ik dan zeggen, toegestoken. Tot de klinemobiel kwam en de ambulanciers de voet hebben overgenomen. Nu moet je met zo'n dingen wel heel erg voorzichtig zijn, want het is allemaal nog op zijn pootjes, letterlijk en figuurlijk dan, terechtgekomen. Maar hadden wij dan niet aanwezig geweest tijdens die barbecuepartij, dan had mijn schoonbroer nu mank gelopen en had hij het doe-het-zelf wel kunnen vergeten. Nu, wat kunnen we doen om dergelijke ongelukkige situaties te vermijden? Dat is heel eenvoudig. dat is het aanschaffen van goede, sterke werkschoenen. Zoals deze. Met stalen platen. Nu weet ik ook wel, dergelijke werkschoenen zijn vrij zwaar om dragen en je gaat natuurlijk een stuk minder gemakkelijk en minder snel bewegen. Maar ja, liever een beetje trager en minder makkelijk bewegen dan niet meer bewegen, zeg ik altijd. Ik zou de steunschoen of werkschoenen van de firma Phoenix Laurent ten sterkste aanbevelen. Die zijn zo, echt waar, wel een beetje prijzig, maar ik zeg duim omhoog. Thank you.

0: is een benijdenswaardige vrouw. Zonder een al te groot budget ziet zij in een mum van tijd haar volledige woonst gerenoveerd. Wil zij een muurtje bij, een ingemaakte kast, nieuwe keukenlade of een open haard? Een wenk is vaak voldoende om de fanatische klusser aan het werk te zetten. Ook hierin, u zou het niet zeggen, schuilt gevaar. Al gauw gaat zo'n vrouw zich nestelen in haar comfort en onmogelijke eisen stellen. Een veranda hier, een trap daar, een sauna misschien? U kent het fenomeen toch? Wat zij er nu in eerste instantie ook over het hoofd heeft gezien, is: wie gaat al die bijgebouwen schoonmaken? Wie gaat de vuilniszakken via die enorme oprijlaan die zij zo nodig moest op straat zetten? Wie gaat het zwembad ontsmetten? Naast al dat klussen kan u dat er niet meer bij nemen natuurlijk. Dan gaat u toch niet die lieve centjes die u dankzij het doe-het-zelf opzij heeft weten leggen en die bedoeld zijn voor de jaarlijkse vakantie wegschenken aan een of ander schoonmaakbedrijf?
1: Laatst had mijn vrouw enige problemen met de schoonmaak van ons huis. Een welwillende en goedbedoelende vriendin van de cursus Bloemschikkunsten verwees haar door naar de firma De Kabouters, Schaljenstraat 28, Antwerpen. Deze firma was gespecialiseerd in het machinaal champoneren van tapijten, reinigen van marquise en zonneblinden, brand- en waterschadesanering, binnen- en buitenzetten van vuilniszakken en containers, glazen wasserij en schoonmaak van alle gebouwen. Nu hebben wij vele marquise en zonneblinden en dienen onze tapijten regelmatig gechamponeerd. Mede door het feit dat ik een verwoed doe-het-zelver ben. En na mijn sanitaire werken was er ook nood aan een vakkundige waterschadesanering. Nu blinken deze werklieden geen kabouters, maar volgroeide mannen. En zo ook was hun rekening gepeperd. Nu is mijn vraag: kan een doe-het-zelver deze klusjes zelf klaren? En zo ja, hoe?
2: Mijn antwoord op deze zeer belangrijke vraag kan desalniettemin heel eenvoudig zijn. Een echte goede doe-het-zelver is getrouwd met een goede huishoudster. En goede huishoudsters die weten alles van cleanen en shampooing van tapijten enzovoort enzoverder. De doe-het-zelver kan tenslotte niet alle klusjes in huis opknappen. Er is ook werk voor moeder de vrouw. Hopende dat het hier geen hopeloos geval betreft, zou ik toch aanraden om de broeksriem even uit de broek te halen en de vrouw tot meer huisvlijt aan te zetten. We kennen allemaal het volkse gezegde: een hoer in bed, een madame op straat, maar natuurlijk en vooral een slaaf in huis.
1: Ja.
0: Eergisteren kwam uw buurman toch langs dat de heg gesnoeid moest. U was toch net vast tapijt aan het leggen in de kelder, nadat u die behandeld had met Rupsons vochtwerende emulsie? U had dan gepland om vandaag een dag vrij af te nemen en ondertussen besloten die heg helemaal te verwijderen, te meer die te oud en versleten is. U was dan in het tuinhok alvast uw gereedschap gaan keuren en had gezien dat de messen van uw snijmachines een beetje bot waren. Omdat de bikdorser niet echt in aanmerking komt voor zulk soort klussen, alleen als u hem in achteruit zet, maar dat is een hele ingewikkelde procedure, wou u overgaan tot het slijpen van de messen van uw snijmachines. U had wel uw overall aan en uw tuinklussenpetje op. U had ook uw groene veiligheidsschoenen aangetrokken. Wijl u daar zo stond aan uw slijpsteen met de nog botte messen van uw snijmachines in de hand, moest u onwillekeurig denken aan wat er vorige keer gebeurd was toen u de messen van uw snijmachines had geslepen.
2: Ik ben een verwoed doe-het-zelver, maar zoals zoveel echte Verwoede doe het zelfers ben ik zowat al mijn vingertoppen kwijtgespeeld.

0: gespeeld in de loop der jaren. Nu, samen met mijn vingertoppen ben ik ook mijn vingerspitsengevoel kwijtgespeeld. Nu vroeg ik mij af, er zijn toch heel veel doe-het-zelfers in dezelfde situatie zoals ik. Dan moeten er toch ook aangepaste werkhandschoenen bestaan die een verfijnde grijpfunctie terug mogelijk maken.
1: Hoewel dit een hele algemene vraag is, zoals je weet hebben heel veel doe-het-zelfers met dit probleem te kampen, kan het antwoord op die vraag heel kort zijn. Nee, zo'n materiaal is er nog op de markt niet verkrijgbaar. Maar de heren technologen zijn druk bezig en ik kan u verzekeren dat dat in de verre toekomst wel het geval zal zijn. Dus voor uw kinderen en kleinkinderen is dat in ieder geval al een moedgevertje. Nu, om een gouden raad te geven, als je aan het werk bent, moet je één ding heel goed in acht houden. Ik zal het voorbeeld geven van mijn schoonbroer, die een jaar geleden aan het werk was in zijn tuin met een kraan op laadbrug. Nu was er een klinknagel in zijn arm geknald en de arm was af. Gelukkig was ik met een aantal confraters in de buurt en wij hebben de arm met vreemde kracht in de mond gehouden tot de heren ambulanciers met de klinimobiel arriveerden. En het goed, al goed. En mijn schoonbroer kon zijn arm terugkrijgen. En hij gebruikt hem nog steeds voor al zijn doe-het-zelfwerk. Dus, goed onthouden, als je werkzaamheden verricht, zorg er dan voor dat er steeds voldoende mensen in de buurt zijn om het verloren lichaamsdeel in de mond te nemen. Nog wat anders, ik heb gezien dat u nog een pinkcoat hebt. Wel, laat deze het werk maar doen.

0: U bent echt niet de enige. Het overkomt iedereen wel eens. Wat trouwens volkomen normaal is. U als doe-het-zelver eet toch ook? Dus u als doe-het-zelver ontlast zich toch ook? En u als doe-het-zelver weet toch alles van septische putten? Want u als doe-het-zelver was er toch in levende lijve bij toen uw eigen septische put geïnstalleerd werd. Toen was hij nog leeg. En een lege septische put is natuurlijk totaal iets anders dan een volle septische put. Op een goede dag is zo'n put vol. En u kan dat onmogelijk voorzien. Want u als doe-het-zelver bent wel gespecialiseerd in het opknappen van klussen, maar niet in het voorspellen van onvoorziene gebeurtenissen. Want u heeft immers geen glazen bol. Zo kan het gebeuren dat een dag na die goede dag waarop uw septische put vol is, deze begint over te lopen en een kwalijke geur verspreidt in gans de straat als u niet oplet. En daar moet u als doe-het-zelver snel iets aan doen.
1: In mei vorig jaar zat ik met mijn leren sliffers aan naar een quiz op televisie te kijken. Plots werd ik een ondraaglijke stank gewaar. Mijn vrouw en kinderen deelden deze ervaring. Toen ik mijn vrouw vroeg of zij wel terdege geschoonmaakt had, antwoordde zij bevestigend. Ook nadat ik mijn broeksriem had laten spreken, bleef zij volhouden aan haar onschuld. Hoe meer ik de metalen stierenkop op haar kont liet knallen, hoe harder ze bezweerde het huis goed gereinigd te hebben. Ten lange leste voelde ik dat ik mijn vrouw mocht geloven en dat zij de waarheid sprak. Ik besloot haar dus te geloven. Toen liet ik mijn DHZ-brein het werk doen en al snel had ik de oorzaak van het probleem doorgrondigd. Onze beerput was volop aan het overlopen. Nu had ik als DHZ'er niet de beschikking over het nodige gereedschap om het giersel, dat al tot manshoogte in de kelder stond, te ruimen. Na overleg met mijn oudste zoon, net als zijn vader een verwoed DHZ'er, ook al moet hij nog veel leren, maar dat komt wel met de jaren, besloten wij even door de gave gids te wandelen. Zo stoot ik op de firma Het Ruimerke, gelegen aan de Ruppelweg de Boom. Net achter mijn deur dus. Uit de advertentie bleek dat zij dag en nacht beschikbaar waren. Ook stond er een simpel telefoontje volstaat als de bijput overlopen gaat. Het gezegde van de firma beviel ons trouwens uitermate. Bij ons is het dank voor stank, stond er nog in de advertentie. Maar in plaats van dank kreeg ik een gepeperde rekening voor mijn stank. Nu wil ik in de toekomst als DHZ'er dergelijke vermijden en onze gierbak zelf ruimen. De vraag is dus, kan ik als DHZ'er mijn put zelf ruimen? En zo ja,
2: huh? Dat is inderdaad een zeer interessante vraag. En in eerste plaats hopen we natuurlijk dat uw atelier zich niet in de kelder bevond. Want dat zou natuurlijk erger zijn, zeker voor zo'n verwoede doe-het-zelver. Uw vraag bestaat eigenlijk uit twee delen. 1. Kan ik zelf de beer of aalput ruimen? En 2. Waar blijf ik dan met al die beer en hoe moet ik die eventueel transporteren? We zullen beginnen met het laatste, omdat dat toch voor de meeste doe-het-zelvers of zelfruimers de grootste problemen geeft. Doe-het-zelvers met een grote tuin die weten natuurlijk direct wat te doen met die gier. Gier is een kostbaar mestproduct en je kunt die gerust uitkappen in je tuin. Maar mensen op een appartement bijvoorbeeld, die geraken hun gier natuurlijk niet kwijt in de plantbakken op het terras. En voorin is het dan ook nodig om een goede oplossing te vinden van waar blijven we met onze gier. In die zin was het een fantastisch idee van een aantal doe-het-zelvers in Wilrijk om de handen in elkaar te slaan en samen een echte heuse giertankwagen te kopen. Zo hebben deze doe-het-zelfers ten gepaste tijden hun eigen bijramer ter beschikking. Maar we weten, niet voor iedereen is deze mogelijkheid haalbaar. Vaak zijn er natuurlijk te grote financiële drempels om zo'n gigantische investering te doen. Hè, want dat is het toch, een echte gierbeerwagen kopen, dat is een grote investering waar niet iedereen toe in staat is. En dan hebben wij een fantastische oplossing. Dat is een 500 barrel giertank van Smit & Kokkel. Die kan u zonder problemen op het dak van uw stationwagen kwijt. In een keer of 20 over en weer rijden kan u een volledige giertank leegmaken. Sommige doe-het-zelfers slaan hun gier op in de garage. Dat kan interessant zijn, want we zeiden het al, gier is een fantastisch mestproduct. Maar een overgrote opslag in de garage kan natuurlijk in de toekomst tot overlast leiden. En zo'n Smit & Kokkel giertank kan dan eigenlijk al die problemen toch voorkomen. Nu, het ramen van de beer zelf. Ten gevolge van de veranderende voedingsgewoontes in onze gewesten kan dat voor problemen zorgen. Vooral het aankoeken van bepaalde uitwerpselen tegen de wanden van de giertank kunnen voor menig doe-het-zelfer echt wel serieuze problemen opleveren. Soms duurt het weken voor je een klein stukje beerput hebt kunnen afsteken als je daar een gewone buitel voor gebruikt bijvoorbeeld. En jammer genoeg blijkt dan dat in de meeste gevallen de enigste oplossing is om toch een gespecialiseerd iemand uit te nodigen. Tja, een doe-het-zelfer kan veel, maar niet al.
0: Als u als ervaren doe-het-zelfer uitgekeken bent op het timmeren van ledikanten voor gans de familie, op het leeghalen van de aalputten van gans de straat, op het steken van thermopanglazen in heel de wijk. Met andere woorden, als u het beu bent kleinere klussen op te knappen, dan is het moment aangebroken dat u zich klaar voelt voor echt zwaar doe-het-zelven. Een cruciaal moment in het leven van de doe-het-zelver. U heeft al veel gerealiseerd, maar u voelt en u weet dat u rijp bent voor de grootste projecten. Daar loopt het echter vaak mis. Wanneer een doe-het-zelver zijn technische kennis en vernuftigheid gaat projecteren op grote schaal, dan vergeet deze dikwijls, komt het door overenthousiasme of gewoon uit verstrooidheid, men weet het niet, dan vergeet deze dikwijls zijn logisch verstand te gebruiken.
2: Zoals u weet, heb je als volleerde doe-het-zelver een heleboel zware gereedschappen nodig. Mijn atelier bevond zich op de zolder. En ik had daar onder andere staan een professionele lastpost, een betonmolen, een kanjer van een cirkelzaag natuurlijk, een 8-tons werkbank, een persluchtinstallatie voor mijn pneumatische gereedschappen, een kleine pletwals en uiteindelijk liet ik een vol professionele smidsen installeren. Daarmee zou ik zelf ijzer kunnen smelten en dus op mijn eentje nagels en schroeven kunnen gieten. Dat zou me een hele besparing opgebracht hebben. Maar bij het installeren van de spitsen bleek mijn zolder niet stevig genoeg. De hele zwik is naar beneden gekomen en van ons huis stond geen steen meer recht. Moest ik helemaal van nul af aan terug beginnen opbouwen. Nu vraag ik mij af, kunnen dit soort van ongevallen vermeden worden?
1: Dat is inderdaad een heel algemeen voorkomend fenomeen. Want een echte doe-het-zelfer die houdt ervan om nieuwe materialen te kopen, nieuw gereedschap, nieuw technologisch verantwoordgereedschap dat op de markt gekomen is en dat op te potten in zijn atelier. En je weet het, menig doe-het-zelfer heeft zijn atelier op zolder. Nu, als je nieuwe materialen koopt, is het onmogelijk, of heel moeilijk toch, voor een echte doe-het-zelfer om te scheiden van zijn oude gereedschap. Want, zoals een doe-het-zelfer altijd zegt, dat kan nog wel eens aan pas komen. Nu heeft mijn schoonbroer heel toevallig vorig jaar hetzelfde voor gehad. Hij had net een gloednieuwe brugkraan gekocht, deze op zolder geïnstalleerd en patatboom, daar kwam zijn hele hebben en houden naar beneden. Later vroeg hij mij, hoe had ik zoiets nu kunnen voorkomen? Het antwoord was heel eenvoudig. Ik heb gezegd tegen mijn schoonbroer, schoonbroer, je had gewoon voldoende petrels moeten steken. Want zijn zoldering lag vol petrels. Had hij die nu maar gestoken. Maar er is nog een andere oplossing. En dat is degene waarvoor ik geopteerd heb. Na een verloop van tijd zag ik dat mijn gereedschap zo begon op te potten en dat het zoveel begon te worden dat ik dacht, straks gaat de zoldering en mijn hele hebben en houden het vergeten. Nu, wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon mijn gereedschap naar het gelijkvloers getransporteerd. En daar heb ik nu mijn atelier.
0: Ondanks het feit dat de doe-het-zelver niet over een glazen bol beschikt, weet hij toch perfect hoe de seizoenen elkaar opvolgen. Feilloos kan hij zeggen wanneer het gaat zomeren of gaat winteren. En met de ingesteldheid van een echte doe-het-zelver is hij dan al volledig voorbereid op wat komen gaat. En dat is geen eens zo dom. Heeft u al uw hark opgepoetst om de herfstbladeren te gritselen? Heeft u al uw sneeuwruimer geolied? Heeft u al uw sanitair circuit beveiligd tegen koude en vries? Heeft u al hout gezaagd voor de open haard? Snel beginnen, voor u het weet staat de winter voor de deur.
1: Ook al is de zomer nog niet ingezet, de ervaren DHZ'er bereidt zich al volop voor op de harde winter. Zo ben ik gisteren al eens met mijn Skyclimber, een automatische kraan die een hoogte van 20 meter kan bereiken, reeds naar mijn schoorsteen een kijkje gaan nemen. En ja hoor, deze heeft een opknapbeurt hard nodig. Met welk soort dragenbol kan ik mijn vrouw de schoorsteen insturen? Is een helm voor haar een onmisbaar attribuut? Of kan het ook zonder? Wat doe ik als zij klem geraakt? Want mijn vrouw heeft een uitermate breed bekken. Of zou ik misschien beter mijn oudste dochter, die heel rank is, de schoorsteen insturen? Allemaal vragen waarop ik als DHZ'er graag een antwoord zou bekomen. Want al is de zomer nog niet ingezet, voor de winter blijft het opgelet.
2: Dat zijn inderdaad belangrijke vragen waar menig doe-het-zelver mee zit. Het is natuurlijk mogelijk om uw dochter ondersteboven de schoorsteen in te sturen, bijvoorbeeld met een blakendekker schuurtoestel. Zonder probleem zal zij de schoorsteen van binnen en van buiten terug laten blinken zoals nooit tevoren. Maar wij raden toch aan om een volautomatische schoorsteenveeginstallatie aan te schaffen. Bij Kunkelman en Zonen kan u er al een hebben voor 195.000 frank. En voor zover wij weten, levert ze nooit problemen op. Grote voordeel van Kunkelman en Zonen is ook nog dat zij er voor niet al te grote bonusprijs een schoorsteenwarmte-recuperatieton bij leveren. En, het mag gezegd zijn, een prachtige, spectaculaire installatie waar heel de buurt zal over spreken. Maar ook hier natuurlijk altijd oppassen geblazen. Zelf heb ik na het installeren van de Kunkelman en Zonen installatie gemerkt dat er verdacht veel verkeersongevallen gebeuren voor mijn deur. Kwaadtongen beweren dat de chauffeurs afgeleid worden door de pracht en praal van mijn dakinstallatie.
0: Naarmate u als doe-het-zelver het grootser gaat zien, krijgt u ook de behoefte om met echt materiaal te werken. De tijd dat u als kleine jongen met boetseerklei of meccano speelde, of met uw kruiwagen van plastic zand vervoerde, ligt ver achter u. De tijd dat u als jeugdige knaap de stopverf tussen uw vingers liet rollen, op spijkers koude of altijd 100 meter sterk touw bij zich had, is al lang vergeten. Klinkers, bakstenen, latex, kalk, gips, hout, marmer, mortel, kiezel, krijt, arduin. Niets van dit alles kent nog geheimen voor u. Er is slechts één ding waar u blijft van dromen. Beton. alleen het woord al geeft u een licht orgastisch gevoel. Erover kunnen praten is de hemel op aarde. Beton. Oh, beton. En dan hoort u zichzelf vragen... Vrouw, wat denk jij van een betonnen hok in de tuin? En dan bent u weer helemaal vertrokken.
2: Zoals zoveel rechtgeaarde doe-het-zelfers... zijn we bezig met het bouwen van een atoomschuilkelder. Nou ja, een atoomschuilkelder... meer een atoomschuilhuis. Een gezellige replica van ons huis onder de grond. Bovendien zijn we bezig met het bouwen van een helihaven... op het dak van ons huis. U kunt maar nooit weten... Uiteraard hebben we grote hoeveelheden beton nodig voor deze constructies. In onze professionele betonmolen kan momenteel de productie niet meer aan. We dachten, een tweede betonmolen? Een derde betonmolen misschien? Nee, dat is niet de juiste oplossing. Dat is geen professionele aanpak. Daarom vroegen we ons af... Zijn er geen andere methodes om meer en beter beton aan te maken?
1: Dat is inderdaad een hele goede vraag. En wat u daar net gezegd hebt, is natuurlijk zo juist als maar zijn kan. Je moet als doe-het-zelver proberen zo professioneel mogelijk te werken. Want een doe-het-zelver wil toch niet liever dan de professionele werkkracht evenaren, zodat hij alles zelf kan doen. Het zit hem zelfs in het begrip. Doe het zelf. En dus moet hij proberen zo professioneel mogelijk te kunnen werken. Ik kan het voorbeeld geven van iemand die dat verzuimd heeft. En hij zit nu thuis met meer dan 10 betonmolens op zolder en in zijn tuin. Dat is iemand die totaal verkeerd bezig is geweest. Nu ja, die nucleaire dreiging... Iedereen is ermee bezig. Elke doe-het-zelver is er mee bezig. Want elke doe-het-zelver heeft wel een gezin waar hij ontzettend veel van houdt. En die wil ze natuurlijk beschermen tegen die nucleaire dreiging. Nu ja, als je daarmee begint, is een eerste probleem waar je moet zien voorbij te komen een nijpend betontekort. En we weten, met een betonmolen of met 2 betonmolens of zelfs met 20 betonmolens komen we daar nooit. Dan is de nucleaire oorlog al voorbij, voor de bouw van de kelder kan aangevat worden. Nu zijn er een aantal hulpmiddelen door de technologie ontwikkeld.

Ik denk bijvoorbeeld aan de nog veel grotere betonmixers van Alltechnics of Carina. Maar ook bij deze zal je zien, het betontekort blijft nijpend. Maar het is natuurlijk al een stuk professioneler aanpak. Nu kan ik misschien het voorbeeld geven van mijn schoonbroer, die vorig jaar ook de bouw van een atoomschaalkelder heeft aangevat. En die ook onmiddellijk dat probleem van dat betontekort had. Nu, zijn buurman André wilde ook een atoomschaalkelder bouwen. Ja, wie niet, zou ik zeggen. Met vreemde kracht hebben zij besloten om een betonoven te bouwen. De betonoven kwam er en de andere buren zagen dat en iedereen werd geïnteresseerd. Heel de wijk was na een verloop van tijd geïnteresseerd in het project van mijn schoonbroer en André. Maar er was natuurlijk te weinig beton. Maar met vreemde kracht hebben zij op de Ruppelse baan te Boom toch een betonfabriek opgericht. En nu heeft iedereen in die wijk zijn eigen atoomschaalkelder. Zo zie je maar, met vreemde kracht kan je heel ver komen. En is het niet een beetje het spreekwoord van de doe-het-zelvers? Als de paarden gelijk trekken, dan gaat de wagen wel.

0: wel eens gezegd dat doe-het-zelvers vrekkige mensen zijn. Maar u weet toch zelf ook dat de investeringen voor een beginnend doe-het-zelver heel zwaar zijn? Van een Black & Decker tot een Skyclamber is een lange leidersweg. Is het niet normaal dat de doe-het-zelver gaat proberen zoveel mogelijk in zijn eigen behoeften te voorzien? Zou u ook niet liever zelf uw leer looien om daarvan schoenen en jassen naar eigen ontwerp te maken? Zou u ook niet graag uw eigen energie winnen door een windmolen of waterrad in uw tuin? Of betaalt u liever gepeperde gas- en elektriciteitsrekeningen?
1: Vorig jaar was het uiteindelijk onze beurt. Met kerst zou de ganse familie bij ons thuis komen eten. Dat komt, we hebben een zeer grote familie. Zodat we voor het kerstdiner een rollenpatroon hebben ontwikkeld. En zo was het na vele jaren aan ons om de feestjes samen te stellen. Nu zag mijn vrouw daar een heleboel graten in. Waarna ik haar van de stierenkop van mijn broeksriem liet proeven. Maar hoe meer ik haar afmepte en haar lijf wel één roodgestriemde stierenkop begon te lijken, zij bleef maar klagen en zagen. Want geen van haar potten was groot genoeg om voor zo'n mensenmassa kalkoen te maken. Dat probleem moest ik als gewikst DHZ'er natuurlijk erkennen. Ondertussen was mijn schoonbroer bij me geweest om te vragen of ik voor hem een mazoetketel kon bouwen voor in zijn tuin. Ook hij wilde zich voorzien voor de lange winters, waar ik als fervent DHZ'er best kon inkomen. Na overleg met mijn oudste zoon was mijn besluit snel genomen. Ik zou onmiddellijk de bouw van een

0: zetelmakerij aanvatten. Zo kan mijn vrouw voorzien worden van een silo groot genoeg om voor kerst allemaal lekkers te bereiden. En mijn schoonbroer kon in zijn tuin voor wel 50 jaar mazoet oppotten. Maar nu zou ik met mijn ketelmakerij nog wat anders willen aanvangen. Is het mogelijk om met mijn gereedschap stoom- en persluchtsilo's te construeren? En hebt u nog andere suggesties?
1: Een klassieke vraag. Vroeger, en dat is dan een stuk historiek van de doe-het-zelver, was het als vanzelfsprekend dat een ketelmakerij gebruikt werd om zo uit alles te produceren wat een doe-het-zelver aan gereedschappen en materialen zelf kan maken. Inderdaad, een ketelmakerij biedt vele mogelijkheden, althans in theorie. Je kan er containers maken, vliegtuigen, aanhangwagens, rakettrappen, turbines, kranen, modules, alle mogelijke gereedschappen en ga zo maar verder. Maar de tijd is niet blijven stilstaan en op dit ogenblik heeft elke doe-het-zelver een professionele smidse. En zeker voor het meer verfijnde werk en het smelten van harde metalen is zo'n professionele smidse onmisbaar. En de ketelmakerij, zult u vragen. Wel, elke doe-het-zelver heeft natuurlijk een ketelmakerij. Maar in die ketelmakerij zal hij zich gedwongen eigenlijk beperken tot het produceren van silo's en eenvoudige containers. Als ik zo hoor wat u er allemaal mee gedaan hebt, proficiat. Misschien dat een beerputuitbreiding u nog wel wat lijkt. Dat is toch meegenomen. En in de toekomst natuurlijk zal u nog behoefte hebben aan silo's. En die kan u natuurlijk altijd produceren in uw ketelmakerij. Maar om persluchtsilo's te gaan construeren in die ketelmakerij, nee, dat raalden wij ten stelligste af. We kennen iemand die het geprobeerd heeft, en in theorie zou het ook wel moeten kunnen. Wel, maar daar is het dan misgelopen. Een hele wijk opgeblazen, en dat voor één persluchtsilo, nee, dat vinden wij toch een klein beetje te duur voor hetgeen wat het oplevert.
2: Het is niet helemaal onbegrijpelijk dat de bedrijven doe-het-zelver vaak in de clinch ligt met de wetgever. Is het tolereerbaar dat de doe-het-zelver een start- en landingsbaan aanlegt in zijn tuin, waar zijn vrienden op zondag hun straaljagers parkeren en dit te midden van een boomwijk? Kunnen wij verdragen dat de doe-het-zelver het grondwater oppompt, het door zijn waterzuiveringsinstallatie stuurt om het daarna in silo's op te slaan, zodanig dat onze huizen wegzakken? Nee, meneer de rechter, wij zijn het beu.
1: Wij zijn een familie van verwoonde doe-het-zelvers. Dit niet alleen omdat zelf doen zoveel plezanter is, maar ook zoveel voordeliger uitkomt dan wanneer je iets laat doen. Nu worden onze familieleden allemaal een stukje ouder. En zo dus had ik afgesproken met mijn schoonbroer van kom jong, laten wij samen een crematorium bouwen. Zo gedaan, zo gedaan. En nu is ons crematorium af en wat blijkt? Het is onmogelijk om aan een vergunning te komen om zelf lijken te verbranden. Nu in de familie hebben wij niet zo heel veel huisdieren. En daarom dachten we, godverdomme, wat moeten wij nu eigenlijk met dat crematorium gaan doen? Ons werk is toch niet voor niks geweest, zeker? Zijn er nog andere toepassingen voor ons crematorium?
0: Dat is inderdaad een probleem waar al heel erg veel mensen bij mij geweest zijn. Wat moet ik doen met mijn crematorium? En ja, dat is een heel goed idee, huisdieren, maar niet iedereen heeft zoveel huisdieren. En als je maar een vogeltje of een visje hebt, als je dat moet cremeren, nou, dan heeft het geen zin om een crematorium te bouwen. Want dat trekken we wel door het sanitair. Nu, mijn schoonbroer, heel toevallig, nestelde met hetzelfde probleem. Ook hij had een crematorium gebouwd. Mede met het oog op de nucleaire dreiging. Nu hij kennis nam van de desbetreffende wetgeving, kwam hij bij mij en zei, wat moet ik met mijn crematorium? En ja, De heren wetgevers zijn van plan om voetbal stuk te houden. Maar ik heb mijn schoonbroer gezegd, is het niet het motto van de doe-het-zelvers? Gedane zaken nemen geen keer. Dus als jij toch een lijk in de familie hebt en jij zit al ras bij de zaak en jij verbrandt uw familielid, dan kan men daar niks meer aan doen. Eens gecremeerd, altijd gecremeerd.

0: In principe is de doe-het-zelver een eenzaam man. Er is niet altijd evenveel begrip voor zijn ideeën, voor zijn plannen, voor zijn projecten.
1: Een paar maanden geleden brandde het huis aan mijn schoonmoeder volledig af. Dat verbaasde me niks, want ik wist dat zij alleen maar rommel bijhield. Meer dan eens heb ik haar verwittigd, maar zij had geen oren aan het deskundige advies van een doe-het-zelver. Nu haar huis afgebrand was, moest zij een tijdje bij ons logeren. Althans, dat vond mijn vrouw. Ik heb haar gezegd dat haar moeder de boontjes best zelf kon doppen, maar mijn vrouw hield voet bij stuk. Ook na de veelvuldige aframmelingen met mijn stierenkop. Vrouwen zijn eenvoudig niet te begrijpen. Mijn oudste zoon vond dat ook. De lange lijsten moest ik dan toch toegeven en onze schoonmoeder trok in. Nu vond ik dat reeds een daad van overdreven barmhartigheid, maar zij dacht daar blijkbaar anders over. Want wat deed deze vrouw? In plaats van dankbaarheid te betonen, begon ze mij openlijk te bekritiseren. Zo zei ze zelfs dat ik een barbaar was, omdat ik mijn tuin gebetonneerd had. Wat is er verkeerd aan hygiëne? Moest ik mijn tuin soms openstellen aan allerlei onkruid en ongedierte? Nadat ik mijn schoonmoeder eens had laten proeven van mijn broeksriem met stierenkop, was mijn vrouw verontwaardigd. Had ik soms ongelijk?
2: En wij zouden er nog aan toevoegen, je zei toch niet vergeten een laagje dolomiet, gewapende dolomiet, op die beton te leggen. Want zelfs de stevigste beton is soms niet bestand tegen de groene plaag. En als je een kraan nodig hebt om dakwerken te doen, gaat je die dan op een grasveldje plaatsen? Nee. En wat die schoonmoeder en die vrouw van u betreft, misschien is het wel een goed idee om te gaan samenwonen met uw dochter. Die is nog fris en dan moet nog alles gedaan worden. Voor een doe-het-zelver is dat misschien toch de beste oplossing.

luisteren naar Doe Het Zelf. A Collins Production. Met Bobby.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Ik was gisteren ook hier en ik kwam Ingrid tegen. En Ingrid die zei, ik heb een verrassing voor u. En ik zeg tegen haar, ik zeg, ga me nu niet vertellen dat je zwanger bent. Want ik was een dag daarvoor toch een fantastische spaghetti gaan eten in de Korte Gasthuisstraat, in de Zeppelin. En ik heb nog twee keren gedacht, ja, je weet wat er allemaal door je hoofd gaat, maar je zou alleen zijn. Monologen, dialogen, ruzies, gesprekken, teksten, muziek, schilderijen. En ik heb nog twee keer aan Ingrid gedacht, terwijl ik dus in de Zeppelin zat, in de Glockhorster Gasthuisstraat. En ik had twee keer gedacht van, Ingrid is zwanger. En gisteren kwam ik ze tegen en ik zeg maar, godverdomme, ik ben een clairvoyant geworden, ik ben een voyeur. Want zij zei nu dat ze effectief zwanger was.
2: Ik denk toch dat je niet zoveel in je kop mag laten gebeuren.
1: Oh, ik vind dat prachtig, alle
2: nee,
1: mensen.
2: Nee.
1: Ik vind dat prachtig, wat je allemaal kunt laten gebeuren in je kop.
2: Nee. Ik ben er echt meer en meer, langzaam meer van overtuigd aan het geraken, dat hoe minder dat er gebeurt in mijn kop, hoe hoger de kwaliteit eigenlijk.
1: Oh,
2: van matter.
1: Dat is, nee man, dat is als je de kwantiteit en de kwaliteit gaat
2: nog gebeurt
1: confronteren met elkaar. Want jij zegt, ik neem maar kwantiteit weg om de kwaliteit te verhogen. Terwijl het mij dan niet kan schelen wat de kwaliteit is, als er maar gewoon een evenwicht is tussen de kwantiteit en de kwaliteit. Uiteindelijk, als ik 100% kwantiteit in mijn hoofd heb en de kwaliteit is 0%, dan heb ik 100% en jij met je 50% kwaliteit en 50% kwantiteit heb je ook maar 100%. Dus uiteindelijk maakt dat geen verschil en ik vind dat zo prachtig aan de mens dat je dus alles kunt laten gebeuren. Je kunt een boel laten ontploffen als je wilt in je kop.
2: Luister, hè.
1: Prachtig.
2: Wat ik eigenlijk nu langzaam meer mee bezig ben, dat is maar een kop zo onder controle te krijgen dat er dus helemaal niks meer gebeurt. En je hebt het goed begrepen. Niks, hè. Dus dat je in een staat komt eigenlijk,
1: maar, ja,
2: dat je kunt zeggen, mijn kop is leeg.
1: Maar dat is het onvoorstelbare aan je brein, vriend. Als je dus zegt, zoals jij, hey, ik wil niks meer laten gebeuren. Dat kan als je wilt. Het is natuurlijk het moeilijkste dat er is, hè. Want je denkt altijd wel aan niets. Je denkt bijvoorbeeld van, tja, ik moet nog naar de apotheker. Ik moet nog dit, ik moet nog dat. Ik moet die teksten nog lezen. Ik moet dat nog doornemen. Dus alles gebannen is het moeilijkste dat er is.
2: Dat is prachtig natuurlijk. Dat is niet gezond wat je nu aan het vertellen bent. Gisteren bijvoorbeeld. Ik denk dat ik me in redelijk gerust gemoed kan zeggen dat ik gisteren al niks gedacht heb. Niks.
1: Ja,
2: ben ik heel de dag op de stoel blijven zitten en...
1: Maar je weet dan toch nog dat je op de stoel gezeten hebt. Dus je bent er wel mee bezig geweest met dat wat je dus zogezegd niet deed te onthouden.
2: Luister, het was mijn vrouw die mij vandaag gezegd heeft dat ik gisteren heel de dag op de stoel gezeten heb. Ik kan wel, dat weet ik nog wel, dat ik ergens gezeten heb. Maar ik wist nog niet bepaald dat het een stoel was. Hè?
1: Nee, maar je was dus wel bezig met te zijn. Hè? Want als je anders dan zou je niet meer weten dat je er dus gisteren waart.
2: Ja, klopt. Ik was dus nog, maar ik heb in elk geval nu bij stilgestaan dat ik was.
1: Nee, maar zijn, hè, dat is zoiets prachtig. Ik vind dat dus iets fantastisch, hè, zijn. Dat is zoiets ongelooflijks. Ik was laatst nog in Montezuma naar een tentoonstelling van oud-Latijnse iconografie. Wel, ik was daar dus. En het feit dat ik daar was, ik vond het prachtig. Het was prachtig. Dat was gewoon prachtig. Dat is echt zijn gewoon. Ik was dus, nu is dat natuurlijk verleden tijd. Toen was het onvoltooid tegenwoordige tijd, nu is dat verleden tijd. Maar ik was dus in Montezuma en die tentoonstelling, het was fantastisch. Echt waar. Uit Latijnse iconografie, je kunt je dat niet voorstellen hoe prachtig dat is.
2: Nu ga ik misschien op uw tenen trappen, hè, maar wat mij betreft is dat niet meer dan Figuratief een brol, hè, wat daar te zien is. Dat is... We zijn er al lang voorbij, hè. We moeten niet blijven stilstaan. Dat is een soort van melancholie waar dat ik me niet kan invinden, hè.
1: Maar ik heb het niet over die iconen. Die iconen interesseerden mij niet. Het was gewoon het feit dat ik daar was waar ik het over heb, hè. Ik was daar. Ik was dus... Ja, maar die iconen interesseerden mij natuurlijk geen lal, hè. Ik was daar bij een vergissing.
2: Voordekkers. He? Die heeft Simon al eens een prachtige tentoonstelling gehouden.
1: Ja.
2: Dat was...
1: Simon Voordekkers.
2: Dan moesten 250 frank betalen.
1: Ja.
2: En dan kwam de gaan binnen. En dat was niks.
1: Ja, ik weet het.
2: Niks, hè. Niks.
1: Maar dat is fantastisch, hè, Simon Voordekkers. Dus...
2: De manier dat hij...
1: Ja.
2: ...erin slaagt om... ...uzelf eigenlijk... in vraag te laten stellen?
1: Ja, dat is hetgeen dat gebeurt. Hè. Dus je komt daar binnen en daar is...
2: Amai, chapeau.
1: Absoluut niks. Hè. En het feit dat daar dus niks is, dat is gelijk bij David Pierce. Hè. Daar heb ik ooit in St. Louis een introspectief van gezien. Kerel, je kunt je dat niet voorstellen. Niks, hè. En je komt daar binnen en er is, zoals bij Simon Voordekkers, je krijgt daar dus een slag in je gezicht. Je staat daar plots met jezelf geconfronteerd op een, ja, bijna gênante manier. Snap je? Je staat daar in je blootje, hè? En dat was bij David Pierce, en ik heb dat bij Simon Voordekkers. Hetzelfde, dat is prachtig.

0: als er een politieke partij zou bestaan, een of andere groepering, die zich wat meer zou gaan bezighouden met de mensen wat betreft het weer, zo'n formatie, die zou succes hebben. Daar ben ik echt zeker van.
1: Daar zeg je iets. Daar zeg je iets. Dat is niet zo slecht bekeken.
0: Een weerpartij dus, hè?
1: Dat is inderdaad een heel gevoelig onderwerp.
0: Ik zeg, er zijn een boel mensen die zich zorgen maken over bepaalde, ja, stromingen die nu in de samenleving de kop opsteken. Ik zeg, wat zet je daar tegenover? Iets wat de mensen boeit, iets wat de mensen bezighoudt. En een weerpartij zou dat kunnen oplossen.
1: Zou dat kunnen oplossen? Want de mens wordt toch wel dagelijks geconfronteerd met
0: het weer. Met het weer. En wie kan het eens zijn met het weer? Zoals het de laatste tijd voor ons georganiseerd wordt?
1: Discussie. En wat heb je meer nodig om een politieke partij op te richten? Discussie.
0: Dat er terug gediscussieerd wordt. Dat er terug eigenlijk nagedacht wordt. Dat is wat wij in deze tijd nodig hebben. Laatst, vorige week nog, was ik bij de bakker. Wel, daar hebben de mensen... de mensen zijn daar gaan vechten uiteindelijk over het weer.
1: Jongen, bij de beenhouwer, bij de bakker, bij de kruidenier om de hoek. Niet anders dan weer.
0: Ja, ze gingen gewoon op de vuist. Er was een kerel, die had een moestuin en die zei, oh ja, het lijkt me wel wat, die regen nu. En die andere mevrouw, die had net een zonneterras laten bouwen. Zoveel miljoenen had dat gekost. Ja. Die vliegt op die kerel.
1: Razend waarschijnlijk.
0: Met de nagels in zijn gezicht, in zijn oog. Dat was daar echt een vechtpartij. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat is het. Dat houdt de mensen bezig. Het weet. Echt.
2: Tuurlijk.
0: Het is precies omdat niemand zich ermee bezighoudt dat het de laatste tijd helemaal de verkeerde kant op gaat.
1: En wat heb je meer nodig om een politieke partij op te richten dan een basis?
0: Een maatschappelijke basis.
1: Een basis.
0: Goede ideeën.

0: Maar ja, ik zal niet iedereen. Ik ben druk te maken en niks. En ik doe tekenen, en die stopt er met die bal, die weet gewoon niet wat hem allemaal mee aanvangen, die gast.
1: Ja, hij was zat, hè. Hij was zat.
0: Jongen, er is nog altijd, ik heb gezegd, wat stond hij daar te doen? Hij de voor zijn mond, dat is toch geen spits of zo?
1: Dat is geen spits.
0: En laat staan een diepe spits. Dat is, ja, als linksbak of zo, weet je niet eens. Omdat aan de stand is, toch op de hoek. En dat is zo'n shotterke, hè.
1: Wat een malchance dat de Lovie niet mee kon doen, omdat ze zijn poot in de gips lag, hè.
0: Ja,
1: anders dan dat...
0: Ja, pas op, Lovie, die kan wel mandekking en zo, hè. Dat kent je wel. En die kan een zusje dribbelen, hè. Maar die had ook geen richting, hè. Die kan ook geen richting gaan met onze bal, hè.
1: Maar het was een schoon match.
0: Ja, afgezien van de voorse mond was, ja.
1: Vond het een schoon match?
0: Het was schoon dat we zijn kunnen terugkomen. Als de 6 en we dan gaan we nog gewonnen hebben, hè.
1: Dat was heel goed gedaan, hè. Dat was heel goed gedaan.
0: Ja, dat is verdomme, joh.
1: Dat was een harde gasten, hè.
0: Dat waren ze goede plusjes, hè, maar ja.
2: Onder de pen.
0: En wat aan de Fransen hebben we tegen verloren, hè.
1: Ja, maar dat
0: de finale,
1: ja, ja, dat was...
0: Met die zwitten ernaast.
1: Ja, precies. Dat denk ik van.
0: Die krijgen wat verdomme shotten, hè.
1: Die kunnen shotten, die mannen, hè. Dat is niet min. Dat zit...
0: Die komen nog dingen. Wat komen die nou, hè? Zo...
1: Van die mosterd.
0: Nee, die hebben het eigen wonen, hè. Dat is dingen die zo.
1: Dat was van die Nougat. Van die Nougat.
0: Ja, dat zou kunnen zijn.
1: De Montpellier of zoiets. Dat is
0: van
1: de
0: Montpellier, ja.
1: Dat is van Nougat.
0: Je maakte met de nacht van Gijvert, hè, die mannen.
1: Ja.
0: Dat was een plusje van de nacht van Gijvert.
1: Nee,
0: die zwitten, godverdomme jongen, die komt. Mooi. Die zwitten, die kunnen niet heel veel shotters, hè.
1: Dat is toch plezant, hij is gewoon een camping.
0: Ja.
1: Ik zeg eens, ik kan het niet genoeg zeggen. Eén keer dat je met een caravan bent weg geweest, dat loopt er nooit meer los.
0: Dat wilde niks anders meer, hè. Dat wilde gewoon niks anders. Eerst zeg één keer genomen, nee, dat wilde niks anders meer.
1: Dat kun je toch niet vergelijken met een hotel of zo?
0: Boah, is die niet een keer, weet je nog? Waar was dat vreemd? In Italië, zeg. Godverdomme, hè. Mijn wagen is in een godverdomme in een collega geschoten, joh. Hé, dus is godverdomme, waar we alles mooi uitgetrokken.
1: Ja.
0: Is minstens kuimen op de komen, maar zijn dat ze godverdomme binnen geweest waren. Ja. Zijn dat bent opgedekt en anders? Zo godverdomme, waar is dat hier?
1: Ja, dat hebben ze gewoon zin gemokt, hè.
0: En een pad komen gekust en zo? Ik zeg, ja, bagageontsnuffeling is ook zeker?
1: Oh, dat is zeker. Je gaat toch niet denken dat ze...
0: Ik heb godverdomme op een eigen schuit, jongen. Ik heb die manager vastgepakt. Ik zeg, hey. Daar niet meer, hè.
1: En dat kost dan stukken van mensen, hè.
0: Dat zou wel zo. Een 3 en 8 kun je godverdomme de mond op een camping gaan zitten. En je hebt er niks aan, hè, een camping. Je kunt tenminste een wagen geeft mij nemen.
1: Je pakt gewoon alles mee wat je mij wilt pakken.
0: Oh ja.
1: Stik er alles in en je mocht dat gepakte wezen in.
0: Pak ik maar een video bij van de snooker mee en van een ander licht. Mijn dingen, postuurtjes en zo.
1: Maar het is ook de vrienden, hè. Je mocht zoveel vrienden. Je mocht zoveel vrienden. De mannen van het werk. De bomma, die ook elk jaar mee. Tante Julia, onkel Roger, de gebeuren. Ze zijn er allemaal.
0: Ja, het is plezant.
1: Precies dat je
0: het
1: toos
0: hebt. We wilden meer, je zei precies toos, hè. We zijn met de mannen van Kanek en zo.
1: Toch op vakantie.
0: Dat is precies of het is gewoon niet anders dan anders.
1: Dat is toch alleen, dat is ontspanning. Nee, ik zeg het.
0: Nou, ik zou niet anders zien. Zeker, van God was plezant, hè. Maar onder andere hebben we dat toch altijd in een tanden mij gemaakt, hè.
1: Maar je doet hem toch alle stukjes afgelachen, zeg. Vorig jaar.

0: niks meer om te doen, hè. En dan die Hollanders in Efesik, ja, dat is juist een even...
1: Dat is pech, een
0: even caravan, jongen, dat is een knappe bak, hè. Maar dit waren het
1: is een groene wijken.
0: Oh, dat was kwijt een grote bak. Die zijn twee weken onderweg geweest met die mannen. Die hebben helemaal een duisje buiken, dat kon dan niet trekken.
1: Oh, nee.
0: Maar die kwamen al helemaal vier een dag. Die moesten al terug vertrekken.
1: Ja, en dat was dan niet verzekerd, want ze hadden met die nieuwe caravan, dat had dan veel gekost, en ja.
0: De honden zijn tuinlijks, hè. Over mijn jaar, maar staan ik ze, hè.
1: Ja, in mijn caravan, er wordt niet gesmoord, hè. Er wordt niet gesmoord.
0: Nee, dat is ergens anders om te dampen, hè.
1: Ja, zeg, we hebben een grote vuurtent.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: plots genoeg, er staat een wasmachine, een ijskas. Een droogkas.
0: Een
1: droogmachine,
0: hè.
1: Met een ding, is, er staat een keukentafel.
0: Een blakkendikker.
1: Ja. En wel, gaat daar zitten smoren, splutsat?
0: Dus daar gaan zitten dumpen, hoor. Maar vijf jaar zeg, met die dingen dat we de mensen nooit maken, ze met mijn hart genoeg. Zeg, maar waar is dat verreed? Ja, de... met 20 er in je caravan zitten dumpen en dan een barbecue?
1: Dat was niet meer schoon.
0: Zeg,
1: dat was niet meer schoon.
0: Waar is dat verreed, jong? Ik heb die s'nachts even gestikt.
1: Dat was niet meer schoon, nee.
0: Oh, en dan zit dan allemaal te dumpen en beer te drinken en zo mee. Dan ben je maar stel ongeveer 4 uur s'nachts. Ja, ik kon dan gewoon zien, dan konden we gaan slopen. Geen ook dicht gedaan.
1: Ja, dat zal wel niet. Zeg, maar ik heb gehoord dat ze zwaar kosten aan het doen zijn. Ging er de linker over.
0: Ja, het was dus zo'n ding, hè. Een volleybalveldplaats zijn.
1: Dat zou wel plezant worden.
0: En er zou sprake zijn. Ik zeg, er zou sprake zijn. Men ook dus een ding zo, voor basketbal. Voor de Hollanders persoon. Dat is allemaal van die lange slingels.
1: Ja.
0: Zo. Ik ben wel eens benieuwd.
1: Dat is wel plezant. Zo ziet het anders dan voetbal, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Dat is persoonlijk. Voor mij hoeft het niet, maar voor de andere gasten misschien. Dus eens een keer willen volleyballen of zo. Dus waar is een groot afstoppertje.
1: Oh ja?
0: Ja, dat is een groot volleybangertje. En basket kan je ook, hè. Pas op,
1: oh, ja?
0: Zijn we aan de scheetjes, hè.
1: Allee, ja, dat zou ik hem niet aangeven.
0: Nee, maar het is mooi, het is wel een 1,40 meter. Maar toch, die kan dat. Het is al genotig, hè.
1: Ja, maar ja, dat is wat. Voor hem is dat zo'n uitdaging, hè. Je pakt alles aan als een uitdaging, hè.
0: Je pakt alles aan als je hem over betaalt. Als je hem over betalen, zei hij.
1: Gelijk,
0: als je hem over betalen.
1: Gelijk, hè.
0: Toch, dat zal wel zo'n gelijkheid hem.
1: Dus het is curieus, het gebeurde deze jaar.
0: Het is plezant, hè, om lang en weinig. Gewoon kom maar dan als is. 40 jaar zeker, hè. Roger die net in...
1: Wacht, dat is...
0: Wanneer had Roger zijn caravan gekocht?
1: Dat is lang geleden.
0: Met 2 honden, met 2 honden zijn eerst, hè. Dan moet je uit zijn stevig.

0: wonder ben ik niet. Helemaal niet. Maar ik ben wel heel erg hard met mijn lichaam bezig. Gewoon vanuit een soort van gezonde interesse en belangstelling van wat er in mijn lichaam gebeurt. En ja, dan hoop ik wel het een en ander in de oog. En zo had ik laatst in mijn aars. Ja, ik voel elke dag wel eens een keertje in mijn aars. En dan,
1: ja, dat
0: ja,
1: moet
0: dan,
1: wel, als je met je tijd wil meegaan.
0: Ja, dat is echt wel nodig, want je kan er heel veel aan zien en voelen aan zo'n aars. En ja, dan voel ik of mijn prostaat niet gezwollen is en mijn dikke darm, of dat die er nog wel helemaal op zijn plaats zit en zo. Of dat er geen gezwelletjes, knobbeltjes en zo te vinden zijn. En ja, met mijn vinger nogal diep zo, even een fikse controle. En ja, ik trek mijn vinger uit mijn aars. Ik kijk even, ik denk, oh joepie, dan geen bloed aan. Dat is altijd een heel goed teken. En dan ruik ik even, want ja, ruiken is heel belangrijk in zo'n onderzoek. Want dan, ja, er zijn dingen die je niet kan zien of voelen, maar die je wel kan ruiken. En ik denk, godverdomme zeg, wat is dat voor een eigenaardige geur? Dus ik nog eens met mijn vinger in mijn aars. En ja, ik had dan zo'n beetje van die aarseninhoud mee. En ik ruik, ik denk, wat is dat voor een stank zeg?
1: Allee, ga.
0: Ik met mijn vinger naar mijn vrouw, ik zeg, schat, dan moet je eens ruiken. Dat komt uit mijn aars en dat stinkt eigenaardig. En ze ruikt en zegt, oh jeetje, zou je niet naar de dokter gaan? Maar ik dacht, ja, misschien iets verkeerd gegeten of zo. Dus ik zal maar een paar dagen wachten, maar dat ging dus niet over. Die stank die bleef, tegendeel, werd nog erger. Dus ik naar de dokter. En ik zeg, ja, dokter, kijk, ik zat gisteren met mijn vinger in mijn aars. En ja, mijn vinger, die stonk daarna zo heel eigenaardig. Nou moet je eens ruiken. Ik ga toch met mijn vinger in mijn aars. Ik steek mijn vinger uit naar de neus van de dokter. Heel gewoon. Hey, dokter, moet je eens ruiken. En die dokter, die ging achteruit. Dus ik ging nog meer vooruit. Hij achteruit nog meer. Maar ja, er stond dus een bureau tussen ons, het bureau van de dokter.
1: Ja,
0: en ik kwam helemaal uit evenwicht. Ik sloeg over die tafel tegen de dokter aan, met mijn vinger in zijn mond. En de dokter die vloog achteruit met zijn hoofd door de venster. Ik zeg, wat is dat voor een schertvertoning zeg? Dokter, jij bent toch niet vies van mij of zo? Want als het zo zit, ja, dan moet je helemaal geen doktertje gaan spelen. Een dokter die vies is van zijn patiënten. Ja, wat is dat voor een dokter? Ga dan in een laboratorium werken. En bovendien in een laboratorium, dat moet dan nog gezien worden. Want de meeste wetenschappers in de medische wereld dan, die in een laboratorium werken, die zijn ja, heel, voor hen heel gewoon om te proeven van de proefbuizen. Daarom ook dat het een proefbuis heet. Als ze zo'n gezwel, zo'n stukje wegsnijden, steek je dat in een proefbuis. Wel, daar wordt naar gekeken en er wordt wat sappen bijgegoten en zo. Maar dat wordt ook
1: gedronken en van gegeten, natuurlijk.
0: Want zo'n, ja, die smaak en die geur kan soms heel veel vertellen. Veel meer dan wat je met een bloot oog kan zien. Maar sindsdien heb ik dus een andere dokter.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is een heel treffelijk man. En die is heel erg begaan met zijn patiënten. Daar kan je echt op vertrouwen, kerel. Laatst had ik zo'n heel eigenaardig. Ja, normaal achter je eikel, je kent dat wel, tussen die vouwen, daar zit zo'n witte smurrie. Maar die smurrie die had zo'n geel-bruine kleur gekregen. En die geurde ook heel, heel eigenaardig. Wel echt een stank, een indringende stank. En op de deur kon ik niet meer, ik kon zelfs niet meer buiten komen. Want helemaal op mijn pantalons, die hadden die geur overgenomen. En dat ging er niet meer uit met het wassen. Mijn vrouw had gezegd van, ga daar toch maar eens mee naar de dokter. Want dat is niet meer normaal. En ik kwam bij de dokter aan. Ik zeg, ja, eikel en smurrie en zo. Dan moet je eens ruiken. En ik had zo een beetje van die smurrie in een potje gedaan. En ik geef het potje aan de dokter. Wel, die dokter, het potje open. Die heel aandachtig, heel dat hij echt heel precies wist Waar die geur vandaan kwam, heeft hij er nog eens aan geproefd. En toen heeft hij gezegd van ja, kijk, dat is die en die ziekte. En dan gaan we een medicamentje voorschrijven en zo. En sindsdien heb ik er ook geen last meer van gehad. Maar dat is best een bewijs hoe belangrijk dat kan zijn om eens te ruiken en te proeven aan een patiënt. Doen dokters tegenwoordig veel te weinig. Ja, ze leren dan niet meer op de univers hoe een patiënt eigenlijk moet proeven.
1: Nou, dat zal wel zijn. Het anders bijvoorbeeld nog wel, hè? Die doen dat voortdurend.
0: Ja, luchtjes in de mond.
1: Maar dat is iets waar ik heel erg secuur op ben. Dat vind ik dus heel belangrijk. Als je, ja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. En natuurlijk de geur is ook heel belangrijk, hè? Dat stamt ook al wel uit het oude Egypte. Dat mensen zich al parfumeerden en zo. En dat ze dus aandacht besteden aan de geur in hun mond. Hè? Dat is toch belangrijk als je en vast met mensen. Bij mijn beroepshalve moet ik wel gewoon heel veel mensen vast gesprekken voeren. En dan is het toch heel belangrijk dat je een beetje Een aangename adem hebt. Dus wat doe ik? Ik eet heel veel ajuin, look, die dingen. Bier, s'avonds. Voor het slapen gaan. Die tanden niet te veel poetsen, dat moet eigenlijk.
0: Nee, veel mensen vergissen zich daarin.
1: Maar dan eigenaardig toch dat sommige mensen, dat is dan weer heel subjectief hoor. Want er zijn sommige mensen die toch zeggen tegen me van ja, mijn adem is niet zo fris of zo. Het is eigenaardig, hè?
0: Ja, maar zo
1: andere
0: zijn
1: mensen
0: die
1: dan van hé, hey, lekker.
0: Dat heeft allemaal te maken met die moderne samenleving waarin de reclame en zo zo'n belangrijke rol begint te spelen.
1: Contemporary society.
0: Want ja, wat de meeste mensen niet weten, en wat ook heel veel tandartsen, hoe langer hoe meer beginnen te verzwijgen eigenlijk, dat is dat die stank in een gezonde mond, die komt ergens vandaan. Dat is gewoon een bacterie, een schimmelcultuur. Die ongewenste levende organismen die binnendringen langs je mond vernietigen. En daarom dat het poetsen van tanden zo slecht is.
1: Ach zo, dus
0: dus al die, ja, dat stinkt. Ja, we weten, dat kan serieus stinken. Dat mag gezegd zijn, moet gezegd zijn. Maar die stank, die zorgt er wel voor dat je gezond blijft.
1: Ja, natuurlijk. En dus een gezonde mensen die hebben zo'n groene, beschermende schimmellaag.
0: Dat is zo'n beschermende
1: laag. Zeg, jij weet daar veel vanaf.
0: Nee, maar veel mensen
1: die weet daar veel vanaf, zeg.
0: Beseffen niet dat wanneer ze een avondje uitgaan en dan drinken en zo. En dan beginnen ze natuurlijk iedereen te kussen en tongetje draaien en zo.
1: Ja, zeker.
0: Scheringen maar vanaf het moment dat jij een vreemde tong in je mond hebt, dat is net hetzelfde als wanneer je gaat wandelen in een mijnenveld. En als je dan geen bruin-groene schimmelcultuur in je mond hebt, die,
1: ben je vogel voor de kant.
0: Die, ja, dan zijn er wel wat verschrikkelijke ziektes.
1: Het is ook veel mooier, hè, zoiets. Want uiteindelijk zo van die witte tanden, dat is geen
0: zicht. Dat is veel te goedkoop, hè. Daar zit helemaal niks in, jong.
1: Nee, zo'n Colgate B-fluor
0: zo'n bruingroene mond is veel artistieker.
1: Ja, dat is gewoon veel mooier, hè.
0: Veel spannender. Het
1: kleurtje geeft gewoon een beetje elan aan die mond.
0: Iedereen zijn eigen kleurtje en eigen geurtje.
1: En al die tandjes zien
0: ook al. En zo kan je de mensen leren kennen. Ieder karakter heeft zo zijn eigen stand.
1: Die tand is dan weer zo groot, die andere is dan een beetje verbrokkeld of zo.
0: Maar dat is geen erg.
1: Nee, dat is mooi.
0: Dat is helemaal geen erg. Zo afgebrokkelde tanden, dat wijst vaak op een heel gezonde mondcultuur.
1: Nee, jij weet daar veel vanaf, zeg. Zeg, maar ik kan jou wel vragen. Wat als bijvoorbeeld, ja, zoals jij nu zegt, met je vinger in je haars gaat of zo, of als je tussen je tenen bezig bent, dat heeft allemaal een hele sterke geur, hè? En je oren en zo, dat smeersel dat eruit komt. Maar wat ik nou zo vreemd vind, dat neuzenpeuter, hè? Daar raak je bijna niet, dat heeft bijna geen geur.
0: Nee, ook bijna geen smaak. Beetje zoetig. Maar ja, dat is ook wel een heel interessant fenomeen. In de meeste gevallen ruikt en smaakt die peuter niet zo heel erg straf. Maar ik heb ooit meegemaakt dat mijn neus ongelooflijk begon te stinken. En er kwam allemaal bruine smurrie uit. Ik had die bruine smurrie dan opgevangen in een confituurpot. En ik was ermee naar de dokter gegaan. En toen bleek dat ik vliegende tering had.

0: Maar ik heb dus gezegd tegen Betty dat het er niet toe doet wat er gebeurt, maar ik wil dit jaar sowieso een totaal andere reisbestemming.
1: Dat is zo tegengevallen.
0: Dat is gewoon een ramp, echt een ramp. Ik ga nooit nog naar Tenerife. Nee, maar bedoel, het is een prachtig eiland, echt waar.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk Afrika, hè? Het is eigendom van Spanje, maar het is eigenlijk Afrika.
1: Schijnt dat daar een schitterende berg staat, hoor.
0: Daar staat een berg hoger dan de Mont Blanc. Hoger dan eender welke berg in het Himalaya. Maar ja, dat is Afrika, hè? Dat telt dus niet mee. Daarom dat ze zeggen dat de Mount Everest de hoogste berg is. Maar
1: eigenlijk staat hij daar.
0: Die is hoger, maar omdat dat dus Afrika is. Maar
1: in ieder geval,
0: het is een prachtig eiland. Ja. Echt waar. Je kan er lekker eten, want er zijn diverse Belgische en Nederlandse restaurants. Maar je kan er lekker eten. Het staat daar vol meest prachtige gebouwen. Hotels en zo, chic. Ongelooflijk, echt af. Want dat waar wij altijd naartoe gingen... de Metropole Hotel, dat echt een service, kan je gewoon niet voorstellen. 27 kamermeisjes per kamer. Een ober, een butler, allemaal je maar wilt. Maar in ieder geval, wij kwamen daar dus aan, bleken er 16 dubbelboekingen gebeurd te zijn voor onze kamer alleen al.
1: Dat is nogal wat, zeg.
0: Ja, uiteindelijk zijn er dus twee Nederlanders daarin getrokken. Nou, die waren er het eerst, dus wij stonden daar met 16 gezinnen die dus konden gaan zoeken naar een slaapplaats, maar alles was volgeboekt. Alles. Er was nog één kamer vrij in het Zwittel. Maar je weet dat ik daar niet meer wil binnenkomen na die ervaringen die ik daar gehad heb met een paar schoenen dat gestolen werd. Hè?
1: Dan heb jij toch niet die hele vakantie op de transitzone van het vliegveld? Toch? Zo'n gevaarlijk vliegveld.
0: Ja, nou, zes weken. Dus zes weken heb ik daar in de transitzone gezeten.
1: Ja, dan kan je wel van een lelijke tegenvaller spreken.
0: Dat was dus geen aangename vakantie. Ik kan u verzekeren, dat was een hel. Een hel.
1: Ik ga niet meer als ik niet met de auto kan.
0: Betty was toen zwanger. Weet je wel? Ook zwanger eigenlijk.
1: Nee, ik ga niet meer als ik niet met de auto kan, ga ik niet meer. Ik was 2 jaar geleden in Den Haan. Dat was daar zo meegevallen. Dus ik zeg, ik boek hier meteen voor het volgende jaar. Hé, wat is daar gebeurd, zeg? Ze zijn eentje aan het koken geweest.
0: Nee, dat is brandweer. Dat zal zijn vanwege die onweer. Die onweer staan vorige week.
1: Serieus onweer. Zie je hier zwart onder mijn nagels?
0: Nee, jij hebt vuile vingeren.
1: Vies, hè?
0: Nee, stinken zeg.
1: Heel de kelder was ondergelopen.
0: Oh ja.
1: Regen. Eerst had ik nog positief opgepakt. Ik zeg, dat is leuk. Vijver in de kelder. Kan ik meteen mijn roeiboot testen. Tot die opgeblazen. Geen gaatjes. Ik een paar rondjes rond de kelder gevaren. Maar ja, dat wordt ook beu, hè. En dan moest ik die hele kelder gaan leegpompen. Ja, en dat is allemaal riool, hè, dat erin zit. Vuile nagels.
0: Ja, uiteindelijk is het allemaal stront, hè.
1: Nee, waar was ik bezig? Ik was dus Den Haan.
0: Oh ja,
1: ik had dan terug opnieuw geboekt. Maar ja, vorig jaar was er toch zo'n storm geweest. Al het zand was weggewaaid. Ze hadden geen nieuw zand kunnen kopen, was geen geld voorhanden.
0: Maar ik heb thuis wel een paar zakjes zand.
1: Nu moet... Oh, dat is interessant, zeg.
0: Als je er nog eens naartoe gaat, moet je die meenemen.
1: Ja.
0: Nee, maar opgelost.
1: Dus, ik ga speciaal naar Den Haan omdat er zand is. En het jaar erop is er geen zand. Ik heb gezegd, ik ga niet meer naar Den Haan. En ik heb in Terschellingen geboekt. Dan ga ik een reuzenkasteel bouwen.
0: En in welk land ligt dat eigenlijk?
1: Dat is Nederland.
0: Oh,
1: heel gezellig.
0: Nederland, ja. Nee, ik ga naar Frankrijk dit jaar. Alpen, Pyreneeën, Bordeaux, Bourgogne.
1: Jongen, jongens zeg. Alpen, Pyreneeën.
0: Bretagne, Normandië. Nee, ik ga de Tour de France volgen.
1: Oh, zeg, dat is interessant.
0: Ik wil die kerels wel eens in het echt zien, eigenlijk. Nou, heb ik ooit wel eens Sean Kelly gezien in een wedstrijd hier in Antwerpen. Maar ik had ze eigenlijk graag eens allemaal zien. En daarom ga ik nou naar Ginder.
1: Ja.
0: Ik heb gezegd tegen Betty, ik ga niet meer naar Tenerife. Dus wij gaan nu gewoon Tour de France volgen.
1: Wat ik mij toch wel blijf afvragen is, die kerels, die wielrenners, hè? Hoe doen die dat haar van hun benen? Gebruiken die een epilady of gewoon een lady shave?
0: Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat ik herinner, hè? Bijvoorbeeld een Pedro Delgado, die heeft een hele sterke baard. Dus je moet dat laten doen eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar die heeft ook zo'n... Oh, die verdient veel.
1: Ja.
0: Die verdient zoveel dat hij het kan, zich kan permitteren om dat te laten doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, bijvoorbeeld een Edwig van Hooijdonk, die heeft niet zoveel geld. Dus die heeft eigenlijk moeten sparen tot die al die jaren heeft kunnen laten uittrekken. Mm-hmm. Dan komen dingen meer terug.
1: Ja, ja.
0: Want anders was het gewoon veel te duur.
1: Mm-hmm.
0: En Jean Kelly die gebruikt een filichef. Dus gewoon een beetje, dat varieert een beetje. Ze hebben allemaal zo een beetje hun gewoontes wat dat betreft.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zijn wel, nee, het wordt wel een heel spannende zaak hoor. Het wordt heel spannend. Dit jaar wordt heel spannend. Hey, de vraag is, gaat een Indorain, die wil eigenlijk graag die titel verlengen. Wat gaat hij doen?
1: Dat vind ik zo'n knappe man, hè?
0: Ja, die heeft in de Giro d'Italia wel een benen sterk gereden.
1: Maar knap ook, hè? Het is een echte...
0: Hij heeft een
1: knappe man.
0: Een
1: knappe
0: Chiapucci
1: kop.
0: Bijvoorbeeld. Hè?
1: Knappe
0: heeft
1: kop
0: toch,
1: heeft hij.
0: Achter zich gehouden.
1: Zwart haar.
0: Nu vind ik anders bijvoorbeeld de Giro d'Italia. Nee, maar gezegd zijn Indurain heeft benen sterk gereden.
1: Fino
0: maar
1: Vino.
0: Zo'n Cipollini. Zo gereden. Goh, echt waar. Cipollini die heeft het goed gereden. En Chiapucci ook trouwens.
1: Ja.
0: Maar ja, Indurain was benen sterk.
1: Knappe man.
0: En dan is er natuurlijk nog Greg LeMond, maar die was natuurlijk ook al een dagje ouder. Net zoals Laurent Fignon. Maar die Fignon, daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want dat is een sterke kerel hoor. Die heeft trouwens ook gestudeerd, die wil dokter worden.
1: Ja, die heeft
0: zo... Een dokter. Maar die heeft dan... Dus die Laurent Fignon, daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn. En natuurlijk bij de Belgen, Johan Bruinel, hè? Of Edwig van Hooijdonk, wie weet.
1: Is hij echt gevaarlijk, denk je?
0: Nou, Edwig is niet zo gevaarlijk, maar Johan is een gevaarlijke kerel, hoor.
1: En Gert-Jan Teunissen, wat... zie je daar wat in?
0: Zeker. Nou, heeft hij wel een beetje tegenslag gehad met dat dopingschandaal, hè?
1: Klein beetje tegenslag.
0: Uiteindelijk, maar ik juist vertellen, maar blijft tussen ons, hè? Blijft tussen ons. Uiteindelijk, dan moet beloven dat je niet voorstelt.
1: Nee.
0: Ik weet dus, uit goed ingelichte bron, al die renners gebruiken.
1: Nee.
0: Die gebruiken allemaal doping.
1: Nee.
0: Allemaal. Echt waar, maar. Zwijgen, hè? Of dat nou een Indurain, een Lemmens, een Delgado, een Argentin, een Eddy Merckx of zo is, die gebruiken allemaal.
1: Nee, ik kan het haast niet geloven.
0: Ja, het is echt waar. Nee, ik weet dat uit heel goed sterk ingelichte bron, maar...
1: Dat lijkt me toch fel overdreven, hoor.
0: Zwijgen.
1: Allemaal, zeg jij.
0: Allemaal.
1: Nee, ik kan het haast niet geloven.
0: Het is echt waar, hoor. Ik zweer dit. Echt waar. Allemaal.
1: Jongen, het is nogal wat.
0: Wien je dat ik al een mooie bruine tuin heb?
1: Ja, nu je het zegt. Dat is geen Frans bruin, hè?
0: Nee, ik ben naar Kassel geweest.
1: Kastelet?
0: Nee, Kassel, in Duitsland.
1: Oh, ja.
0: In das Dritte Reich. Ik ben een echte peer, hè? Een peer, dat is een de peers komen eigenlijk uit Duitsland. En ik heb nog een Otto Peers, dat is een achterneef van me. Dat is een echte Duitser, die woont altijd in Duitsland. Kent spreekt ook geen Nederlands.
1: Yeah.
0: En die ga ik elk jaar bezoeken. Samen met Betty en de kinderen. En vorige week ben ik weg geweest.
1: Dat was leuk.
0: Ja, het was... Druk, kan je niet voorstellen. Zoveel mensen daar plots. Ik dacht, wat gebeurt er nou?
1: Was er een feestje
0: of? Maar Otto die zei dat om de 5 jaar is daar een soort van kermis of zo in Kassel.
1: Oh, ja.
0: En vandaar die drukte.
1: Ja.
0: Zo'n soort van kermis.
1: Ja.
0: Maar het was heel erg druk. En Otto zei ook van, had ik dat geweten, dan had ik jou verwittigd, dan kon je later komen of zo. Maar het was echt druk. Moeilijk om te parkeren.
1: En ben je gaan kijken naar de Oosterstad?
0: Ja, dus dat doe ik altijd. Hè? Dat vind ik zo fantastisch. Omdat het ligt heel dicht bij Dortmund. En Dortmund ligt natuurlijk heel dicht bij Oost-Duitsland. Hè? Yeah. Dus communistisch Duitsland. En daar ga ik altijd eens naar kijken. Mm. En dan zie je die mensen die je dan ziet, dat zijn dus communisten. Dat is echt spannend.
1: Dat zou ik
0: spannend,
1: ook wel eens
0: spannend,
1: graag willen doen. Echt ja, zo moet je gaan kijken wel, aan de grens.
0: Als je dan even aan het kijken bent, dan moet je natuurlijk wel onmiddellijk in de auto springen en wegwezen.
1: En heb je de huisjes nooit gezien? Want dat zou ik ook wel eens gaan kijken.
0: Wat kijk?
1: De huisjes waarin zij gewoon wonen en gewoond hebben.
0: Nee, maar ik heb wel dit jaar ook een 3 communisten gezien.
1: Ja.
0: Spannend hoor. Heb je dat natuurlijk maar niet wegwezen?
1: Kan je ze geen foto nemen als je...
0: Nou, ik weet niet, maar neem natuurlijk wel veel te veel tijd in beslag. Het is echt wel gevaarlijk hoor.
1: Ja. Spannend. Het is riskant, ja.
0: Zeg, maar was dat vorige week dinsdag? Onweer?
1: Jongen.
0: Want jij zei dat als het geregend heeft, maar het heeft potverdorie gebliksemd en gedonderd.
1: Gebliksem?
0: Maar wat is dat?
1: Wat was dat, zeg?
0: Wat is dat, zei ik tegen Betty. Ik was net naar Filatuur de Schepper geweest.
1: Mm? Ah ja.
0: Onderbroeken gaan kopen van die grote,
1: van
0: die
1: hele degelijke.
0: En een paar wollen onderbroeken ook, voor als winter komt. Winter staat bijna weer al voor de deur.
1: En in de Pyreneeën en de Alpen kan je die ook best gebruiken, hoor.
0: En inderdaad, als die dan toch als die naar de bergen gaan, dan kan ik die best gebruiken. Ik was ginder. Het was al aan het regenen, maar het had ook niet gebliksem afgezonderd. En plotseling... Tussen mijn voeten. Ik zeg tegen Betty, als ik thuis kwam, ik zeg... Anti-bliksem een beetje afgewerken, had ik hier nu niet geweest.
1: Dat is levensgevaarlijk, ja.
0: Tuurlijk, dat is levensgevaarlijk. Je moet weten dat zo... Bijvoorbeeld dat meisje uit Charleroi... Die in het zuiden van Frankrijk was, samen met haar vriend dit jaar. Dat stond in de krant.
1: Oh ja.
0: In Pernepertuse, die burcht gaan bezoeken in het zuiden van Frankrijk. En die was ook naar de burcht aan het kijken en zo. En een beetje flirten met haar vriend. Het is romantisch, op reis zijn. En plotseling... En ze was nog zo groot. Zo groot was ze nog. Moet je weten dat haar vriend daar terug mee naar huis gebracht heeft? In het toiletzakje van zijn Samsonite case.
1: Dat is het een en het ander, zeg.
0: Zo groot was ze nog, van de bliksem. En daar helpt geen paraplu tegen, hè? Mag jij een paraplu vast hebben? Nou, daar schiet niks meer van over, hè?
1: Nee.
0: Niks meer.
1: Ik
0: ben een paar meter verder gekomen. Ik zag daar net in die winkel, dat reisbureau, een aanbieding van Mallorca, 2 personen, 23.700 van. Dus ik was er even naar aan het kijken. Terwijl 1 meter verder, of een halve meter verder, de bliksem. Had ik dus gewoon overgestoken zonder naar dat reisbureau te blijven kijken, had ik hier niet meer geweest. Dan was ik overgestoken, kwam ik hier aan, Parijs of Eens, en ik zie dus aan boven en ik zie ze komen dus.
1: Ja.
0: Ik spring nog net opzij.
1: Zeg maar, dan heb jij wel geluk gehad dat je dat ziet aankomen.
0: Nou, dat was geluk dat ik zag aankomen.
1: Nee,
0: maar... Toen ik te lopen, moest ik kinderen rennen. Zag ik plotseling dat er een van achter me kwam, gewoon pol achter me, nog net kunnen bukken. Nee, gelukkig ben ik fit.
1: Ja, ja.
0: Ik drink altijd Gatorade, hè?
1: Mm.
0: En dan ben ik wel een beetje fit. Zoals een Gianni Bugno, een Laurent Fignon, die drinken ook altijd Gatorade. Nee, gelukkig had ik dat. En natuurlijk, wat je altijd moet doen, moet je heel voorzichtig zijn. Als je niet wil gepakt worden door de bliksem. En dat heb ik twee jaar geleden heb ik dat gedaan. Ik had zo in de leefkamer... Hoi kort. Ik had in de leefkamer had ik zo'n heel groot verwarmingselement staan. Zit lange verwarming. Van 2 à 3 meter lang ongeveer. En ik heb dat uit de muur gehaald. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel. Dat was ook wel een beetje een keerzijde aan de medaille. Want als je dat gewoon van de muur haalt. Ja, ik wist dus niet dat daar achter dus een waterreservoir was.
1: Ja, dat zit daar, ja.
0: En ik woon 13 hoog, dus dat water dat stroomde binnen, was niks aan te doen. Mm. Nou, al die appartementen, die mensen die onder mij wonen. Die waren natuurlijk allemaal heel erg ontgoocheld. Dat dus plots, ja, er was niks tegen te beginnen.
1: Nee,
0: gewoon.
1: Helemaal nat geworden.
0: En, nou ja, verzekeringen en zo, dat is ruzie geweest. Die waren heel erg boos op me. Maar ja, bon, zo'n ongeluk. Wat ik wou zeggen, als het dondert en bliksemt, dan moet je gewoon zo'n verwarmingselement vasthouden.
1: Helpt dat?
0: Kan niks gebeuren. Niks gebeuren. Maar natuurlijk, als je buiten bent, er staat niet overal een verwarmingselement.
1: Nee.
0: Want ik heb al gezegd, eigenlijk zou men op de straat overal verwarmingselementen moeten plaatsen. Maar bon, dat is misschien wel in de toekomst. Maar daarom heb je dat van mij uit de muur gehaald. Ja. En dat neem ik dus altijd mee.
1: En als je dat dan vasthoudt, dan is er...
0: Kan niks gebeuren. De verwarmingselement van een meter of 2, 3, 4, kan niks meer gebeuren.
1: Ik had wel iets gehoord van antennes, dat wel...
0: Ja, dat is ook helpen. Zo. Bijvoorbeeld als het zomer is, dan gebruik je dat ook. Ik heb zo, als het te warm is, je moet dan met zo'n verwarmingselement gaan zweten.
1: Ja,
0: dat is zweten, ja. stinken. Oh, ik heb dan wel altijd zo'n stiekem menin bij, zelfs alcohol, Lemmek, weet je wel. Maar, je moet natuurlijk altijd blijven zweten en sleuren en zo. Dus wat heb ik daarop gevonden? Ik heb zo'n strohoed en daar heb ik een antenne, een televisieantenne ingestoken. Er kan niks meer gebeuren. Ja, dus gewoon een beetje zoeken, hè. En als je echt veilig wil zijn, weet je wat je dan moet doen?
1: Nee.
0: Als je echt heel veilig wil zijn voor de bliksem, onder een boom gaan zitten.
1: Ach.
0: Kan niks gebeuren.
1: Echt heel veilig?
0: Heel erg veilig. Er kan niks gebeuren. Heb jij ooit eens gehoord van een boom die door de bliksem getroffen was?
1: Nee.
0: Kan niet, hè?
1: Nee.
0: Ben je gewoon veilig daar?
1: Het is goed dat ik dat weet.
0: En als die dan echt heel erg veilig wil zijn, dan zit je een strohoed op. Met een antenne of 2, 3. En dan neem je een paar elementen mee. Verwarmingselementen. En oude klompen.
1: Ja.
0: Echte oude, oude klompen. Ja. En dan ga je zo onder een boom zitten. Wel, er kan niks gebeuren. Niks gebeuren. Mag die bliksem nog zo'n duidelijke precisie hebben, kan niks gebeuren. Dat doe ik altijd als het bliksemt. Oude klompen aan. Verwarmingselementen, stuk of 2, 3. Ja. Stroomhoed, antennes en dan onder een boom gaan zitten. Een eik of een iep, een berk of een den, een spar, noem maar op.
1: Ja.
0: Ga er maar onder zitten. Spijtig, ik maar. Zo.

0: Godverdomme, 10:30. Dan zullen de meeste winkels ook al wel dicht zijn.
1: Ja, er is aan de man beschieten. Als je in een café ziet, dat de taart toch veel sneller verrot geworden.
0: Ja, maar ik moest boodschappen gaan doen voor mijn vrouw.
1: Ja, en dan, dit is nog lopen.
2: Paris, ik heb ze nog eens vol.
1: Want die klok staat dus niet juist. Hetzelfde, Gida.
2: Hefke.
0: Nee, maar ik moest boodschappen gaan doen voor mijn vrouw. Die ligt ziek in bed.
1: Dus,
0: heeft een hersenontsteking.
1: Want daar staat het helemaal voor en is benomen, want het is dus wel kwart van de 12 en al, hè, dan, want het is toch drie kwartiers verkeerd. Hij doet er altijd als de mensen, dus dan denken ze het is nog vlug, hè, en dan blijven ze zitten, snap je?
0: Ja, dat is heel clever bekeken.
1: Maar soms dan nemen de mensen aan om daar te gaan of zo, zeggen oh, het is helemaal voor, maar de rest ja. Op trein komt of zo. Want er is nog aan om elkaar
0: te Ja, en dan missen ze de trein en dan moeten ze blijven zitten tot de volgende morgen en zo. Nee, maar dat zijn de trucken die een echte goede businessman onder de knie moet hebben, hè. Als ik mij vraag, zijn er veel te veel mensen die een zaak lopen doen, maar die niks aan business.
1: Ja, dat zou wel zijn. Er zijn dus een
0: ander. Stoppen hebben, hè.
1: Maar wij hebben altijd in de familie in zaken gezeten, hè. Dus
2: Maurice, ik heb wel... ze nou in school!
1: Hetzelfde, Guido!
2: Kan!
1: Hé, dat is van Toos. Van het Hoos. Dat is dus heel belangrijk. Dat is dat je dus als je zaken doet, dat je je klanten hem en toe weet schrift, hè.
0: Zeker, zeker.
1: Maar vader zei dat hij net een gezittenwinkel en ik doe dat ook. Moet u nog iets drinken van het
0: Hoos? Ja, geef mij nog maar witte wijn.
1: Dus, dat is dus heel belangrijk, hè.
0: Dat is denk ik een van de basisbeginselen van de business. Dat is dat
1: zal wel zijn, ja. Daar komen ze op af het volk. Dus
0: je klanten moet kunnen verwennen, dat is in alle branches zo. Hè. Dat is in de wapenindustrie zo, maar dat is net zo in het café om de hoek of de kruidenier.
1: Moet u nog iets drinken, allemaal?
0: In de banksector, de bankwereld.
1: Van het huis?
0: Ja.
1: Nee, maar dat is dus heel belangrijk. Maar van de deed er ook eens in zijn gezittenwinkel. Dat is
0: ongelooflijk.
1: Waar kocht je elke dag uw gezit of zo? Dan
2: moest ik
1: dan moest ik zeggen dat ik mee gaan kopen, want ga ik krijgen dat van hem. Huh? Maar hij was wel zeker dat ik ga die gezit komen halen. Ja. Hetzelfde, Guido.
2: Dat kan!
1: Dus dat is gewoon zo, hè. Dan is hij zeker alvast cliënt, hè. Maar.
0: Het is daar waar natuurlijk de mensen gevoelig voor zijn, dat er meer is dan zo'n zakelijke relatie. Ik ken cafés waar je eigenlijk, als je aan... Het is zo kil, hè? Zo kil, zo koud, ja, dat er alleen een zakelijke relatie met de
1: bartender eigenlijk... Er zijn geen feelingen, maar dat is zo. Je moet ook op de hoogte zijn van alles, hè? Dus
0: dat
1: ik zal niet heel een dag achter mijn toeg. Maar ik moet morgens maar gaan zitten. Ik moet morgens maar gaan zitten, want ik moet weten waarvoor wij dat gewillen.
0: Dat is voor mijn rekening.
1: Nee, ik moet al dan. Nee, dat is helemaal. Moet u nog iets drinken van het Hoos?
0: Nee, maar ja, nee, witte wijn, nee, maar.
1: Van het Hoos.
0: Nee, dat is ongelooflijk belangrijk dat je feeling hebt die... Dat is een soort van instinct, hè.
1: Dus bijvoorbeeld moet je kwijt en dan maak je erover lopen van een gassie.
0: Het is niet waar.
1: Nee? Ja.
0: Heeft hij
1: het al blij dat hem niet aan de finaal gaat, hè. Dus...
0: Ja, het zal wel.
1: Dus dat moet ik allemaal weten, hè. Waar blijven, hè. Maar door de gaai denk ik, daar zit de gaai een slecht zakenman, zo is dat.
0: Ja, het is ongelooflijk belangrijk natuurlijk dat je dingen hebt waar je mee kan opscheppen, hè.
1: Als
0: je mensen aan de touw hebt, dat je kan opscheppen, hè.
1: Sorry, dat is het dus niet, want ja, dat is een beetje naar mijn tent, maar normaal vroeger dan... De Linda man, wat zou ik zo niet
2: doen? Nee, ik zit er nog niet zo!
1: En omdat ik dus hier een tijd had... Ja, contract, Gida. Omdat ik hier een tijd had, omdat ik dus... hier altijd achter een toog staan. En Linda was de maar zokken, maar die zegt nu dat ze dus... Ja, dat daar machine van begon te verstoppen. En daarom dat ik die nou dus... Dat hij wil ze dan niet meer doen. En daarom dat ik die nou hier in de pot gezet heb, hè. Dus daarom is er geen soep. Nee, maar dus gewoon zo, je moet een geweekst zakenman zijn, maar als je dat maar weet, ja, dan kan de zaken niet gewoon natuurlijk. Hè. Moet je nog iets drinken van het huis?
0: Geef mij nog maar een witte wijn. Nee, maar ik moest boodschappen gaan doen van mijn vrouw, die heeft een hersenontsteking. En, ja, het is te laat, hè. De winkels zijn... Het is 12 uur
1: vanavond. Anders moet ergens iets gaan halen voor tijd, hè.
0: Ja, maar ze wil alleen lichte...
1: Ja, ik zou misschien een soepje kunnen meegeven, maar dit is geen soep, hè, want...
0: Ze verdraagt geen frieten of zo, hè, dat...
1: Want Linda, die eigen zei, sorry, Maurice, ik wil maar was niet meer. Ik zeg, oh, maar is jou wel, ze kan even anders, maar ja, ik stond hier al een dag achter een toe, dus gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè. En de rest is flessen plezier.
0: Thanks a lot.
1: Dat is flessen plezier.
0: Oh, dat is nog een volle fles, jong. Dat is nog een volle fles.
1: Ja, ik kan niet meer tegen mijn huiskast zitten, hè.
0: Ja. Ja, dat is ook zo, dat de versheid van de producten is heel belangrijk in cafés waar ze alleen maar rotte dranken verkopen,
1: ja, en
0: zeg maar.
1: Dan komt er geen volk niet meer en dan zeggen ze van, hoe komt daar? En bij jou komt er zoveel volk, zeg ja. Je moet je klanten af en toe wit schrijven, je moet met de mensen spreken.
0: Je moet ook een beetje je eigen klandizie kiezen. Vind ik.
1: Dat is heel belangrijk.
2: Mariska, ik schrijf nog!
1: Zijn we op de Guido?
2: Kat!
1: Dat is goed, dat is van Toos, hè?
0: Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat je klanten kiest. Dat er mensen zitten waar je zegt van... Ik heb daar een band mee, ja, dat is zo'n heel... Ja, zeg maar zo'n biotop van een soort van sociaal leven.
1: Niet keurig zijn dan in een slecht café.
0: Ja, dus, er leidt een heel eigen sociaal leven, zo'n toog, hè?
1: Ik zou zeggen, als je naar iemand binnenkomt van zo'n jaar of 20...
2: Maar er is
1: ja, van een jaar of 20 of zo, dan zie ik dat trekt. En dan zie je aan een kuilakken bestaan of zo, dan zeg ik, moet u niks hebben van het huis. En dan pakken ze misschien iets sterkers of zo. En als ze dan niet beginnen te consumeren, ja, dan gaan ze nog wat. Maar ik test altijd eerst, hè. Maar je ziet niet verkuilakjes of waterkjes of tijkjes of kofjes. Dat is niet, hè. Ik heb wel kuilen in huis en thee. En dan moet ik ook een koffer maken. Maar dat zijn de mensen die dus, ik zou zeggen, iets te veel gedronken hebben of zo. Die een beetje van de kaart zijn om die er terug bovenop te helpen. Maar er is niet de bedoeling dat die drieën hier gaan zitten met... Koolakjes en waterkjes en zo.
0: Je kunt zo'n zaak niet laten draaien op...
1: Niet op frisdrank, hè?
0: Nee, dat verdient niet, hè. Dat is ook zo'n belangrijk aspect
3: van
0: het zakenleven. Dat je weet
3: Bennett,
0: wat
3: de kunst.
0: En wat niet verdient en dat je kan
3: Silva, Cindy... Bob Colombo presenteerden blijven nadenken een Colunst productie. Dames en heren, wij zeggen geen vaarwel, maar tot volgende week. Dag.
0: Raak het zomaar niet door. Dat is nogal vol fris.
1: Maar dus bijvoorbeeld, ik weet elk...
2: Maar is het er al eens vol?
1: Dat is het hoor, zie je dat? U nog iets zien gedaan van het huis?

dan bijna 4 dagen muziek ga draaien. Heel luid en echt luid. Hè. Ik heb het echt over de ruiten die in mijn appartement zijn aan het trillen. Dat is echt goed. Hè. Voor mij maakt dat niet uit. Dat is tof. Maar draai dan goede muziek. Allee, ik weet het zo gemakkelijk om elitair te doen. Hè. Weet je, zo heel typisch. Hè. Vork in de keuken. Hè. Radiopresentator bij Radio Centraal is elitair over muziek. Dat is niks nieuw. Maar ik ben heel gemakkelijk te pleasen qua muziek. En ik snap dat er ook wat mainstream muziek gespeeld moet worden, 100%. Maar dan komen er zo DJ's in van zo... Ja, wij zijn de... Ik ben de meest underground techno-DJ. En dan draai je die gewoon zo... 2 uur TikTok-muziek. Echt zo, echt van die heel slechte remixen. Oftewel, allemaal oude nummers van de jaren 90 heel slecht geremixed. Dus zo oude nummers van de Zillion en zo. Van de oude techno-scène van Antwerpen. Wat cool is, you know. Maar die worden... al op elk 5 gespeeld. Of zijn het ABBA-nummers waar dan techno-nummers van gemaakt worden en zo. En dat is echt... En het is niet zo op een manier van, oh, wat een super kitsch. Het is zo van zo, yo, ja, ik ben een super coole, super underground, house DJ, weet je. En ook gewoon het feit dat... Dus ik zat dan in mijn podium, dat podium was voor mijn appartement, dus ik hoorde het de hele dag. En ik denk dat ik 20 keer hetzelfde nummer heb gehoord op 2 dagen. En elke DJ had hetzelfde nummer. Elke DJ had Mr. Brightside. En denk ik in mijn eigen van, communiceer je die zo met elkaar? Fluister je naar sets voor u om te zien van, ah ja, fuck, dat nummer. Ik ben geen DJ, hè, dus ik weet het niet. Maar gewoon zo van, ah ja, shit, dat nummer, dat staat al in mijn lijst. Misschien moet ik dat even wegdoen, want anders gaan die heel hetzelfde horen. Maar ja, dus het was eigenlijk gewoon 4 dagen de 20zelfde nummers. En ja, ik heb wel wat afgezien, want daar ken ik niet zo goed tegen. Altijd zo dezelfde nummers. Maar in ieder geval, het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Check the Vibe van Dred Scott. Geniet ervan, beste luisteraars. Oh, there we go.

0: Ja, dat was Dred Scott met Check the Vibe. Het volgende nummer klaar op staan zijn de Smooth Sounds van Teddy Pendergrass. En dit is Love, TKO.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. U hoort hier nu Nando live, nu hier op de 15e, hier op Radio Centraal. Ja, mijn excuus dat ik zo laat begonnen ben. Ik kom van mijn nachtshift en ik heb het enorm druk gehad. Maar ik ga nu, ja, we gaan er ineens aan beginnen. Mijn excuus om jullie zo lang te doen wachten. We gaan het eigenlijk een beetje oldschool hip-hop houden. Ik heb een nummer hier van Ice Cube klaarstaan, genaamd Ghetto Birds. Geniet ervan, beste luisteraars.

Oh, ik heb hier even een storing. Dat is heel vreemd. Ah, ik zie al wat het probleem is. Ik ga het even proberen op te lossen. Ik ga dat even in orde brengen. Ja, hier. Nu is het in orde. Mijn excuses, sorry voor het wachten. Hier is Gettlebird van Ice Cube.

Ja, beste luisteraars, dat was Ice Cube met Ghetto Bird. Voor de mensen die het niet weten waar het over gaat, gaat het verwijst naar de politiehelikopters. Het volgende nummer ik klaar heb staan. Ik wil het niet eens over iets hebben, want jullie hebben gehoord. Ik ben van mijn job gekomen. Ik heb eindelijk een deftige job. Ik ben leefgroepbegeleider en ik doe vooral nachtshiften. Maar dat is een super nice job en dat is heel uitputtend, maar dat is wel heel voldoenend eigenlijk. Een super voldoende job. En het nice is dat ik dit kan combineren

Ja, dat was de Jazz Fastix. Dit is Radio Rauw, live vanuit Radio Centraal op de Ernest van Dijk Kai. Van in deze microfoon tot in die speakers. Het volgende nummer ik klaar heb staan. Het is heel, heel warm weer plots. Wat een beetje zorgwekkend is. Maar we zullen even vergeten voor, op dit moment om toch te genieten van het weer, I guess. Het volgende nummer ik klaar heb staan is Cloud 9 van Mongo Santa Maria. Een legendarische Cubaanse funk, rock en jazz artiest. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, je hoort het. Ik kom hier met muziek die funkier is dan een boxclub op een zomermiddag. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan komt uit het Verre Oosten, uit Vietnam. En het nummer noemt Funky Doe van Champagne en produced onder Saigon Supersound. Hou jullie vast voor deze.

Oh, beste luisteraars, we blijven sowieso nog eventjes in Vietnam. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Hat Mung San van Tan Lan en Tan Mai, ook van Saigon Supersounds.

Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van de jazzgitarist, funk en jazzgitarist Phenom. Ook al beter gekend als Masayoshi Takanaka. En jullie weten dat ik daar enorme lof voor heb. En niet love als in Engelse love, maar echt love als LOF. Maar supergoed. Allee, heel Brazilian sound, heel Japanese sound. Pionier in de genre. En hij heeft onlangs, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Hè. Super nice, ik ben heel blij voor die man. Hij heeft onlangs een resurgence, een opwekking fans gekregen, wat supergoed is. Hè. Dus nu terug gewoon volop aan toeren. En dat is super tof om zo die... Ik stel zo nu al... ongeveer wel toch wel in de late 60, 70 zijn. En hij zit nou altijd zo met volle passie op het podium te spelen met zijn surfborden omgebouwd in gitaren. En dat is super cool om te zien. En het nummer dat ik klaar heb staan is Ready to Fly. Oh, dat is niet Ready to Fly, dat is California. There we go. Rack

Ja, oh, dat was misschien een beetje een rough transition, maar het nummer was eigenlijk al gedaan. Maar ik ben enorm, ik weet niet of jullie dat... Allee, ik ben al een paar keer niet kunnen hier kunnen zijn. Wegens, ja, omdat ik al verteld heb, ik heb een nieuwe job en dat was enorm, enorm, enorm hectisch. Om, ja, om gewoon hier te geraken. Want ik woon ook in Mechelen en dat is heel... Allee, dat is... Ik zie niet dat het mogelijk is en Mechelen is nu ook niet zo ver weg. Maar dat is gewoon, ja, ik stel een heel hectische periode aan het gaan in mijn leven. En, wacht, je mijn eigen een beetje later zitten. Ik zit dan toch wel, als je dan zo een hectische periode door een hectische periode bent aan het gaan en je kunt dan zo mogelijk er te geraken, dat is wel heel, ey, ja, dat maakt het al wat gemakkelijker om af te zeggen, maar ik ben super blij om hier terug te zijn. Dat is gewoon wat ik wou zeggen, een paar heel stressvolle dagen terug gehad. En om hier dan terug te zijn, ook al heb ik een hele nacht staan werken. Dat is echt bangelijk en ik ben super dankbaar dat ik deze kan doen. Ook super dankbaar naar de luisteraars die aan het luisteren zijn natuurlijk. Want ja, ik doe het ook voor mijn eigen, maar het is altijd wel tof om het voor iemand te doen. Het volgende nummer klaar heb staan is ook een Masayoshi Takenaka nummer. En dat is Breezing. Een beetje in het thema blijven van het vorige nummer.

Ja, beste luisteraars, het volgende nummer is klaar op staan. We gaan zo van de funk naar de Japanese city pop. Maar maak je geen zorgen, ik ben nog altijd heel funky. Ik riek heel funky op het moment. Ik ga douchen als ik thuis kom, want dat mag echt gebeuren. Het volgende nummer is 4 AM van Taeko Onuki. Geniet ervan.

0: Ja, dat was 4 AM van Taiyuki Onuki. Maar wow, dat is een niet al te gemakkelijke naam aan te spreken op 0 uur slaap. Het volgende nummer dat klaar op staan is van Del Funky Homo Sapien en dat is Mr. Dabalina.
1: Oh! I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina.

0: Ja, beste luisteraar, zit het hier bijna op. Het is nog een minuutje langer, zodat het tijd is voor het kralenspel, geloof ik. Dus ik ga nog even een snelle aankondiging doen. Dus volgende week ben ik er niet. Ik heb besloten om de 2 weken uit te zenden, samen met de mensen van Radio Centraal, omdat nu mij alles aan het aanpassen was, ook omdat ik maar net radio aan het maken ben, was het misschien een beter idee om de 2 weken te doen, waar ik helemaal akkoord mee ga. Dus dat wil zeggen dat ik pas volgende week dinsdag, maar de week dinsdag daarna zal uitzenden, en dat is de 22e. Dan ben ik terug met een spreker, dus, en dan ga ik nog een beetje een verrassing houden, dus mocht je dit een interessant programma vinden, mijn naam is Sander van den Branden, dit is Radio Rauwkost, en ik ben elke 2 weken op dinsdag live om 12 uur. Nog 20 secondjes en dan is het het kraalspel. Dus ik hoop dat jullie van het mooie weer genieten. En het was echt een heel plezant.
1: En dan begint nu het kranenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag is dat met Jeroen. En die is even naar Studio B geweest. Zullen we gaan doen?
2: Ja, we gaan kijken of dat er iemand was, maar er was iemand.
1: Ja. En, plezant.
2: Ik ben dan terug naar hier gekomen.
1: Ja, hier is het beter, zegt.
2: Nee, maar ik moet hier zijn voor het kraalspel.
1: Meneer, komt nog eens een keer naar het programma.
2: Ja, dus ik ben Jeroen, hè.
1: Dag, Jeroen.
2: Dus af en toe maak ik mee het kraalspel, als jij dat nog oké vindt.
1: We gaan dat zobiet aan de lijf van anderen vinden, hè.
2: Ja, ik ben hier nu toch, hè.
1: Ik ben heel blij dat je er bent.
2: Ja, dank u. Ik ben ook blij om er nog eens bij te zijn. Hoe was het vorige week hier in de studio?
1: Ik weet dat niet meer, joh.
2: Hoe is het nu?
1: Een beetje tristig misschien. Ik weet het eigenlijk nog wel. Ik was het beu na 1,5 uur.
2: Dat is vaker, hè?
1: Ja.
2: Maar nu zijn we met 2.
1: Ja, heb je al iets gedaan voor koffie vandaag?
2: We hebben samen al allerhande koffie gedronken, hè?
1: Ja.
2: Thuis met 15 grammetjes binnengespeeld.
1: Ja, daar is 10 gram gedacht.
2: Ja. 15 gram in 1 tas
1: opgelost.
2: Filter. Ja, geen een oploskoffie, hè.
1: Ah ja, maar het is wel
2: opgelost. Het is uiteindelijk geweest, wel in wel eerst gehad. Gemalen en dan gemalen en dan en opgelost. Ja, is dat oplossen eigenlijk? Daar water op gieten en dan komt het er langs beneden uit, dat je filter.
1: Ja, dat is wel een... Het klinkt als een oplossing voor dat te kunnen drinken.
2: Voor veel problemen in mijn leven. Voor veel problemen in mijn leven eigenlijk.
1: In wat?
2: Voor veel problemen in mijn leven.
1: In uw leven?
2: Ja, zo'n bakje troost 's morgens. Dat kan goed doen. Hè.
1: Daar lost er wel iets mee op.
2: Ja, en dan ben ik naar de stad gekomen. En dan heb ik een flat white met havermelk gedronken.
1: Zeg maar, je durft dat hier allemaal zeggen.
2: Ah ja, het gaat over koffie, hè.
1: Ja, ja.
2: En daar weet ik dus niet van hoeveel gram koffie dat zal geweest zijn. Iets minder dan 15, denk ik.
1: Ik heb vandaag, ik denk in units, ik heb nog, dat is al even geleden dat ik nog in gram ben bezig geweest, als het koffie betreft.
2: Ah, want jij weegt je eten wel goed af, hè?
1: Ja, ik heb een nieuwe weegschaal trouwens.
2: Ah?
1: Ja, de vorige was kapot.
2: Een digitale?
1: Ja.
2: Je bent goed geëquipeerd tegenwoordig, hè? Je kunt goed koken. Goed wegen, goed koken.
1: Ik heb vandaag 4 units.
2: Koffie. Units zijn genoeg.
1: Koffie.
2: Pas op, want ik was nog niet klaar, want na die flat white heb ik dan ook nog een espresso van u gekregen. Allee, of moet ik die nog terugbetalen misschien?
1: Ik heb geleend. Die gekregen.
2: Ah, dank u. Bedankt voor de espresso. En als jij zo'n unit telt, ik zeg nu maar iets, een flat white, is dat dan een double shot is?
1: Dat zijn 2 units.
2: Je telt die wel voor 2, hè?
1: Ja, ik heb er vandaag 4 binnen. Units. Hè.
2: En hoeveel zou dan filterkoffie van 15 gram zijn? Hoeveel units?
1: Dat weet ik niet.
2: Ik ga dat voor 1 unit tellen.
1: Ik denk
2: heb
1: dat
2: ik
1: wel,
2: er ook
1: ik zou 1 pakken. Ja. Ik heb thuis een Lungo, halverwege afgebroken. Ja, dan moet je die koffie stellen.
2: Semi-Lungo.
1: En dan die flat white met havermelk ook, zal ik maar zeggen.
2: Ja, maar wel uw eigen drankje bestellen. We hebben die niet gedeeld.
1: Ik kan er niet aan nozen over doen. En dan ook nog een espresso, 4.
2: Mm. Het is feest, hè. Reunie van het Kralenspel.
1: Ik voel het wel, moet ik zeggen.
2: Dat is goed. Dat vind ik cool.
1: Jeroen.
2: Elko.
1: Zelf af voor de rest.
2: Ja. Ik zie hier zo'n poezeke wuiven. Ik zie er wel eens iets aan doen, denk ik.
1: Ja, dat is de laat-up, als ik het gezien heb. Ja.
2: Maar voor de rest alles heel goed. Het poezeke thuis ligt te chillen in een tuin.
1: Ik zal eens wat poezemuziek opzetten, ze. Of het is kattenmuziek misschien. Het is gemaakt geweest, gehad, lang een tijd geleden door een aantal jazzcats.
2: Let's go.
1: Ja. Dus ik, dat is eigenlijk echt John Coltrane, heb ik vorige week nog gedraaid.
2: 100 jaar.
1: En wel, blijkbaar is er iets met John Coltrane.
2: 100 jaar levend, 100 jaar dood, 100 jaar levend, hè.
1: Ja, 100 jaar geleden geboren of zo zeker.
2: Denk ik, hè.
1: Nee, man.
2: Ja, inderdaad, 100 jaar levend, klopt niet.
1: En ik ben daar ook toevallig. Dat is nou echt puur toeval, denk ik.
2: Ja.
1: Dat ik er ook zo wat meer terug naar ontlusteren zei, dat komt via die Thelonious Monk, hè.
2: Monkske.
1: Die hebben zo een periode gehad samen. De Coltrane heeft er veel van geleerd. Wel, de Monk heeft veel les gegeven aan onze tijdsgenoten, jazzmuzikanten.
2: Wie is de oudste, Monk of Coltrane?
1: Monk.
2: Ah ja.
1: Monk. Vorige week was het iets van zijn eigen groep, John Coltrane. En dan had ik ook iets gedraaid van zo die reeks platen dat Miles Davis met zijn
2: reeks.
1: Een reeks platen die Miles Davis met zijn quintet had opgenomen in 56 of 57, de beide misschien. Dat is zo'n reeks.
2: Working, cooking, yes, cleaning, touching, cleaning, feeling, loving.
1: Dat weet ik niet of dat die allemaal...
2: Walking.
1: Ja. Jawel. Walking, cooking, relaxing.
2: Dancing. Jiving, skanking.
1: Vorige week had ik cooking bij en ook een ballade gespeeld, My Funny Valentine.
2: Slowing.
1: Deze week heb ik working bij. Working with the Miles Davis Quintet. Dus dat is diezelfde groep, hè. The Quintet. Of zelfs The Group noemen ze dat zelfs. Dat was het van het in een tijd. Miles Davis op trompet. The Coltrane op tenor. Red Garland, piano, Paul Chambers, bass en Philly Joe Jones op drums. Ik heb een goeie openertje klaarstaan, denk ik.
2: Mag ik nog één vraag stellen?
1: Oh.
2: Hoeveel jaar ongeveer ouder was Monk dan Coltrane?
1: Dat weet ik niet.
2: 10 of zo?
1: 10 misschien toch? Monk is van 17 en Coltrane is van 26. 26, dus dat is 9 jaar verschil of zo. Dat is
2: toch een soort mentorfiguur misschien
1: ja,
2: wel.
1: Ja, denk het wel. Ja, ja. Ik heb nog grappige anekdotes gelezen trouwens in een boek.
2: Wetenschappelijk.
1: No.
2: Pseudo-wetenschappelijk.
1: Ik weet niet of ik die al gedeeld heb
2: met u. Ex-wetenschappelijk.
1: Ik weet niet of ik die al gedeeld heb met u, dat John Coltrane en Coleman Hawkins, zo,
2: de Hawk.
1: Godvader-achtige figuur, ouderen.
2: Train en Hawk.
1: Ja, die waren er beiden op tenorsaxofoon in zo'n sessie met Thelonious Monk. En dat hem zo tegen de Monk, want dat was moeilijk tijdens opnamesessies soms, hè, wat hem tegen die gasten zei.
2: Hawk.
1: Heb ik dat al verteld, tegen zowel Hawk als Train?
2: Wacht, Monk zegt tegen Hawk en Train het volgende.
1: Ja, dus ik heb nog niet verteld precies.
2: Het is eigenlijk het vergeten binnen.
1: Ja, in dat geval zal de luisteraar het misschien ook wel vergeten zijn. Zal ik het nog eens vertellen? Hoor?
2: Graag. Dus Monk zegt tegen Hawk en Train.
1: Ja, want die kunnen dat niet spelen, weer al natuurlijk, wat hem vraagt. En hij zegt tegen... als ik het mij goed herinner uit een boek. Hij zegt tegen Coleman Hawkins. Wie is er hier eigenlijk nu de beste tenorsaxofonist aller tijden geweest? Dat zei jij toch? En dan... Ja. Speelt dat dan... Speelt dan toch gewoon wat ik vraag. En wie is er de rising talent op het gebied van de tenor saxofoon? En gaat er binnenkort misschien de beste in aller tijden zijn?
2: Train.
1: Dat zit jij dan toch, hè, John? En dan zegt John Coltrane, no, I'm actually not so good, zegt hij dan. Maar dat was, denk ik, net iets voor de opnames van deze plaat. En dat was ook voor de glorieuze tijd in de Five Spot Café. En dat was ook lang voor 100 jaar John Coltrane dat ze nu aan het vieren zijn.
2: En Miles, de Prince of Darkness, is die dan nog jonger dan Train?
1: Nee, denk ik. Hè. Want dat was de baas van die groep. Ja, dat wil ik niet zeggen. Maar
2: dus die zit misschien tussen Monk en Train?
1: Ja.
2: Vraag het mij gewoon af.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Probeer me dat nu zo voor te stellen. Hè. Dan zo van, die Monk, 10 jaar ouder, kom.
1: Ja, er zal er zo wat tussenin zitten, ja. Kunnen we dat eens opzoeken. Hè.
2: Geen goesting.
1: wat denkt je, jong? Een classic. Ah ja, dus een nummer gebaseerd op de akkoorden, denk ik, van de standaard Lady Bird van Ted Dameron. Maar daar een Bob-thema opgeschreven door Miles Davis. Half Nelson.
2: Daar heb ik al iets van gehoord, volgens mij.
1: Ik zou het kunnen beginnen proberen te zingen, maar gewoon luisteren. Hè.
2: Ja, is goed.

0: Half Nelson, working with the Miles Davis Quintet. Ja, toch wel prachtig hoe die Miles Davis, ja, melodieus dat hij eigenlijk speelt over zo'n een stuk waarop ook vaak zo complexe bebop-lijnen opgespeeld worden. Mm-hmm. Dat is echt heel toegankelijk eigenlijk. Hè.
1: Mooie muziek.
0: Ja, ik heb nog zoiets bij, ook weer met een graven drumsound, vind ik.
1: Aha.
0: Nu dat we toch in jaren aan het spreken zijn, dikke 10 jaar later opgenomen. Ja, dus we zitten in 67.
1: 67, ja.
0: In april. Ook een Rudy van Gelder opname. En dat is er eentje van de pianist die heel bekend is geworden met John Coltrane, McCoy Tyner. En daar heb ik heb nog een cd is het wel nu, dus, maar die klinkt ook...
1: Ik wou juist zeggen The Real McCoy, maar het is gewoon de titel van de cd.
0: Heel goed, ja. Dat is misschien zijn bijnaam. Ja,
1: wel, dus,
0: The Real McCoy is de titel van de plaat ook, ja, of cd. 5 nummers, allemaal McCoy Tyner originals. In het Kralospel wordt al eens vaker Search for Peace, de ballad, gespeeld. Maar nu dus, ja, Passion Dance, openingstrek van de plaat. En ja, dat is... is Joe Henderson op tenor. Ron Carter op bass en Elvin Jones op drums.
1: En dat Ron Carter heeft toch ook met Miles Davis gewerkt,
0: ja,
1: of
0: ja,
1: niet?
0: Ja.
1: En Elvin Jones misschien ook wel.
0: Ja, Jan Henderson ook zeker. Ik weet het niet. Maar dat is 1967 en dat gaat eigenlijk al... Ja, het is puur een jazz, hè. Het is geen fusion. Maar er zitten wel zo wat manieren van spelen in op de tenor die al zo'n beetje... Ja, we horen dat 1967 is op een manier. Het is een beetje... Ja, klef kan ik nu niet zeggen. Ik heb het al wel gezegd.
1: Niet erg.
0: Maar dat begint zo... Ja, je zult wel horen aan het begin eigenlijk. Dat is allemaal zo heel vlot. Die gasten kunnen echt wel... Allee, dat is echt al wel next level virtuositeit op allerlei vlakken. Ook op het gebied van harmonie dan natuurlijk met Ian McCoy. Maar ik hou toch van de emotionele impact nog. Het is op de rand 67. Moest een jaar later zijn
1: was opgenomen,
0: dan
1: geweest.
0: Had ik het niet meer goed gevonden, denk ik. grap maar wat. Hè. Maar in elke grap, of in veel grappen, zit een bodem van waarheid.
1: Hè. Meestal zeg je in elke grap, hè?
0: Ja, ik ben voorzichtig.
1: Met de leeftijd wat rustiger aan het worden. Wat genuanceerder.
0: Passion Dance.
1: Mm.
0: McCoy Tyner & Co.
1: En Co blij weer, zie.

0: Passion Dance.
1: Intenso.
0: An original by Tyner. En daar zei hij zelf over. After I'd written it, it sounded to me like a kind of American Indian dance. It evoked ritual and trance-like states. As for its structure, we improvise in only one key, F. Dus het is een modale jazz eigenlijk. And that makes for freer melodic invention. Het gaat ook wat, een beetje richting vrije jazz, hè?
2: Mooie muziek.
0: Ja.
1: Jurgen, je hebt al een beetje een aanzetje gegeven voor het volgende. Het is te zeggen, jij had het al even over fusion. En dan denk ik, aha, fusion. Kan er nog iets fusionachtig op zitten?
0: Jij draait meer fusion
1: dan echt een jazz.
0: Allee zo, jij zit er meer van dan ik, hè, denk ik.
1: Ja,
0: doorgaans.
1: Ik kan u wel zeggen dat ik veel naar fusion muziek luister. En ik denk, ik heb een vermoeden, jij iets minder misschien. Maar ik kan u er soms wel warm voor maken hier in het Kralenspel. Bijvoorbeeld herinner ik mij toch positieve commentaren op het nieuwe werk van Bob James. Bob James als gast bij Tony Gray. En voilà, die link ga ik dus nu leggen met McCoy Tyner, pianist denk ik.
0: Ja.
1: Bob James, ook pianist, toetsenist. De McCoy, speelt hij ook al wel eens een ander toetseninstrument? Of horen we die echt eigenlijk alleen echte piano spelen?
0: Ik ken hem alleen als pianist.
1: Bob James die durft ook al wel eens, zoals het een fusion toetsenist betaamt, durft hij ook al wel eens elektronische instrumenten te bespelen met zijn vingers. En hier doet hij dat onder andere. Dus op een album van Tony Gray. Tony Gray, die toch het grootst gecrediteerd staat op de hoes. Tony Gray, Nostalgia, dat is dan de titel van het album. En dan eronder featuring Bob James. Maar voor mij zijn ze wel echt op gelijke autoriteit om het samenspelen en aan het componeren volgens mij ook. En dat is ook een beetje wat ik erover lees. Dat er een heel organisch, symbiotische samenwerking is geweest. Daardoor ook wel in de muziek, waarvan dat ik dan vorige keer ook nog verteld heb, dat ik het tof vind dat precies wel allemaal live. Allee, dat ze er dan echt nog wel een hoop andere muzikanten hebben bijgehaald. Om daar iets heel organisch van te maken. En we gaan nu luisteren naar een van de mooiste nummers op dat album, naar mijn bescheiden mening. Mm-hmm. En dat is getiteld How Far Is The Journey? En dat is dus uit een album van 2026, nog niet zo oud. Tony Gray featuring Bob James. Op het schietijzer uiteraard.

0: How far is the journey, Tony Gray featuring Bob James?
1: Chic.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dat is dan toch ook wel fusion volgens mij.
1: Ja.
0: Wel, wat is dat? Of smooth jazz?
1: Ja, fusion is kunnen we wel gebruiken als een heel brede term, denk ik. Hè?
0: Zullen we dan ook gewoon doen, hè? En nu, ja, een beetje een flauwe link van How Far Is The Journey, gaan we naar een nummer dat getiteld is How Long. En dat is een liedje van Ace, een Engelse groep die in 1974 hun debuut uitbracht, Five Aside, of misschien Five A-Side.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk Five Aside, want er stond 10 liedjes op, waarschijnlijk 5 per kant. In een tijd was dat nog op vinyl, hè, met 2 kanten. Hè.
1: Dat is ook een Five Aside, is een vorm van... ja, voetbal spelen bijvoorbeeld.
0: Aha, ja, ah ja, 5 lijns elke
1: van,
0: kant.
1: Ja, in plaats van 11, 5. Zo'n beetje, was dat toen met kleine golen? Ik weet het niet meer, maar dat was zoiets 5 aside.
0: Voilà, kijk, meerdere betekenissen. Een heel mooi liedje, vind ik, hetgene wat we luisteren. Dat is geen fusion, maar meer zo even, geen smooth jazz, maar een smooth rock. Misschien een beetje jachtrock zelfs.
1: Mm-hmm.
0: Wie zal het zeggen? Ik stel voor dat we gewoon te samen luisteren.
1: Dat is goed.
0: Al dan niet met eventuele luisteraars thuis, onderweg of op locatie. Hier zijn de jongens van Ace met How Long.

0: Ja, wat vond je daarvan?
1: Aangenaam.
0: How Long van Ace uit het album Five Aside. 1974.
2: Wel, nog wel later, hè. In de jaren 90.
0: The Golden 90s.
2: Ja, en dat was iets uit de UK of zo?
0: Jawel.
2: Ik zou zeggen dat deze ook uit de UK is wat er nu komt.
0: Ja, Oasis.
2: Klopt, klopt. Nee, Boomerang. Ken je dat?
0: Nee.
2: Dat is iets uit Engeland. Dat is, dacht ik, drum and bass op het prototype label. Dat is zo'n maxi uit 1996 die ik nog had steken.
0: Oké. Okay.
2: En van de morgen, of afgelopen dagen, nog eens opgezet. Ja, ongelooflijk van geluid. Dat is een 12 inch. Dat is één nummer per kant, 45 toeren.
0: One aside.
2: Ja.
0: Morgen sprak van de jaren 90, maar ja. Dan zeiden er juist 86 of zoiets.
2: Ah, nou, dat zou een vergissing geweest zijn. Zo ja, 1996.
0: Ah, 96, oké.
2: En ja, toen de ene kant is met zo wat percussie opbouwend en de andere kant, en die gaan we nu luisteren, die is, hoe noem het, urban space. Ja, en het klinkt wel vrij stedelijk, allee, het is redelijk gekmakend op een manier. Maar het is ook wel dansbaar. Het is eigenlijk heel muzikaal, een drum en bass, als je zoiets mag zeggen.
0: Ja, dat mag van mij.
2: En nu, mits de mogelijkheid tot heel vlot van alles opzoeken en navorsen, kom ik hier te weten dat dat een post-rock musician is.
0: Oei.
2: Een Boomerang. Dus hij is eigenlijk een echte muzikant waarschijnlijk.
0: Oei.
2: Vandaar dat hij muzikaal klinkt misschien.
0: Ah.
2: Echte naam Graham Sutton. Wil je eens luisteren?
0: En bij wie of wat speelt hij dan met zijn postrock?
2: Following the release, nu lees ik iets van Wikipedia.
0: Ja.
2: Following the release of the Bark Psychosis album, Hex, in 1994, Sutton became interested in drum and bass. He began buying jungle records at bla bla bla. Dus Bark Psychosis.
0: Oké. Okay.
2: On écoute quoi?
0: Mais oui, mon vieux.
2: Peut-être on danse un peu.
0: Alors on danse, une amour.

0: Amai, zeg. Wat is dat hier allemaal?
1: Dat klopt.
0: Ah ja, dat zeg ik. Ik weet wat er gebeurt. Ja.
2: Heb je iets anders tegelijk opgezet?
0: Ja, per ongeluk. En ik las net ook dat... dit was Boomerang met Urban Space.
2: Ja.
0: En ik las net dat de Graham... dat in eind jaren 90 gestopt is met drum and bass en dan terug post-rock is beginnen maken.
2: Ai, ai, ai.
0: En ik las ook dat zo in de jaren 90 dystopisch werd bevonden, deze muziek.
2: Snap ik nog wel.
0: En dan zette ik per ongeluk dat andere eronder. En dan dacht ik van, maar ja, dat is wel dystopisch, maar ja.
2: En wat was dat andere dan?
0: We horen twee platen tegelijkertijd. Dat andere is hetgeen waar we nu van horen.
2: Aha.
0: Allee, zeer binnenkort. Dat is ook jaren 90, midden jaren 90. Maar niet het prototype label, maar het Warp label. Warp.
2: Warp.
0: Het Sheffieldse kwaliteitslabel Warp. Een uitgave uit 1995 met een van de bekendste artiesten, denk ik wel, op Warp, die nog steeds actief zijn. Ottekree. Otteker.
2: Knap gezicht.
0: Waarom zeg ik dat nu zo?
2: Ik weet het.
0: Oh, per ongeluk eigenlijk, maar ook omdat ik ging zeggen waar het voor staat eigenlijk, in Otteker.
2: Ah, dat wil ik wel weten.
0: Audio Technical Research.
2: Daar weet ik ook, hè?
0: Per ongeluk zeg dan dat van...
2: juist, hè. Correct. Per ongeluk.
0: Echte namen. Boot and Brown. Pete Brown zal dat niet zijn. Zijn de namen vergeten. De voornamen. Dat is niet erg, hè. De Garbage EP heb ik bij. Dus vier tracks. Het zijn remixen, denk ik, van andere nummers. Net als de groepsnamen zijn die titels altijd zo wat cryptisch. De ene al wat cryptischer dan de andere. Garbage, ja, dat is gewoon rommel. En dan hebben we nog de P.I.O.B. En dan hebben we nog de Broncus. Dat is ook een nummer op hun eerste album, denk ik. Broncus Even. Mix 24. En wij gaan luisteren naar V.L. ET RMX 21. En daar ga ik zelf bij gokken dat die VL staat voor een reeks van digitale elektronische muziekinstrumenten ooit gemaakt. Ja, ik mag wel een merk noemen, het is een muziekinstrument door Yamaha.
2: Ja.
0: Waarin dat is de parameters van bijvoorbeeld blaas- en strijkinstrumenten worden toegepast in de klank van die elektronische verwekking van die instrumenten, alle saxofoons en violen. Alleen dus dat je zo een aanzet, hoeveel lucht dat je erin blaast. Of zo.
2: Sex and violence.
0: Ja. En dan de viool, hoe dat je erop strijkt, die parameters weer geïntegreerd in die apparaten. Klankmodules eigenlijk. En dan vraag ik me eigenlijk af of dat kan kloppen. Bestond dat eigenlijk al wel in 1995? Ik ben aan het opzoeken. Hoe zouden dat dan vragen? Wanneer is dat begonnen?
2: Wie ga je dat vragen?
0: Op het internet. Voilà. De Yamaha VL1 was introduced in 1993. Dus dat kan kloppen. En dan gaan we dat toetsen aan hetgeen wat we nu gaan horen. Hè. Zou dat kunnen kloppen? Het is in ieder geval muziek zonder drum en bass. Het is echt zo meer ambient of zo.
2: Oké.
0: Ottekree met VLET RMX 21.
2: VLET RMX 21.
0: One love.

0: Hoi, wat een gekheid op je stokje.
1: De Vlad remix van Ottekrie.
2: 21.
0: Uit de Garbage EP. Warp Records.
2: Ja, inderdaad. Engeland.
0: Ik denk dat, hè.
2: Kwaliteitslabel.
0: Sheffield.
2: Volgende is Engeland. En niet op een label. Volgens mij enkel digitaal. Self-released. Ietsje steviger. Misschien ook wel deprimerend, maar op een andere manier. Ik heb het over. Salut!
0: Salut. Dat doet mij denken aan iets. Dat is... Tiny Grimes. Drinken.
2: Salut is ook de naam van een stevige rockgroep uit Engeland, uit Bristol.
0: Daar gaan we nu muziek van spelen. Ja. Salut.
2: Salut, ja, we hebben er al eens naar In Prague hebben we al eens beluisterd.
0: Mm-hmm.
2: Een tijdje geleden. Na diezelfde EP gaan we nu luisteren naar Hellish Lands. Het heeft iets met, ik denk dat iets met jubileum van...
0: Is dat metal
2: van de
0: of zo?
2: Queen, ja. Jubileum van de Queen of zo te maken heeft, denk ik, die hoes. En die intro van dat liedje heeft ook zo wel iets. Doet ook aan die hoes denken. Ze zeggen er weinig, ze geven er weinig info bij op hun bandcamp, hoor, dat je dat kunt aanschaffen. For the glory of the realm, for the pride of the nation, for the grandeur of the elite, the controlled demolition of the Western world has begun.
0: Alright.
2: Let us rejoice.
0: Is dat dystopisch eigenlijk?
2: Dat klinkt wel dystopisch.
0: Dat klinkt ook positief.
2: Ja. Ja,
0: is dat dan wel dystopisch?
2: Zullen we eens aan de mensen moeten vragen. Released 2 juni 2022. Conjured, recorded en mixed at Muscle Studios december 21 / mei 22. No fucks and no thanks given. Salut met Hellish Lands.
0: One love?
2: Dat weet ik niet.
0: Mm-hmm.
2: Goeie vraag.
0: Mm-hmm.
2: Rare intro, pakken we er gewoon bij.
0: Circus.

0: Jawel, Hellish Land, de Jubilee EP van Salut. In de recentste release, volgens mij 2022 alweer. Drie tracks, dat was een opener. En dan horen we in de achtergrond Styx, Styx, Styx, de rivier. STYX. En dan daarna In Prague, waar we al eens hebben beluisterd in het Kralenspel. Een hele tijd geleden. Ik heb eens even kort gevorst. En ja, in 2022 was een of ander jubileumjaar van de oude koningin. 70 jaar sinds dat ze de troon, weet ik veel wat. Zeer sterke EP vind ik. Mm-hmm. Van de groep Salut gaan we nu naar... Ik is een beetje sukkelen hier met... Oh, laat hem maar broers. Alhoewel, dat stoort u misschien.
1: Nee, ik dacht, het is nog een moment echt.
0: Ja, maar dat bedoel je. Ja,
1: stil te zitten.
0: Ja, ik denk altijd dat ze begint te brullen. Laat hem maar eens goed brullen. Moet je er een keer zo aan proberen de juiste plek te duwen op dat schiethuis.

0: Thijzer heeft het moeilijk. Heeft wat tijd nodig, precies. Oei, oei, dat klopt niet.
1: Hip-hop.
0: Ja, maar het is verkeerd. Ja, ik wou dus nu iets spelen.
1: Ja.
0: Dat getiteld is Salute the Flute. We zien hoe dat gaat marcheren. En dat is library muziek, ook uit Engeland. Hey. Op het label The Wolf, ken je dat?
1: Dat is me. Ja, ik ken die naam, maar ik ken dat niet. Hè.
0: Ik was toch daarnet even aan het forsen. En wat ik toch wel interessant vind, is dat dat nog altijd bestaat. The Wolf Library Music. Dat bestaat sinds 1909.
1: Maar ja, dat zegt me zoiets. En die zullen dan ook zullen begonnen zijn met partituren waarschijnlijk.
0: En nog altijd met library muziek ook. Hmm. Bijvoorbeeld. Het is meteen hier. Blijkbaar iets, een bepaald stuk muziek. Ja, het gaat hier lukken. Een bepaald stuk muziek dat dan gespeeld werd op tv met 9-11 of zo, was ook van The Wolf. Heb ik nu net gelezen op Wikipedia, maar ik denk dat het hier gaat lukken met dat schietijzer, dat vermaledijde schietijzer. Dus van Music The Wolf hebben we een release getiteld Salute the Flute van Peter Reno en Reg of Reg Whale. Uit 1969 en we luisteren naar Salute the Flute zelf. Hier in het Kralenspel, op Radio Centraal, 106.7 FM.

0: Salut, de vloed. Van Peter Reno, blijkbaar. Die bongo's, hè? Die gaan nogal naar gang hier ook.
1: Ja, ja, jong.
0: Ik hoor het graag, ik hoor het graag. Is dat dan easy listening?
1: Ja.
0: Ik hoor het graag. Ik kan er niet aan doen. In de achtergrond horen we Summer Dream. Ja.
1: En van de bibliotheek gaan we naar het archief.
0: Aha.
1: En van een easy listening gaan we naar de difficult listening.
0: Uh-oh, let's go.
1: En ik heb wel mijn best gedaan voor iets te kiezen dat een beetje aansluit met het vorige. En dan misschien niet zo melancholisch, dystopisch, deprimerend als dat van Otto Cree was. Het is geen Otteker. Het is Robert Fessler.
0: Ah ja, met die mu. Griekse letter.
1: Ik heb er al veel van gespeeld, maar heb jij er al eens iets van gehoord?
0: Ik heb dat digitaal steken.
1: Ah.
0: Dat is toch Timo van Luik recordings.
1: Ja, met dat van het archief. Hè?
0: Ja, ja.
1: Ja. Dat vind ik wel ongelooflijk. Ik heb nog niet volledig geluisterd, maar die eerste albums, er zijn er een stuk of drie dat erin steken, denk ik. Van die zwarte schuiven.
0: Een, die, zwarte goud?
1: Nee, vier. Dat is gewoon verder deze keer. Alleen niet die unbox, is gewoon zo.
0: Je bent niet van de luxe editie gegaan.
1: Die was er niet meer.
0: Oké, en niet meer. Die heeft wel bestaan.
1: Het zou kunnen, ja.
0: Maar de muziek is dezelfde waarschijnlijk. In alle edities.
1: Ja. Ik denk dat meestal wel, hè, bij Metafon. Ik had hier al iets klaargezet. Hoe heb ik dat dan veranderd? Wat had ik klaargezet, wil ik misschien wel even delen.
0: Deel dat maar.
1: Het breken van Jeff.
0: Het breken van Jeff? Is dat de titel?
1: Ja.
0: In het Nederlands?
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Tussen haakjes Tristesse.
0: Wow.
1: Uit 1976, mijn geboortejaar. Dedicated to Jeff Staven.
0: En dat had ik klaarstaan of dat gaan we nu beluisteren?
1: Had ik klaarstaan. Ah, ja. Jeff was an artist I appreciated and who slowly disappeared into depression.
0: Hmm.
1: Dus
0: die is echt gebroken dan eigenlijk.
1: Ja, en dat betreft dus Staven, Jeff Staven. Ik heb het even opgezocht. Dus, Daan Staven, zijn vader, was een schilder.
0: En dat is Jeff Staven?
1: Dus ik vermoed dat dat dezelfde persoon zal zijn.
0: Allee. Zou Daan dat dan kennen?
1: Dat vroeg ik mij ook even. Ik zal hem daar...
0: Je kunt hem in het aanspreken, want jij bent wel zeer close, hè, met Danstuin.
1: Ja, alleen nu, op dit moment ben ik close met jou.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook momenten waarom ik close ben met Danstuin. Ja.
0: Knap.
1: Daarna dacht ik, oké, we pakken iets grappig.
0: Oké.
1: En je ne retournerai jamais à tourner.
0: Ja, dat vind ik een goeie titel.
1: Ik dacht van oké.
0: Ja.
1: En dat klonk ook wel lollig zo, maar... Dan heb ik daar even het boekje over opengeslagen.
0: Ook niet.
1: Ook 1976, mijn geboortejaar.
0: Ja, ja.
1: An allusion to the destructive madness of mankind. I was in tournée during World War II.
0: Oei, oei.
1: And the bombing raids. And to this day, I still react to the swooping sound of certain planes. Dus ik dacht,
0: dat is ook niet tof.
1: Dat is ook tof.
0: Zeg, jij zit eigenlijk van leeftijd een halve Coltrane. Knap.
1: Dankjewel.
0: En dat gaat alleen deze jaar zo zijn, denk ik. Hè?
1: En dan Un Apocalypse de Jean slagen we ook over. Allee, een apocalypse, altijd dystopisch, deprimerend. Gaan we laten? Nee, we gaan voor Escal, 1976. 8 minuten 25.
0: Oh, plastic. Het is allemaal rond de 8 minuten bij u vandaag.
1: Dedicated to my wife when she was a child.
0: An dat is mooi.
1: Improvisation alluding to the tropical nightscape. Which I feel would be very suitable as film music.
0: Hmm.
1: Dus die man die maakte allemaal die muziek met zijn eigen gebouwde synthesizers in het hospitaal. Allee, hij had hem ook machine gemaakt.
0: Hoezo in het hospitaal?
1: Maar deze heeft hem thuis gemaakt. Hij gebruikte hij in het hospitaal. Hij
0: wat deed hij in het hospitaal? Machines, was hij ziek?
1: Ja, die maakte zo die machines. Baudouin Oosterlink heeft hij daar leren kennen en tegen hem gezegd.

0: Escale.
1: Mooi. Robert Fellé.
0: Robert Fessler. Op het Metafon label, een beetje een archivarisch label van Timo van Luik. Dit is weer een nieuwe release op. Het is trouwens 20 jaar Metafon. Hè.
1: Hola.
0: 100 jaar John Coltrane zijn geboorte.
1: 20 jaar. Ik zou zeggen een vijfde Coltrane.
0: 20 jaar Metafon. En
1: gaan we dat vieren hier in het Kralenspel? Hoe zit dat met Buddy Holly?
0: Ik weet het
1: september, hè? Was toch iets in september? Buddy Holly 100 of zoiets?
0: September is, ja, dat is bezig, hè? Ja, Buddy Holly, nog van alles.
1: Oké.
0: Dus ja, dat was een meer vrolijk nummer van Robert Fessler. En ja, het is nog altijd aan mij, hè? Het is 2:30.
1: We zitten bijna vanaf elkaar.
0: Eigenlijk niet uit of je erbij zit of niet.
1: Ik weet het niet, als dat zo is, dan kan ik misschien de volgende keer gewoon thuis blijven.
0: Ja, je doet dat voor mij of wel, dat programma.
1: Ja.
0: Oké. We zullen zien.
1: Naar waar?
0: Of dat effectief zo zal gebeuren allemaal. ik heb hier nog wel wat dingen bij, maar ja, dat is allemaal zo precies wat zwaarder. Of hoe zeg je dat nou? Zo, dystopisch.
1: Je moet jezelf niet verloochenen, dan ook niet. Hè?
0: Ja, ik kan dat misschien toch een beetje doen.
1: Dan
0: ja,
1: toch?
0: Ja, van iets afdraaien van munitiedepot.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Het ging net over Jeff Staven. Ja.
1: Ja.
0: Dan spreken we ook over Daan Staven.
1: Sowieso.
0: En dan spreken we over Daan.
1: Ja.
0: En dan gaan we daar eens iets van afdraaien.
1: Wat, hè?
0: Komt er aan, ze.
1: Komt er Daan?
0: Komt er Daan.
1: Ah, icon.
2: L'amour dans les chansons, on le fredonne à l'unisson. L'amour dans les contes de fées finit toujours par triompher. L'amour au cinéma s'épanouit en panorama. Mais l'amour dans la vraie vie, il faut vraiment avoir envie.

0: La gueule du loup. Zeg ik, en is deze vrolijker dan die een auto kreeg of zo?
1: Ja, moeilijk te zeggen, hè.
0: Dat was dan, met La gueule du loup.
1: Zeg je een Pias-artiest?
0: Dat weet ik al. Ja, dat was de simple version.
1: In elk geval wel een... Echt de simple version, dat ga ik erbij noteren. Hè. De simple version.
0: De simple version.
1: Simple version. Touched for a very first... maar we blijven, dus ik luister België. We luisteren naar alternatieve Belgische rockmuziek.
0: Ja.
1: Het staat al klaar. Ja, op cd. Ja, zoiets moeten op cd beluisteren. We gaan naar het jaar 2005. Ik zou zeggen, zet het gewoon op. We kennen het allemaal nog wel.
0: We zijn een hele op cd gaan.

0: Douche nog eens vol.
1: Douche nog eens vol. Douche. Douche.
0: Mooi.
1: Douche mooi. Lekker doelo. We hoorden Miljonair uit de CD Paradisiac uit 2005, produced by Josh Homme.
0: Mm-hmm.
1: All songs by Miljonair except I'm on a High.
0: Mm-hmm.
1: By T. Van Amel en M. Pavlovski.
0: Ja.
1: Waarom heb ik dat nu weer bij? En wel omdat ik naar Nunslaughter aan het luisteren was en ik dacht, allee, die intro, dat doet mij dan denken aan de intro van I'm on a High, dat zo met die drums begint.
0: Ja, ja, die zullen hun mosterd wel ergens vandaan
1: bij Nunslaughter gaan halen. Of ga ik Nunslaughter bij Miljonair? Ja.
0: Miljonair is ouder, hè.
1: Ik weet het niet. Want ik goed, Nunslaughter.
0: Dat is een schiet, zeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nunslaughter met It Is I.
0: Ik hoor niks. Ik hoor iets. Man,
1: dat vooral.

0: Amai.
1: It is I, Nunslaughter.
0: Very good.
1: Ja. Hier volgens het Schietijzer is dat CD 2. Ja. Die spreken toch nog in termen van CD's. Boom. Van Angelic Dread uit 2014. En ik denk dat daar het verhaal is. Je hebt het album Angelic Dread en dan CD 2 zijn eigenlijk allemaal properdere studio-opnames van oude nummers van Splits en dat soort releases, 7-inchjes enzovoort. Dus die It Is I, dat is hier nu een opname uit 2014, of een uitgave uit 2014, maar dat nummer bestond al wel wat langer, denk ik. Maar hier zo wat proper gepolijst, geproduced, maar toch nog altijd wel een hele krachtige, mooie klank, vind ik.
0: Allee. Nog iets krachtig uit Amerika, jaren 80.
1: Ja.
0: Nog twee nummers te gaan van de knar, denk ik. Ik ben de knar.
1: Ah ja. Ik ben er bijna vanaf.
0: Ja, voilà.
1: Bijna vanaf. Bijna vanaf.
0: Agnostic Front.
1: Bijna vanaf.
0: Victim in Pain, uit Victim in Pain.

0: Dat was natuurlijk weer al, hè. Hardcore uit New York.
1: Korte nummers. Kon niet altijd 8 minuten duren.
0: Voilà. We blijven in New York. Niet Little Italy, maar wel Brooklyn. De drummer Andrew Cyril, bekend van bij Cecil Taylor, onder andere. Die heeft zo'n paar solo-platen gemaakt met enkel drums. Ik heb er 2 van. Ja, ik luister er wel graag eigenlijk. Maar dat is heel gevarieerd, dat is heel melodieus. We spreken hier over een opname in de Ictus Studio in Pistoia, in Italië, gemaakt in juli 1978. We hebben al eens gehoord in het kranenspel The Loop, The News misschien ook wel, of misschien nog wel andere stukken. Maar nu, vanwege zijn uplifting titel, The Some Sun. En ik denk dat daar gebruik gemaakt worden van iets percussief dat niet onder een drumstel valt.
1: Waar valt dat dan wel onder?
0: Ik kan het heel kort proberen te zeggen zonder iets verkeerd te zeggen. Percussie.
1: Ja.
0: The Some Sun.

0: The Some Sun van Andrew Cyril uit 1978. En heb jij een idee van wat voor percussie dat zou kunnen geweest zijn, Jeroen?
1: Steel drums.
0: Steel drums. Was een mooie opbouw, hè?
1: Ik ook nog steken trouwens, een steel drum.
0: Een echt zo'n instrument?
1: Ja.
0: Amai.
1: Waar? Er nog wilde plannen mee. Maar ligt momenteel in zijn zak op de grond.
0: Opgeblazen?
1: Die zak is nog niet opgeblazen. Ik zal even de namiddag even zo. Naast die, die band, een zwembandje.
0: Zwembandje?
1: Als drum. Je had het nu niet over een nop.
0: Ja, maar dat was niet in de eten.
1: Ah, oh ja, maar dat is allemaal hetzelfde voor mij. Zo. Ja, dat was knap, hè.
0: Ja.
1: Moet ik ook hebben. Moet ik zoeken, digitaal. En als ik dat niet vind, dan moet ik dat hebben in ticht. En ik dacht, daar kan ik met niks dat ik bij heb deftig op aansluiten, totdat ik zag dat ik iets had... Ja, ik zeg dat dan meegenomen, hè. Dat staat dan op die lijst van dingen dat ik wil spelen. Met het woord som erin. Ik heb eigenlijk vandaag bijna alleen maar links gemaakt in de titels. Heel lui. En nu ga ik dat gewoon verder zetten. Some Sun was hij. En ik heb iets dat ik wou draaien. Someday My Prince Will Come. Dat is zo'n Disney thema. We vinden dat op een album getiteld Dave Digs Disney. Weet jij welke Dave dat is?
0: Pike?
1: Nee, Dave Brubeck.
0: Alright.
1: Dave Brubeck Quartet. Heb ik meegenomen omdat het mij, omdat een iets anders dat ik wou spelen, mij aan die melodie deed denken. Misschien komt dat ze beat nog, we zullen wel zien. Maar dus nu alvast de Dave Brubeck Quartet met Someday My Prince Will Come. Op het schietijzer.

0: We gaan hier niet in de Werner-tijd gaan. Hè. Kiss My Jazz komt eraan. Een opname, denk ik.
1: Ja, hij is hier niet aanwezig. Dus.
0: Maar we kunnen wel zeggen dat dit dan het kralenspel was. Hè, op Radio Centraal 106.7 FM of via de 10 ADAB. Het thema komt toch nog even terug. Het duurt nog 34 seconden. Net iets te lang.
1: Dus tot volgende week, Jeroen.
0: Doel, als ik nog mag komen. Hè. Ja. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
1: Zeer goed. Jingle. Zometeen Kiss My Jazz.
2: Wauw, is dat dan?
0: Het is 3 uur.
1: Ja.
0: Wat doet Bompa nu?
1: Zeg Jeroen, dat moet...
0: Ah nee, het is begonnen nu. Dag.
3: Wat doet Bompa nu?
4: Kiss My Jazz. Tune in, drop out.

Het zal zowat het prille begin geweest zijn. Max Roach bij Howard McGee in 1949 en dit dan zijn grote doorbraak, 1953, met Parker en Gillespie.

52nd Street, Massey Hall 53. Daarna kon het voor Max Roach niet meer fout gaan. Hier is hij in 57 bij een losgeslagen Johnny Griffin.

Max Roach heeft met veel mensen samengespeeld, maar zijn 1955-1956 opnames met Clifford Brown zijn legendarisch. Hier zijn de twee samen in What Am I Here For?

Max Roach en Clifford Brown. Zet er ook nog Sonny Rollins bij en je hebt de perfecte line-up van mid-jaren 50. At Basin Street, New York City, the scene is clean.

Max Roach met Sonny Rollins op sax en Clifford Brown op trompet. De 25-jarige Clifford Brown zou 26 juni 1956 sterven in een stom verkeersongeval onderweg naar een optreden in Chicago. Vervelend was de toekomst van de jazz niet meer wat die geweest was. Vier dagen eerder, 22 juni, in Hackensack, New Jersey, namen Rollins en Roach dit op met Tommy Flanagan op piano en Duff Watkins op bas. Blue 7. 11 minuten blues. Onverwacht gepast.

tweede helft van de jaren 50 was ook de periode dat Max Roach platen onder eigen naam begon uit te brengen. Dit is Max Roach Plus 4, 1956.

geen woorden, maar daden. Deeds, not words was dat, van Bill Lee, bassist, componist en vader van cineast Spike Lee, door het Max Roach New Quintet in 1958, titelnummer van de gelijknamige LP. Max Roach slaagde er steeds weer in om jonge beloften aan te trekken. Hier waren dat de 23-jarige George Coleman op sax en vooral de toen nog prille 20-jarige Booker Little op trompet. Booker Little zou nog wel meer mooie dingen met Roach maken en uiteindelijk ook met Eric Dolphy. Maar ook hij bleef, meer nog dan Clifford Brown, jammer genoeg een belofte. Hij stierf op zijn 23 in 1961 aan nierinsufficiëntie. No justice in this life. 1960 dan dit. Max Roach met de broers Tommy en Stanley Turrentine. Met Julian Priester en Bobby Boswell. De groep heet weer gewoon Max Roach Quintet. Live in Lausanne, Zwitserland. In een uitgesponnen monkske. Bemsha Swing.

terug naar de doorbraak van 1953 dan. Live in Massey Hall, Toronto. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus en Max Roach. Bob Till You Drop met Denzel Best's We.

En ook dit is Max Roach in 1958 met het Boston Percussion Ensemble, weer eens wat anders. Volgende week meer Max Roach, beloofd. Tot dan!

Terug van even weg geweest. Radio Centraal. Hier met Camaron en Tomatito. Twee grootheden uit de flamenco. Huurnis Verburen elke dinsdag hier op Radio Centraal tussen 4 en 6. Enjoy.

Yes. Camarón, tomatito. Naar mijn mening toch de grootste in de flamenco. Camarón, helaas nooit kunnen zien uiteraard. Maar Tomatito wel. Was een ongelooflijk show met een danseres. Echt, dat is niet normaal. Een zang, zoals het moet zijn. We schakelen even over naar wat Turkse muziek. Een plaat van Sakir Öner Günhan, Anatolian Groove Series. Check it out.

En we trekken naar Sudan met de Scorpios. De Scorpios translate Sudanese music from past decades into the now while maintaining a raw, unplugged sound. Dus op het Afro 7 Records label. Het is ondertussen 4:15 bij Uurnisser Bieden, Radio Centraal.

hier wat nummers van Maestro Layaraya en de electronic pop sound of Collywood van 1977 tot 1983.

Yes, en we gaan naar The Roots of Psychedelic Chicha van Peru. Hier met Sonido Amazónico van Los Melos.

Yes, u hoorde Linda Nenya met Juaneco y su combo. Dan, dit is Cariñito van Los Hijos del Sol. Psychedelic cumbias from Peru. U is verbuurd in Radio Centraal, nog tot 6 uur vanavond.

Yes, Sakalov en Los Diablos Rojos. En nee, het zijn niet onze Roy Davels. Hier een beetje Turkse psychedelica nog. Met Erkin Koray. Nummer Cemalin. Klinkt een beetje echt als... naar koren, ze gaan echt naar de New Wave. Jan Donker, Erkin Koray.

Oh.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. In de jaren 50 is de schroefwormvlieg en zijn bijbehorende plagen hebben die enorme verliezen toegebracht bij de producenten van vee in de Verenigde Staten. In het zuidwesten alleen van de Verenigde Staten zag men dat toen die pestsoort een geschatte 50 tot 100 miljoen dollar schade per jaar aanbracht. Voordat een belangrijke uitroeiingscampagne gestart werd en die schroefwormvlieg geëlimineerd werd uit de Verenigde Staten en zijn leefgebied naar het zuiden werd teruggedrongen voorbij Panama. Nu echter is deze vleesetende pest terug bezig met een beweging noordwaarts. De nieuwe wereld schroefwormvlieg heeft Texas en New Mexico bereikt, waardoor heel wat bezorgdheden zijn ontstaan voor vee, wilde dieren en in zeldzame gevallen mensen. Ja, dus New Mexico, voor mensen die een iets beperkter vocabularium hebben en dus niet te veel variatie willen in de woorden die ze gebruiken, New America misschien binnenkort. Maar dus om ervoor te zorgen dat de officiële vertegenwoordigers beter verstaan waar de bedreiging niks de volgende keer zou kunnen opduiken. Onderzoekers van de Universiteit van Californië, San Diego en de County of San Diego Health and Human Services Agency, Public Health Services, een nieuw opvolgingsgereedschap ontwikkeld gebaseerd op de parasitaire vlieg en zijn larven die zich voeden met levend weefsel. De gezondheidspartners in de Staten hebben wetenschappers op gewezen op de nood voor betere bewustzijn over deze nieuwe wereld schroefwormvlieg, zegt Elia Aronoff Spencer, professor geneeskunde van het Universitair Centrum San Diego School of Medicine. Men heeft dus een gereedschap gebouwd om regionaal risicoprofielen op te stellen. Dit is slechts één voorbeeld van hoe men dus de wetenschap reageert op noden geformuleerd door de staten, met een toespitsing op problemen uit de echte wereld. Het is een model dat tot nu toe vaak succes heeft opgeleverd, zoals bijvoorbeeld het Tijuana River Crisis Environmental Dashboard. Dus dat opvolgingstoelgereedschap schat het risico op die schroefwormvlieginfectie voor individuele gebieden over heel het land. Het brengt verschillende types informatie samen, waaronder bevestigde waarnemingen, de omstandigheden van het leefgebied dat de vlieg kan bevoordelen en zijn larven, en rapporten in de media. Tot nu toe is het toegang tot het gereedschap beperkt tot publieke gezondheidsvertegenwoordigers en partners betrokken in het project. Onderzoekers hopen uiteindelijk een versie te gaan vrijlaten of beschikbaar maken die gebruikt kan worden door het publiek. Dus wat ongewoon is aan deze benadering is dus het opnemen van nieuwsberichten. Die kunnen vroege aanwijzingen bieden voordat officiële rapporten sporen van de aanwezigheid oppikken. Sima Shah, die een medisch directeur is van de epidemiologische en immunisatiedienst tak van de staat van San Diego's Public Health Services Department, merkt op dat het opnemen van die nieuwsartikels een van de vernieuwingen is van dit gereedschap. Traditionele rapporteringsmechanismen voor publieke gezondheid hebben vaak een vertraging.
De bevestiging van het laboratorium kan enkele dagen of weken in beslag nemen. Door het opnemen van die mediarapporten kan men potentiële bedreigingen veel sneller identificeren en daarmee dus de schroefwormvlieg een stap voor zijn. Dit gereedschap geeft dus een richting van waar men de volgende gevallen mogelijk zou kunnen zien opduiken, zegt Mark Beatty, assistent medisch directeur van het Epidemiologie en Immunisatie Dienst TAC. Dat helpt in het bepalen hoe men zich moet gaan voorbereiden. Is het een reële dreiging of heeft men 6 maanden om zich voor te bereiden? Men is op dit moment in zaken de schroefwormvlieg in een zeer alarmerende fase en dit gereedschap kan dus zeer goed van pas komen. De nieuwe wereld schroefwormvlieg is dus heel verschillend van de meeste vliegenlarven. De meeste vliegenlarven gaan dus dood of ontbindend materiaal consumeren, maar die schroefwormvlieglarven voeden zich met gezond levend vlees. De vrouwelijke vliegen leggen hun eieren in open wonden of natuurlijke lichaamsopeningen. Nadat die eieren uitkomen, gaan de larven zich in het weefsel ingraven en beginnen zich te voeden. Naarmate ze voortdoen met dat eten, kunnen de wonden dieper en groter worden, waardoor het risico op een secundaire infectie verhoogt. Zonder behandeling kunnen ernstige besmettingen dus zeer slecht het vee en de wilde dieren gaan dus beschadigen of zelfs doden. Ook mensen kunnen geïnfecteerd worden, maar deze gevallen zijn zeer ongewoon. De nieuwe wereldschroefwormvlieg verspreidt zich niet van één persoon naar een andere op de manier dat een besmettelijke ziekte zoals COVID-19 dat doet. In plaats van daarvan kunnen de larven dus wonden of slijmvliezen binnendringen, waar ze dan snel moeten verwijderd worden om verdere schade aan het omringend weefsel te gaan voorkomen. Nu dus deze pestsoort kan zijn leefgebied of dus een infectiegebied op verschillende manieren uitbreiden. De volwassen vliegen kunnen verschillende kilometers vliegen op zoek naar gastheren, maar ook de besmette dieren, dus vee, huisdieren, vogels en andere wilde dieren, kunnen ook helpen dat de parasiet naar nieuwe gebieden te dragen. Men wist reeds in 2023 dat de nieuwe wereldschroefwormvlieg terug op noordwaarts zijn leefgebied aan het uitbreiden was, maar men was niet voorbereid op zo'n snelle vooruitgang als men nu waarneemt, zegt Beatty. Hoewel de bron van de infecties in de Verenigde Staten nog steeds in onderzoek is, is het zeker dat dus in de Verenigde Staten niet langer 100% gezuiverd is van deze pestsoort. Eenmaal dat die schroefwormvlieg Texas is binnengekomen, zag men een zeer snelle toename in waarnemingen. Het is ook aanwezig op een plaats waar het vroeger heeft geleefd, dus het is niet verrassend dat het daar gemakkelijk een voet aan de grond krijgt. De Verenigde Staten heeft dus, zoals gezegd, deze nieuwe wereldschroefwormvlieg reeds eerder kunnen verslagen. Gedurende de jaren 50 hebben de officiële vertegenwoordigers een van de meest succesvolle biologische controlecampagnes uitgevoerd in de geschiedenis met een methode gekend als de steriele insecttechniek. Grote aantallen mannelijke vliegen werden gesteriliseerd met straling en vrijgelaten in het milieu. Wanneer de wilde vrouwelijke vliegen paren met deze mannelijke gesteriliseerde vliegen, produceren ze geen levensvatbare nakomelingen, waardoor gradueel de populatie ging instorten. Op dit moment gaan de officiële vertegenwoordigers een gelijkaardige benadering gebruiken. Het Departement van Landbouw van de Verenigde Staten van Amerika leidt de laatste uitroeiingscampagne, die dus het vrijlaten van steriele mannelijke insecten combineert met pesticiden en quarantaine, ontworpen om dierlijke bewegingen te beperken.
autoriteiten vragen ook aan de Milieubeschermingsagentschap van de Verenigde Staten toelating voor een genetisch gemodificeerde alleen mannelijke stam die op dit moment getest wordt in veldexperimenten. Op hetzelfde moment ziet men dat onderzoekers van het Universiteitscentrum San Diego een nieuwe generatie genetische technologie aan het ontwikkelen zijn die toekomstige inspanningen om de schroefwormvlieg te controleren of uit te roeien kunnen versterken. Ze werken zeer nauw samen met de California Department of Food and Agriculture om lokale dierenartsen in verbinding te brengen met de hulpmiddelen voor die schroefwormvliegcontrole te zorgen voor een zeer goede opvolging van de aanwezigheid van die schroefwormvlieg in het gebied, zegt Emily Trimble, dierenarts en leider van het epidemiologische eenheid One Health Program. De vliegen kunnen dus gelijk welk warmbloedig dier gaan besmetten. Dus samenwerken met dierenartsen die veestapel, de huisdieren en wilde dieren kunnen behandelen, is kritisch voor het identificeren van verdachte gevallen en het voorkomen van gevallen in mensen. Dus het gereedschap voor dat op te volgen houdt dus rekening met omgevingsfactoren die kunnen helpen verstaan hoe het risico voor het lokaal gebied verandert voordat deze vlieg aankomt. Dat is ook waarom dat gereedschap zeer waardevol is. Dit gereedschap voor het opvolgen van de schroefwormvlieg werd ontwikkeld door Resilient Shield, een Universiteit California San Diego initiatief en ook een initiatief van het Centrum voor Ziektecontrole van de Verenigde Staten.

Alle gekende leven op aarde is dus berust dus op hetzelfde vierletter genetisch alfabet. Dus vier bazen die twee aan twee tegenover elkaar staan op de strengen van desoxyribose in het DNA. En RNA gebruikt dan één letter verschil, maar wel ook nog vier letters, maar drie dezelfde als het DNA en één aparte. Nu dus, onderzoekers van de Universiteit van Californië San Diego hebben nu echter aangetoond dat één van de belangrijke enzymes van de biologie zeer accuraat een veel grotere versie van het alfabet kan lezen en transcriberen. Een grotere versie met 8 genetische letters. De bevinding suggereert dat cellen hun bestaande moleculaire machinerie zouden kunnen gebruiken om synthetisch genetische informatie te behandelen. Het is een zeer belangrijke stap naar een zeer lang standhoudend doel in de synthetische biologie, het uitbreiden van de taal van DNA verder buiten dus die vier letters die in de natuur gebruikt worden. In de toekomst zouden zulke systemen wetenschappers kunnen helpen biologische machinerie in elkaar te steken die nieuwe functies uitvoert of componenten produceert die niet in de natuur voorkomen. Onderzoekers hebben zich toegespitst op het RNA-polymerase, het enzym dat de genetische code vastgelegd in het DNA leest en op basis daarvan RNA gaat produceren. De eerste stap in het tot uitdrukking brengen van genen. Om te zien hoe dat enzyme de synthetische genetische informatie behandelt, heeft het onderzoeksteam biochemische experimenten gecombineerd met hoge resolutie cryo-elektromicroscopie, die in staat is structuren aan het licht te brengen op een schaal die veel kleiner is dan de grootte van één enkel atoom. De onderzoekers hebben gedetailleerde structurele gezichten kunnen vangen van RNA-polymerase van Escherichia coli. Wanneer het dus twee synthetische bazenparen herkent en gaat incorporeren. Deze artificiële genetische letters worden niet aangetroffen in de natuur. De beelden tonen dat RNA-polymerase de synthetische DNA-letters identificeert met gebruikmakend van dezelfde biochemische en structurele signalen waarvan het gebruik maakt om de natuurlijke bazenparen te herkennen. Dit helpt verklaren waarom het enzym zeer accuraat informatie kan kopiëren die geschreven is met een uitgebreid genetisch alfabet. In een verwante studie, publiceerd in PNAS, heeft hetzelfde onderzoeksteam ontdekt dat RNA-polymerase ook een ander paar synthetische bazen herkennen, hoewel dus deze niet de waterstofbindingen hebben, waterstofbanden tenminste, die normaal DNA-bazen samen houden. De potentiële toepassingen strekken zich ver uit buiten dus het te verstaan hoe DNA werkt. Vroeger onderzoek heeft reeds uitgebreide genetische alfabetten gebruikt om synthetische DNA-moleculen te maken die in staat zijn leverkankercellen te herkennen. Door het tonen in moleculair detail hoe RNA-polymerase niet natuurlijke DNA-letters leest en overschrijft, biedt het nieuwe onderzoek een belangrijke fundering voor technologie gebouwd rond uitgebreide genetische code. Mogelijke toepassingen zijn nieuwe diagnostische gereedschappen, therapieën en biologische systemen in elkaar gezet met mogelijkheden die van nature uit niet optreden.

Nu hebben onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Wenen ontdekt dat vele van die darmbacteriële soorten meer complex zijn dan ze lijken op het eerste gezicht. Met een analytische strategie, gekend als omgekeerde ecologie, heeft het team aangetoond dat individuele bacteriële soorten verschillende evolutionaire afzonderlijke populaties kunnen bevatten, elk aangepast aan verschillende omstandigheden in de darmen. Sommige van deze populaties zijn geassocieerd met gevorderde leeftijd, sommige met chronische ontstekingsdarmziekte, sommige met colorectale kanker en type 2 diabetes. De bevindingen werden gepubliceerd in Nature en zouden wetenschappers kunnen helpen meer precieze microbioombiomerkers te gaan identificeren en kunnen uiteindelijk behandelingen ondersteunen die gericht zijn op specifieke bacteriële populaties in plaats van de volledige soort. Het meeste microbioomonderzoek gaat de bacterie indelen per soort of een brede genetische vergelijkbaarheid. Deze categorieën zijn bruikbaar, maar ze gaan dus belangrijke verschillen tussen populaties over het hoofd zien die zich hebben aangepast aan verschillende omgevingen in het menselijk lichaam. Dat kan het moeilijk maken om te bepalen welke bacteriën dus onomstotelijk geassocieerd zijn met ziekte, en welke dus gewoon eenvoudigweg aanwezig zijn door toevalligheid en welke beschermende effecten kunnen hebben. Onderzoekers hebben daarom zich afgevraagd of ze meer biologische invulling zouden kunnen geven aan hoe men dus bacteriële groepen kan identificeren door het kijken naar aanwijzingen voor aanpassing en specialisatie aan dus het leven in de darmen. Het team heeft duizenden bacteriële isolaten bestudeerd, verzameld uit de menselijke darmen, samen met grote hoeveelheden van metagenoomgegevens van mensen in verschillende landen en van verschillende leeftijd en gezondheidsgroepen. Metagenoomgegevens bevatten onder meer de complete genetische informatie van de microbiële gemeenschappen in het sample. Om deze gegevens te analyseren, hebben onderzoekers een bioinformatische methode ontwikkeld gebaseerd op omgekeerde ecologie. Een benadering die genoominformatie gebruikt om dus af te leiden hoe organismen zich aangepast hebben aan een bepaalde omgeving. Het doel was om genetische handtekeningen te identificeren die tonen dat bepaalde bacteriële populaties zich met succes hebben aangepast aan specifieke ecologische niches in de darm. En in het bijzonder belangrijke aanwijzing kwam van tekenen van zogenaamde genoomwijde selectieve onderzoeken. Deze treden op wanneer een individueel dus een goedaardige mutatie verwerft. Dus het gaat over de zogenaamde genoomwijde selectieve aanpassingen. Dus dat gebeurt wanneer dus één enkel individu in de populatie een goedaardige mutatie gaat verwerven die het een voordeel biedt over nauw verwante individuen, waardoor de afstammelingen van dat individuele bacterie die goedaardige mutatie heeft verworven, dus zijn nakomelingen dominant kunnen worden in de populatie. Dit proces vermindert de genetische diversiteit binnen de op daaruit volgende populatie. Op hetzelfde moment kan het groepen aanmaken die zeer gelijkaardig zijn in zowel afstamming als biologisch functioneren, wat het gemakkelijker maakt in te onderscheiden van de naburige populaties. De analyse bracht aan het licht dat vele goed gekende darmbacteriële soorten eigenlijk kunnen opgedeeld worden in verschillende afzonderlijke evolutionaire lijnen. Deze populaties lijken beter aangepast aan verschillende omstandigheden in de darm. Als men niet gewoon maar soorten gaat tellen, maar evolutionaire aanpassingen in rekening gaat brengen, kan men

biologische relevante eenheden in het microbioom meer accuraat gaan identificeren, zegt Xiaokan Aniyu van het Centrum voor Microbiologie en Omgevingssysteemwetenschap van de Universiteit van Wenen. Zelfs binnen hetzelfde bacteriële soort ziet men dat sommige populaties meer frequent voorkomen dan andere in bepaalde ziektebeelden. Wanneer men alles dus samen in ogenschouw neemt en gewoon maar kijkt naar alleen de soort, blijft dit vaak verborgen. De onderzoekers hebben ook aanwijzingen blootgelegd dat bepaalde competitieve bacteriële populaties zich zeer snel kunnen verspreiden over grote geografische afstanden. In sommige gevallen ziet men dat deze populaties zich uitbreiden over continenten binnen slechts enkele tientallen jaren. Patronen zoals dit werden voorheen reeds geobserveerd onder ziekteverwekkers, wat betekent dat de bevinding zeer opmerkelijk is voor gewone darmbacteriën. De bevindingen tonen dat de darmbacteriën ook meer dynamisch zijn dan voorheen gedacht. Goed aangepaste stammen kunnen zich internationaal verspreiden en nieuwe ecologische niches bezetten, zegt studieauteur Martin Pols van de Universiteit van Wenen. Resultaten suggereren dat het darmmicrobioom vormgegeven wordt door meer dan alleen dieet, medicatie en levensstijl. Transmissie tussen mensen zou ook een belangrijke kracht kunnen zijn die beïnvloedt welke bacteriële populaties zich kunnen vestigen en verspreiden. De ontdekking zou kunnen wijzigen hoe onderzoekers de darmbacteriën in verband brengen met ziekte, in plaats van een volledige bacteriële soort te gaan behandelen als één enkele eenheid, zouden wetenschappers uiteindelijk in staat zijn zich toe te spitsen op specifieke populaties die het meest relevant zijn voor gezondheid. Dit voegt precisie toe aan de behandelingen en zou de zoektocht voor biomerkers kunnen verbeteren en in de loop van de tijd kunnen leiden tot meer doelgerichte therapieën. Zulke behandelingen zouden mogelijk goedaardige bacteriële stammen kunnen aanmoedigen, terwijl men populaties geassocieerd met schadelijke effecten zou kunnen onderdrukken. De onderzoekers plannen nu te bepalen welke genen deze bacteriële populaties van elkaar scheiden en welke biologische functies deze genetische verschillen

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkest, het programma Of Wat aan het Huis heeft, met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Wetenschappers zijn reeds lang geïntrigeerd door een raadsel dat hangt aan vleermuizen. Hoe kan het dat deze vliegende zoogdieren virussen kunnen dragen die in staat zijn zeer ernstige ziektes te veroorzaken, terwijl ze zelden zeer ernstig ziek worden? Onderzoekers van Tulane University in samenwerking met wetenschappers van Stanford University en het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie hebben mogelijk een deel van het antwoord blootgelegd. Een studie gepubliceerd in Science Advances ontdekte dat de grootste familie van vleermuizen twee verschillende kopieën bevat van de genen betrokken in het produceren van antilichamen. Deze gespecialiseerde eiwitten helpen het immuunsysteem infecties te identificeren en te bestrijden. Elk ander gekend zoogdier heeft slechts één zulke set van genen. Bevindingen geven wetenschappers een nieuwe manier om te denken over hoe immuunsystemen geëvolueerd zijn en hoe verschillende dieren reageren op ziekte. Men heeft nooit eerder iets gezien zoals dit in een zoogdier, zegt Hannah Frank, geassocieerd professor ecologie en evolutionaire biologie van Tulane University School of Science and Engineering en een van de auteurs van de studie. Dit verandert compleet het inzicht hoe zoogdieren immuunsystemen georganiseerd kunnen zijn en doet zeer veel opwindende nieuwe vragen rijzen over waarom vleermuizen zo succesvol geëvolueerd zijn en hoe ze reageren op virussen. De ontdekking werd gemaakt in de bepaalde soort vleermuizen. Ik ga even kijken of ik kan zien welke dat het zijn. Gladneusvleermuizen. Gladneusvleermuizen is een groep die meer dan 500 soorten omvat. Die vertegenwoordigd zijn op elk continent behalve Antarctica. Wetenschappers zijn reeds lang geïnteresseerd in de uitzonderlijke evolutionaire succes van deze vleermuizen en hun ongewoon antilichaamsysteem kan dus een deel van de verklaring bieden. Antilichamen zijn eivormig gevormde eiwitten, dus dat bedoel ze met een Y, dus een stam met daaraan twee beentjes, die opgebouwd zijn uit twee zware eiwitketenen en twee lichtere eiwitketens. In mensen en alle andere gekende zoogdieren worden de zware ketens geproduceerd met informatie van slechts één enkele set van genen. Frank en haar collega's ontdekten dat die gladneusvleermuizen verschillend zijn. Ze hebben twee afzonderlijke zware ketengensystemen. Mogelijk geeft dat een andere manier om een bredere variatie van antilichamen te maken. Onderzoekers die de vleermuisimmuniteit bestuderen, hebben traditioneel meer aandacht besteed aan het aangeboren immuunsysteem. Frank zegt dat deze nieuwe bevindingen tonen waarom het aangepaste immuunsysteem, het deel dat verantwoordelijk is voor het produceren van antilichamen, ook meer aandacht verdient. De onderzoekers denken dat deze ontdekking een belangrijk deeltje van de puzzel is, zegt Frank. Het verklaart nog niet volledig waarom vleermuizen zo efficiënt virusreservoirs zijn, maar het brengt wel een mate van immuunvariëteit aan het licht waarvan de onderzoekers niet wisten dat ze bestonden en geeft dus een volledig nieuwe richting aan waar het onderzoek naar kan gevoerd worden. Vleermuizen spelen dus een belangrijke ecologische rol als bestuivers, verspreiders van zaden en natuurlijke controle van pestsoorten. Op hetzelfde moment zijn ze ook een natuurlijke gastheer voor vele virussen, zegt Frank. Leren hoe de vleermuizen kan leven, samenleven met deze virussen zonder ziek te worden, zou onderzoekers uiteindelijk kunnen helpen beter het immuunsysteem en immuunreacties in andere soorten te verstaan. Deze kennis zou kunnen bijdragen aan belangrijke strategieën voor het verminderen van het risico op het overdragen van ziekte tussen verschillende soorten. Men heeft een enorme hoeveelheid
geleerd over immuniteit door het bestuderen van mensen en laboratoriummuizen, zegt Frank. Maar de natuurlijke wereld is veel meer gevarieerd dan dat. Elke keer dat men een soort bestudeert die afzonderlijk is geëvolueerd, heeft men de mogelijkheid om iets volledig nieuws te ontdekken.

Artificial, buscando luz en tu mirada.

Oh.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We begonnen deze uitzending met The Summer of 69. Of 68 natuurlijk. 69 is van iemand anders. Summer 68 van Pink Floyd. Van het album Atom Heart Mother in 1970. En het is nog altijd zomer, nog heel eventjes, maar summer's almost gone. Hier zijn de Doors met van het album Waiting for the Sun in 1968.

The Doors. En nadat we even getreurd hebben over de teloorgegane zomer, gaan we nog wat verder treuren om het verlies van Dead Boys gitarist Sheeta Chrome, een in memoriam, jawel. Sheeta Chrome heette eigenlijk Eugene Richard O'Connor. Hij werd geboren op 18 februari 1955 te Cleveland, Ohio, en werd vooral beroemd als gitarist van de proto-punkband Rocket from the Tombs en de legendarische Amerikaanse punkband Dead Boys. Met zijn woeste, rauwe gitaarstijl en ongetemde energie drukte hij een onuitwisbare stempel op de muziekgeschiedenis. Het ontstaan van de punkrock, en was hij dus ook een van de absolute architecten van de punkrockbeweging. Zijn muzikale voorbeelden waren onder meer Alice Cooper, de Stooges en de New York Dolls. Rocket from the Tombs was een achteraf gezien invloedrijke underground proto-punkband uit Cleveland, actief in de jaren 1974 en 1975. Toen die band uit elkaar viel, splitte de bezetting zich op in twee legendarische groepen. Enerzijds Peer Ubu en anderzijds Frankenstein, wat al snel de Dead Boys werd. Sheeta Chrome en drummer Johnny Blitz stapten over van Rocket from the Tombs naar Frankenstein Dead Boys. Samen met zanger Steve Peters waren zij de stichtende leden van de Dead Boys. Rocket from the Tombs nam in zijn oorspronkelijke bezetting nooit een album op, maar diverse live-opnames en demo's circuleerden als bootlegs. Het merendeel daarvan kwam in 2002 uit op één cd getiteld The Day the Earth met The Rocket from the Tombs. En daar gaan we een nummertje van draaien. Alle nummertjes die we in dit In Memoriam gaan draaien zijn trouwens mede geschreven door Sheeta Chrome. Zo ook dit Rocket from the Tombs nummer 30 Seconds Over Tokyo.

Rocket from the Tombs was dat, met de betreurde Sheeta Chrome. En dan een weetje, de punkband Rocket from the Crypt uit San Diego koos zijn naam nadat de leden de bootlegs van Rocket from the Tombs hadden gehoord. Beide bands worden wel eens verward. Sheeta Chrome was het brein achter een van de meest iconische en herkenbare gitaarriffs uit de vroege punkgeschiedenis. De riff van Sonic Seducer. Het nummer dat hij meenam van Rocket from the Tombs werd de ultieme signature song van de Dead Boys. En we gaan het nummer Sonic Seducer draaien van Rocket from the Tombs, gevolgd door de versie van The Dead Boys op hun debuutalbum Young, Loud and Snotty, was dat namelijk de openingstrack. Sonic. Sonic Reducer dus. Ik zeg altijd Sonic Seducer. Sonic Reducer. Eerst door Rocket from the Tombs en dan door The Dead Boys.

Twee keer Sonic Reducer. Eerst door Rocket from the Tombs en dan door The Dead Boys. En nog even opmerken dat de zang bij de Rocket from the Tombs versie ook van Cheetah Chrome was. En dan verder ook de door Chrome meegeschreven punkklassiekers What Love Is en

Down in Flames van het eerste en Ain't It Fun van het tweede Dead Boys album waren afkomstig van Rocket from the Tombs. Caught with the Meat in Your Mouth van het debuutalbum was de herdoopte Rocket from the Tombs song I'm Gonna Kill Myself Again. En we gaan die twee songs nu ook achter elkaar draaien. I'm Never Gonna Kill Myself Again van Rocket from the Tombs. Gevolgd door Caught with the Meat in Your Mouth van het Dead Boys debuutalbum Young, Loud and Snotty van 1977.

De Dead Boys werden een CBGB-legende. Naast legendarische bands als The Ramones, Blondie, Talking Heads en Television. Samen met zanger Steve Bates vormde Cheetah Chrome de visuele en muzikale kern van de Dead Boys. Eind jaren 70 zetten zij de legendarische New Yorkse club CBGB herhaaldelijk op zijn kop met legendarische, gewelddadige en grensverleggende liveshows. Hun proefoptreden in CBGB kwam er dankzij hun vriend Joey Ramone. Het eerste legendarische Dead Boys album Young, Loud and Snotty verscheen in 1977. En voor de opvolger liep het al ineens stevig mis met Cheetah Chrome's sabotage van dit tweede album We Have Come For Your Children. Toen de Dead Boys in 1978 hun tweede album moesten opnemen, oefende hun platenlabel Sire Records enorme druk uit voor een wat poppier en meer radiovriendelijk geluid. Cheetah Chrome was woedend en weigerde zijn rauwe punkgeluid op te offeren. Steve Bates koos de kant van het label en de producer, wat Cheetah Chrome zag als het ultieme verraad. Uit protest en purenheid verscheen Cheetah Chrome stomdronken en zwaar onder de drugs in de studio, speelde opzettelijk de verkeerde akkoorden of weigerde simpelweg zijn gitaar in te pluggen. De ruzies in de studio waren zo heftig dat de opnamesessies maanden vertraging opliepen. Na het verschijnen van het tweede album in 1978 werd de band dan tijdens een nog lopende concerttournee ontbonden. Tijdens de jaren 80 waren er nu en dan reunieconcerten van de Dead Boys. En dit is dan een nummertje van het tweede album, Ain't It Fun, maar in de versie van het daarop volgende live album, Night of the Living Dead Boys, uit 1981.

Hey, niet van de Dead Boys. Na het uiteenvallen van de Dead Boys zou Steve Bates met onder meer Brian James van The Damned, de postpunk en gothrock supergroep Lords of the New Church oprichten. Cheetah Chrome speelde na de Dead Boys een tijdje samen met de iconische ex-Velvet Underground zangeres Nico. Beiden zaten zwaar aan de heroïne en het concertgeld was vaak al in iemands arm verdwenen voordat ze überhaupt bij de zaal aankwamen. Spijtig genoeg bestaan er geen deftige live-opnames van deze samenwerking. In de jaren 90 verhuisde Chrome naar Nashville. Hij bracht materiaal uit met de bands Cheetah Chrome en The Ghetto Dogs in 1993 en Sonny Vincent en his Rat Race Choir met Captain Sensible van The Damned en Scott Asherton van The Stooges. Dat laatste album verscheen in 1997. We gaan er nog eentje draaien van het Dead Boys debuutalbum Young, Loud and Snotty uit 1977. Dit is What Love Is.

0: Love.
1: What Love Is van het Dead Boys debuutalbum. Sheetah Chrome nam deel aan een reunie van Rocket from the Tombs in 2003 en pas toen nam deze band een paar albums op met oud en nieuw materiaal. In 2010 verscheen dan de eponieme EP van het project Batousis van Sheetah Chrome met Sylvain Sylvain van de New York Dolls. In datzelfde jaar, 2010, verscheen zijn autobiografie A Dead Boy's Tale from the Frontlines of Punk Rock, met daarin een aantal zware verhalen. In zijn boek onthult Sheetah Chrome onder meer dat hij gedurende zijn zware verslavingsjaren maar liefst 3 keer een overdosis heeft overleefd, waarbij hij door ambulancepersoneel klinisch dood werd verklaard. Elke keer wist hij op het nippertje toch te worden gereanimeerd. In 2014 verscheen dan zijn titeloze soloplaat. Sheetah Chrome overleed uiteindelijk op 13 september 2026 op 71-jarige leeftijd. En van deze legendarische punkgitarist gaan we dan nog 1 nummertje draaien van zijn band The Dead Boys van hun debuutalbum Young, Loud and Snotty uit 1977 Is It Down in Flames.

En dat was het dan voor wat betreft Cheetachrome. En dan gaan we over naar Enzocraft uit Mechelen. En zijn tweede officiële track van het in 2027 te verschijnen album Synthetic Future, The Collapse of the Human Domain. Escape Failed heet het. En op dat album dat eraan staat te komen, het album toont de evolutie van menselijke controle naar systeemautonomie. Het album laat zien wat er gebeurt nadat die controle volledig geïnternaliseerd en geautomatiseerd is. De mens wordt niet langer rechtstreeks onderdrukt door regimes, maar leeft binnen een realiteit die gestuurd wordt door algoritmes, synthetische waarheden en zelfregulerende systemen. Escape Failed beschrijft het moment waarop de mens ontdekt dat ontsnappen uit het systeem onmogelijk is geworden. De vermeende vrijheid van keuze blijkt een zorgvuldig berekende illusie. Elke beweging wordt voorspeld, elke afwijking geregistreerd. Zelfs de laatste poging om aan het systeem te ontsnappen was al ingecalculeerd. Vrijheid blijkt slechts een simulatie en het onderwerp is eigenlijk razend actueel. Nu, we moeten oppassen dat we met de artificiële intelligentie niet in een dystopisch systeem verzeild geraken. Enzocraft met Escape Failed.

Enzo Kreft uit Mechelen van zijn aanstaande album dat volgend jaar zal verschijnen. Synthetic Future, The Collapse of the Human Domain was het Escape Failed. En we blijven eventjes in België met een project uit het Gentse NLGP. En ik heb daar ook een nummertje van mee, dat nog niet officieel is verschenen, maar wel al op, het staat op YouTube, maar het album is nog niet officieel verschenen. We hopen op binnenkort een nieuw album van NLGP, die ik zo wat graag vergelijk met Enkelhoek, maar dan in het Nederlands. En dit nummer dat we nu gaan draaien, Lachen de Duivels. Het is een fijn besnaard, ruig sprookje omtrent de niet altijd even subtiele verduistering van de gestoorde werkelijkheid die we vandaag beleven. En daarmee sluit het dus eigenlijk heel goed aan bij het vorige nummer. NLGP, Lachende Duivels.

Nel en GP. Lachende duivels. En dan gaan we nog een optredentje aankondigen. Boy Harsher. Vrijdag 4 december in de Roma. Het synthpopduo uit Massachusetts bestaat uit de onwezenlijk mooie en beklijvende stem van Jay Matthews en de mescherpe synthpunk-producties van Augustus Muller. Samen creëren ze een sound die zo uit de jaren 80 zou kunnen komen, even filmisch als intens, even donker als mislepend. Met hun eigenzinnige mix van minimalistische beats, pulserende elektronica en een onderhuidse spanning groeide Boy Harsher de voorbije 10 jaar uit tot een van de meest geliefde en invloedrijke acts binnen de dark electro, dark wave, minimal synthwave, elektronische muziek. Hun concerten zijn hypnotiserende belevenissen die je moeiteloos meezuigen in een wereld van schaduw, emotie en dansbare energie. En we gaan een nummertje draaien van hun album Careful uit 2019, Boy Harsher met Fate.

En met Fate van Boy Horser werd het 8 uur hier bij de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM. En ze komen dus naar Roma op vrijdag 4 december. En ik heb mijn ticketje al goed en wel uitgeprint liggen. Boy Horser. En nu komt een nummertje van de Sisters of Mercy van The Demo's Done. Een compilatie uit 2023, The Demo's Done 1980-1982. Dit is een demo uit 1982, Body Politic. En dat is een early version van Fix.

De Sisters of Mercy demo materiaal van vrij goede kwaliteit uit 1982. En zoals steeds heb ik hier weer een promoschijfje bij om te bespreken. En vandaag is het eigenlijk een promotapeje. Van Dictator Moves Lost Boys and Girls. We kunnen het release tempo hier amper volgen. Nog maar pas stond onze review van de Dancer EP online. Op de site van Dork Entries is dat. En we brachten die hier ook in de studio van Radio Centraal. Nog maar pas was die dus verwerkt of er stak alweer een nieuwe tape van Dictator Moves in onze postbus. Dictator Moves is het project van Kolja Aaschier, oudgediende van de Antwerpse New Wave scene, die er onder meer ook het project Oerzon op nahoudt. Van Dictator Moves verschenen in 2024 al de cassettealbums. The Proof is the Whole en Words of Warning, ook digitaal verkrijgbaar natuurlijk. Eigen aan Dictator Moves zijn de teksten boordevol cynisme, sarcasme en ironie en het lo-fi do-it-yourself karakter van de muziek en de productie. Wat alle nummers op de nieuwe EP gemeen hebben, is dat ze over oorlog gaan en dan in de eerste plaats over de vreselijke situatie in het Midden-Oosten. Al wordt er ook wel naar beide wereldoorlogen gerefereerd en naar de burgeroorlog in Guatemala. Van lang geleden al. 9 tracks staan er op de nieuwe EP, 5 reguliere tracks en 4 bonus remixes, 1 voor elke compositie. 1 track, A Rocket Launcher, is een cover, daarover later meer. Vooral de titelsong en de song Yeah Hootie vind ik enorm sterk. Lost Boys and Girls als geheel was eigenlijk een directe reactie op de oorlog die de USA begon tegen Iran en in het verlengde daarvan alle hypocriete oorlogen die op dit moment gaande zijn. Het is een boze, duistere en cynische blik op de actualiteit en de absurde situatie waarin een moreel wezen zich bevindt wanneer het in chaotische tijden een standpunt probeert te bepalen. Maar zolang we voelen woede, liefde, haat, wanhoop, is er hoop. Het titelnummer gaat specifiek over de meer dan 160 jongens en meisjes die in het begin van de oorlog werden doodgebombardeerd op school. En ondertussen is zoiets een fait divers geworden in de media naast alle andere waanzin. De lyrics van deze song spreken voor zich en hebben als centrale frase: How would you react if this was a fact? Who would you slaughter if this was your daughter? Hier komt Lost Boys and Girls in de Mad Mix van Dictator Moves.

Lost Boys and Girls, Mad Mix van Dictator Moves, postpunk uit Antwerpen. Dit naar de Sisters of Mercy neigende titelnummer staat er 3 keer op als Mad Mix en de compactere Sad Mix bij de reguliere EP-tracks. 2 versies haalden dus de reguliere EP omdat Kolja zowel kwaad als droevig was. Een kwaaie Mad Mix en een droevige Sad Mix dus. En dan staat de song er dus nog een 3e keer op bij de remixen. Het is een remix door niemand minder dan de Antwerpse shamaan Asteret, zijnde Peter Verwimp. Yeah, Houthie! Het volgende nummer gaat over de Houthis in Jemen uiteraard en tegelijkertijd over de genocide in Palestina. De lyrics zijn enorm cynisch en sarcastisch en kunnen, als we ze proberen uitleggen, verkeerd begrepen worden vanuit allerlei hoeken. De gitaren klinken volgens Kolja alsof ze lachen of uitlachen. De genocide in Gaza wordt tijdens het nummer benoemd in een stemsample. Hier komt Yeah, Houthie van Dictator Moves.

Yeah, Hootie, nogmaals, Dictator Moves, postpunk uit Antwerpen. De derde song op de EP Lost Boys and Girls heet State of War. Het is een soort neofolk reggae industrial, yes. Nu ja, er komen live opgenomen floor toms en snares in voor. Een dub baslijn en een martiaal onderwerp. Maar ook niet echt martiaal. Kolja roept namelijk op om oorlog te voeren tegen oorlog. En er zijn nog Aleister Crowley quotes ook, wat wil je nog meer? Het gaat over de manosphere en over radicaliseren, kortom, over alle foute richtingen waar je doelloze mannen toe kan verleiden. State of War, Dictator Moves.

Neofolk dub reggae industrial van Dictator Moves, State of Roar was dat. Dan de vierde song, Rocket Launcher, is zowaar een cover van If I Had a Rocket Launcher van de Canadese singer-songwriter en folkrock-gitarist Bruce Cockburn uit 1984. Het nummer was een protestsong tegen de oorlogsmisdaden van de Guatemalteekse regering tijdens de burgeroorlog aldaar. Meer bepaald het bombarderen van vluchtelingenkampen over de grens in Mexico, de rotzakken. Net als op de vorige Dancer EP krijgen we van elk nummer ook een remix als extra track op de tape. Van die remixen vind ik Rocket Launcher Brainquakes Extended Dance Floor Remix de knapste remix, neigend naar donkere, kliniekachtige EBM of Electronic Body Music. Brainquake is ook een Antwerps project, het project van Mark Keulemans, die ook achter Psy Christ Castrator zit. Dictator Moves, nogmaals, laatste keer met Rocket Launcher, de Brainquakes Extended Dance Floor Remix.

U luistert nog altijd naar de Horny Hour op Radio Centraal 107.6 FM en 106.7 FM. En dit was het laatste nummertje dat ik wou voorstellen van Dictator Moves. De knapste remix was dat Rocket Launcher Brainquakes Extended Dance Floor Remix van dus de tape Lost Boys and Girls EP en Mixes. Je kan hem vinden, dus de tape op. Je kan hem bestellen via Bandcamp, digitaal of op tape. En als je chance hebt, ligt hij ook wel in een of andere platenzaak in Antwerpen of op de parking. Op kant B van de tape krijgen we weerom, zoals op de vorige Dance EP-tape, iets wat verborgen een Oerzon-album cadeau. Oerzon zijnde dus het andere project van Kolja Aaschier. Op de Bandcamp-pagina van het project wordt Oerzon omschreven als Psychotropic Tribal Industrial, in de praktijk nogal experimentele electro. Het Oerzon-album heet Treehouse en de thematiek paste erg goed bij de Dictator Moves zijde, want ook dit is een oorlogconceptplaat. Maar een nummertje van Oerzon gaan we voor een volgende keer houden, want ik wou eigenlijk nog een nummertje voorstellen van Brainquake, dus de remixer, op een van de remixers van dit album of van deze EP Lost Boys and Girls. Heeft dus Mark Keulemans, heet hij, uit Antwerpen, of toch uit de buurt van Antwerpen, heeft dus het project Brainquake. Hij had ook Psychrise Castrator. Maar ik heb dus iets bij van Brainquake. Het is een digitaal album dat hij gemaakt heeft samen met een Fransman, Grosso, Gadgetto en Brainquake. Het album heet Distorted Planet en kwam vorig jaar uit, in 2025. En we gaan daar het tweede nummer van draaien. Acid Angels, We're All In This Together. Grosso, Gadgetto en Brainquake. Frankrijk en Antwerpen.

Acid Angels, We're All In This Together, knappe ambient industrial van Grosso, Gadgetto en Brainquake zender Mark Keulemans, die dus ook als Brainquake de remix deed van een van de Dictator Moves nummers op de EP die we zojuist bespraken. We hebben hier nog een goed kwartier bij de Horny Hour en we gaan nog iets Belgisch voorstellen. Velvet Mist, ook uit de provincie Antwerpen. Antwerpen, Heist op den Berg. The Shape of Losing Light EP. Het is een sterke EP van deze Belgische gothic rockers, die u als fan van het genre en zeker als Belg zijnde echt wel in huis mag halen. Het is een vrij ding en dat op maar 100 exclusieve exemplaren in 10-inch formaat. Strikt gelimiteerd dus en op mooi zilver-zwart gevlekt vinyl. En nog meer goed nieuws, er staat een volledig album van Velvet Mist op de planning, maar voorlopig houden we het dus bij deze EP, The Shape of Losing Light EP. En het nummertje Down gaan we ervan draaien, tweede nummer.

Down van Velvet Mist van hun nieuwe EP, zo pas uit The Shape of Losing Light EP. We gaan nog eventjes naar Zweden en we blijven in het gothic rock genre. Dr. Arthur Krause, een van mijn favoriete Zweedse gothic rock bands en Zweedse bands in het algemeen zelfs. Van het album Before and After uit 2004 spelen we het nummer Why Do You Love Me?

En dit waren Fields of the Nephilim uit Groot-Brittannië. Een nummer uit 1986, Power. Ik heb het staan op de compilatie Revelations uit 1993. En dan gaan we eruit met nog een nummertje van Mike Oldfield. En dan zeg ik tot volgende week, maar dan met Ernst Störzender. En het nummertje van Mike Oldfield dat we gaan draaien, dateert uit 1980. Het stond op de plaat QE2 en het heet Arrival.

bij klaksons in trek. De opvolger, verderzetting, halvering van Marcourt. Ondertiteltje bedacht. Krokante plaatjes uit het Saffieren tijdperk zullen gespeeld worden samen met een aantal experimentjes, zoals u er eentje hoort. Dit was ooit een jaren 50. Hideo. En een gele briefkaart voor hij die weet wat het is. Ook verder zittend uit een vroeg verleden, nog maar heel recent voorbij, is de rubriek Boycottistan. Boycottistan, ja, u raadt het al. Het woord boycott, daar kunnen we het over hebben. Want het is ontstaan, het is eigenlijk de naam van een kapitein uit het Engelse land dat in Ierland terecht was gekomen. En zoals u weet is een van de grote bezettingsmachten van de wereld Engeland geweest. En dan zeker met onze Ierse vrienden die dat vandaag met heel veel verve nog eens tonen. Die captain Charles Boycott, want zo heette de kerel, die was dus in Ierland om de belangen te verdedigen van een slavenhouder, van een Engelse landeigenaar, die uiteraard in zijn herenclub in Londen verbleef. En de aanpak van Charles Boycott deed de druppel voor een keer eens overlopen. En de landbewerkers, slaven en handelaars, de Ieren, weigerden om de gewassen te oogsten en te verhandelen. En op die manier kreeg Boycott heel veel aandacht in de pers. En die aandacht in de pers verspreidde zich als een virus, zoals dat gaat met taal en een meme over de hele wereld. En Boycott heeft dus de eer om een woord geworden te zijn wat de wereld kent, namelijk een wereldwoord. Dus swat, swat, swat, swat. Wat gaan we onder de aandacht brengen? Adidas, alsjeblieft. Geliefd merk van rappers, dacht ik. Bad boys, nietwaar? Stoute jongens. Zij die zich uitdrukken via consumptie, ik koop, dus ik ben, verkiezen kennelijk die drie streepjes boven een Amerikaans merk. I don't know, I don't care. Maar ja, hola, denk je dan, Adidas, ethische firma toch, want we zijn Europeanen of zijn we het niet? Nou, dat valt een beetje tegen. Enter namelijk Adolf. Als in Adolf Dassler, geboren in 1900 en overleden in 1978, dus de 20e eeuw qua. Adolf Dassler, geboren, getogen, gebleven en gestorven in Herzogenaurach. Dat ligt op ongeveer 100 kilometer rijden van deze studio. En het ligt ergens tussen Bamberg en Norenberg. Meneer Adolf startte al heel vroeg met het maken en produceren van loopsloefjes. En als ik het allemaal goed kan volgen, was hij zelf schoensponsor van niemand minder dan Jesse Owens. Dat is die prachtige zwarte atleet die in zijn USA op alle, maar dan ook alle mogelijke manieren racistisch behandeld werd, geboycott met andere woorden. Zijn officiële bond weigerde om hem zelfs nog maar een tickertape parade te gunnen. Hij moest het zelf meemaken van achter een scherm. Die Jesse die heeft zijn indrukwekkendste prestatie geleverd in 1935 al tijdens een wedstrijd in een championship. Heeft hij op 45 minuten 4 atletieknummers, in totaal 6 wereldrecords verbeterd op dus 3 45 minuten.
En dat wereldrecord verspringen, dat zou 25 jaar niet meer verbeterd worden. En in 1936 heeft hij ook het wereldrecord op de 100 meter verbeterd met 10 seconden en 2 tienden daarvan. En het zou opnieuw 20 jaar duren voordat dat record gebroken werd. Maar dus op die 1936, dat jaartal, daar werd hij het bekendst, want hij was daar als afgezant van de USA op de fascistische Spelen, daar in het Duitsland van toen. Leni Riefenstahl. Riefenstahl, die heeft er een ijzingwekkend voorbeeld van gemaakt. De combinatie van volstrekte moraalloosheid in combinatie met de esthetische perfectie. Dus ethiek en esthetiek 0 en 100. Adembenemend om te zien. Beangstigend ook. Zwart. Terug naar Adolf Dassler. Adolf Dassler die zal even moeten wachten op een krokant plaatje. Want we zouden onszelf niet zijn, moesten we niet allemaal black bluesmen draaien. Wat je daar net hoorde was Afrikaanse blues. Dit is serieuze, vettige swamp blues. En op echte safieren tijdperk krokante plaatjes ook.

heel snel na Wereldoorlog 1 een schoenmerk met zijn broer had opgericht. Onder de naam Adi, van Adolf natuurlijk, koosnaampje van Adolf. Adietje, ons Adietje. Adi. En Das, je weet het nooit, je raadt het, dat is ongeloof van Dassler. Adi Das. En die maakte furoren. Veel furoren in de jaren 20 en de jaren 30. En het was geen enkel probleem voor Adidas, voor Adolf, om hun type sportschoen namen te geven, zoals Blitz of de Kempf. En ook geen enkel probleem om samen met zijn broer Rudolf, schattig hè, Adolf en Rudolf, tot de nazi-partij toe te treden met heel veel goesting. Ook geen enkel probleem om al voor de oorlog, Wereldoorlog 2, zeker tijdens de Wereldoorlog, voetenkledij te maken voor het Duitse leger. Geen probleem ook om krijgsgevangenen in zijn fabrieken te laten werken. De enige bron die ik daarover vond, en ik ga ook niet echt alles opzoeken, spreekt van 6 Russen. Volkomen kwatsch natuurlijk, en een beetje gefilterd. Want men moest natuurlijk na de oorlog in het reine zijn met alles een beetje. Ja, is dat dan greenwashing? Is dat dan bluewashing? Is dat dan gewoon vuile wasjes? Grote wasjes. Laat de boel maar verdraaien. Zo'n omzet was veel te groot om enkel door 6 slaven voorzien te worden. Ook geen probleem voor de broers om elkaar aan te geven bij de Gestapo. Want dat kwam dan weer omdat Adolf zijn zinnen had gezet op een meisje van 15 die zijn vrouw zou worden. Hij zelf was, by the way, al 37. Op haar 17 jaar zijn ze dan getrouwd. Dat is geen probleem. Wel een probleem voor broer Rudolf, blijkbaar. Die kate, en zo heette mevrouw Dassler. Mevrouw Adolf, mevrouw Adidas, betichtte hun familiezaak naar de kloten te helpen. En die ambras, dat liep zo uit de hand dat Rudolf dan maar aan de overkant van de rivier, van dat ene stadje Herzogenaurach, aan de overkant van de rivier van dat dorpje, daar zijn eigen firma begon. En u raadt het nooit, jawel, Puma. I kid you not. Dus aan de ene kant heb je Adidas, aan de andere kant heb je Puma. Swat. Adidas groeit en groeit en groeit. En wordt dus imago met dollars in de USA, want geen rapper kan ooit op straat komen zonder 3 streepjes op zijn trainingsbroek of trainingsshoe. Maar wat blijkt? Wat blijkt? Adidas dacht bij zichzelf in 2026, laten we eens een zionistisch soldaat met 1 been gebruiken om een advertentiecampagne te starten. Er zijn op dit moment 8.313.773.569 mensen op de wereld. Ik heb het net nog nageteld. En daaruit kiest Adidas een zionistisch soldaat met 1 been. Laat de tranen wellen hoe de tijden veranderen. Niet hoe de grootste fucking collaborateurs die een imperium tegen het Jodendom steunen waar ze kunnen, nu ervoor kiezen om een zionistisch imperium te steunen als Duits bedrijf. Daarom schrijf Adidas bij op uw Charles boycottlijst en zweer voortaan nooit nog iets met 3 strepen te kopen. Alsjeblieft.

Jess was putting on.

lovely. Long what I believe I'll go back home.

0: Forgive me, darling, if I done you wrong.
1: We gaan het over iets heel anders hebben in Klaxon Centriek. Als we iets hebben overgehouden, dan zijn het wel rubrieken die komen en gaan. En een van de rubrieken die gekomen is, is een soort biografie van figuren waarvan je dan denkt van... What the fuck? Had ik daar ooit al van gehoord? Ik hoop dat u samen met ik af en toe verbaasd bent over de vondsten die ik willens nillens over onze 4 miljoen luisteraars, waaronder u, uitsmeer. De naam is Cornelis Drebbel. Cornelis Drebbel, het is iets anders dan Adolf Dassler. Ja, en voor de eerste keer deze rubriek. Laat me beginnen met een verhaal van een van de strafste Nederlanders ooit, die Cornelis Drebbel. En dat zeg ik niet lichtzinnig. Ik weet niet hoe het zit in zijn thuisland, maar ik durf vermoeden dat geen enkele Belg hem kent. Tot natuurlijk op het einde van dit stuk. En wij met z'n allen het dan weer beter weten. Hij werd omschreven als een alchemist. Een beetje een beladen term voor van alles en nog wat. Een punthoed, een lange baard, een toverstok. Zo kennen we ons natuurlijk clichématig al wel weer. En alchemisten worden steeds ofwel onderschat of overschat. En de ondergeschatten die hebben heel wat voor de wetenschap en de vooruitgang van onze soort betekend. En de overschatters, de overgeschatten, de overgeschatsten, die vliegen ergens rond tussen astrologie en stenen der wijzen in de fantasie van vandaagse onnozelaars. Swat, ik ga even de levensloop van Cornelius opsommen via zijn moeder. Ademt hij zijn eerste zuurstof in Alkmaar in 1572. En die zuurstof heb ik er niet voor niets in vernoemd, want het komt terug, het komt terug. U weet wel, 1572, het jaar waarin de Hollanders tegen de Spanjaarden in opstand kwamen. De katholieken in Parijs, 30.000 protestanten vermoorden naar aanleiding van een huwelijk en de laatste Inca-koning de duimen moest leggen voor de ultieme vredaardigste, onder de vredaardigsten, de Spaanse conquistadores. Dat jaar dus, 1572, wordt Cornelius geboren. 1595 trouwt hij met Sophia Goltzius, naar het schijnt een erg gelddoorjagende dame met wie hij 4 kinderen had en altijd schulden erbij kreeg. 1604 verhuist hij naar Engeland, naar het koninklijk hof zelfs. En slimme mensen van die tijd, die hadden nu eenmaal geen zittend gat. Dat heeft meestal te maken met geld. Daar waar spijs is, gaat ge eten. 1610 verhuist hij naar Praag, waar de ongelooflijk interessante vorst Rudolf II op de troon zit. Het is de dag, de avond, de klakson van Rudolf. Rudolf II op de troon. En deze kerel die zal zeker ook in de volgende klakson Sindrik besproken worden. Prachtige kerel. En ook dat mythisch figuur was een alchemist. En slechts 1 jaar was hij daar, onze Cornelius Drebbel, en het feestje was afgelopen. Rudolf II wordt afgezet door diens broer en onze Drebbel gaat voor 1 jaar de bak in. Zo gaat dat en zo zou dat ook moeten gaan. En toen die Rudolf II dan ook dra stierf, verdachte omstandigheden wellicht, kwam dribbelvrij en ging dan maar terug naar Londen. En alweer brute pech, want zijn beschermheer daar, prins Henry, was ook net gestorven. Zo ging dat in die tijden. Onze dribbel die ging dan maar werken aan telescopen en microscopen. Ondertussen het principe van twee concave lenzen uitvindend. Met zulke lenzen kan je dus schuiven en scherpstellen en steeds en kleinere objecten op een soort oogverstand één op één bekijken. Maar over zijn uitvindingen later meer, want eigenlijk zou je een belletje moeten hebben van Dingeling elke keer dat hij een uitvinding had. In 1619 gaat hij opnieuw naar Praag en wordt daar gevangen genomen tijdens de slag van de Witte Berg. Hij verspeelt al zijn geld opnieuw en zal in 1633 sterven, zijn laatste adem Londense zuurstof uitademend. Maar nu dus, Drebbel en zijn uitvindingen. Hou u vast. Zijn constructies en uitvindingen omvatten shit op een gebied van technologie, luchtdruk, optische instrumenten, chemie, pyrotechnieken, dat is vuur, en hydraulica, dat is luchtdruk. Hij kon ondertussen ook bijzonder goed tekenen en etsen, maakte theaterkostuums en maskers, bewegende standbeelden en had plannen om een nieuw theater in Londen te bouwen. Hij produceerde torpedo's. Hij produceerde mijnen voor op zee, ontstekingsmechanismen, zodat bommen kunnen opblazen. Hij deed dat met glazen breekbare bolletjes, met iets daarin, ook bekend als Bataafse tranen. En hij was bezig van met goud het eerste explosief te maken dat veel krachtiger zou zijn dan buskruid. Hij was dan ook voortdurend bezig met perpetuum mobiles uit te vinden, ontwikkelde de eerste broedmachine voor eieren, bedacht de eerste kachel die je via een thermostaat kan op constante temperatuur houden, vond de eerste zonne-energiesysteem uit, demonstreerde airconditioning, kon bliksem en donder met zijn machine op commando uitvoeren en maakte fonteinen en drinkwatersystemen voor het dorpje Middelburg. Ondertussen bedacht hij een systeem om de moerassen rond Cambridge te draineren, ontwikkelde voorlopers van thermometers en barometers en maakte een klavesimpel dat speelde op zonne-energie. Maar wacht, beste luisteraar, het is nog niet gedaan. Ach, maar het gevaar af van verveeld
2: ongeluk.
1: Gaan we nog eerst wat muziek voor u draaien. En deze keer is het, dacht ik, wat ik heb klaargezet, dat ene plaatje niet Blacks vanuit de swamps van het zuiden, van het noorden.
3: Doctor believes surely me that fault.

gaan verder met onze vriend Dribbel Cornelis. Met zijn uitvindingen. We hadden een klavensymbool dat speelde op zonne-energie, alsjeblieft. We spreken hier dus wel degelijk over het jaar 1500. We pakken 1600. Tussen 1600 en 1620 deed hij die uitvindingen. In 1620 overtuigde die alchemist, die onze vriend was, de koning van Engeland, om in een ingevette leren roeiboot te klimmen en deze in de Theems te laten zinken. En daarmee werd Jacobus de eerste heerser. Wat een mooi woord is dat toch, heerser, in de geschiedenis die onder water reisde. Niemand wist waar lucht uit bestond. Niemand wist dat zuurstof bestond. Niemand had een stoommachine, een elektromotor uiteraard, een batterij, wat dan ook. En de beste klok van Europa op dat moment die liep minuten achter. Dat was dus het technologische niveau van toen. En er was dus een man in Londen, een zekere Hollander Cornelis Dribbel, die besloot om 12 roeiers in een afgesloten houten kist te proppen en die ongeveer 5 meter onder de rivier te duwen om ze daar 3 uur lang in leven te houden. Die romp, dat was een houten roeiboot, afgedekt en afgedicht en vervolgens omwikkeld met leer, in vet gedrenkt. En dat buigt in plaats van te scheuren onder die druk. En ja, die dierenhuid met vet ingewreven voldeed dus precies aan die eis. Roeispaanden die staken door gaten in de zijkant van de boot. En elk gat was afgedicht met een strakke leren hoes die de roeispaan vastklemde en ervoor zorgde dat die kon bewegen zonder dat dat rivierwater dus naar binnen kon. En om die boot te laten zinken vond hij iets uit. Hij plaatste namelijk grote dierenblazen onder de roeiersstoelen en verbond die met buizen aan de buitenkant. Je opent die buis, blazen zwellen op met rivierwater, boot wordt zwaarder en zinkt. Gecontroleerd natuurlijk. Knijp dat water er weer uit en de boot wordt lichter en komt weer boven. En dat was dus de eerste ballasttank uitgevonden, 1620. En ja, nu, vandaag, elke onderzeeër die nu ronddobbert, al dan niet boven of onder water, gebruikt exact hetzelfde principe toe. Maar er was natuurlijk een volgend probleem. Hoe adem je? Hoe laat je die roeiers ademen in die boot? Ja, natuurlijk ook al het feit dat je roeit verbruik je energie. Je moet dus wel je longen met zuurstof en lucht vullen. Je hebt misschien maar een paar minuten voordat het te laat wordt. Dus wat doet Dribbel? Die liet buisjes naar de oppervlakte komen die door kleine drijvers bewegend werden gehouden. En die dan boven bleven zodat het buisje lucht gaf in de boot. Maar hij deed eigenlijk nog iets veel straffers. Hij had als alchemist chemicaliën uitgevonden waarmee hij lucht kon maken. Ik heb dan ook gelezen, in het boek stond dat Robert Boyle, een van de grondleggers van de moderne chemie, daar pas decennia later opnieuw op dat idee kwam. En hij lukte dus daadwerkelijk in om lucht te produceren, zuurstof te produceren, waardoor zij onder water konden blijven ademen. Joseph Priestley zou dan de ontdekker van zuurstof worden, later in de leerboeken. En dat is dan een, even rekenen, 150 jaar later dat dat gebeurd was. Dus onze heel bijzondere, onze gestoorde uitvinder, onze gekke Nederlander, die was er al veel vroeger bij door de inhoud van een fles salpeter te verhitten, waardoor er zuurstof vrijkomt. En dan krijg je dus weliswaar stinkende, maar wel adembare lucht. Hij had geen idee om het te verklaren, maar het werkte. En iets moois is er natuurlijk niet. Goed, we gaan nog even muzikaal intermezzeren en komen dan later bij u terug voor het laatste kwartier van deze Klaxon Syntriek.

Het verhaal van Cornelis Drebbel. Zoek hem op of vergeet het. Maakt allemaal niet uit. Ik ga nog wel een laatste rubriekje op jullie loslaten, namelijk cijfers. Niet alleen lettertjes, maar cijfertjes zijn belangrijk, namelijk scheepswrakken. En ik weet het, u hebt al de hele week aan scheepswrakken gedacht. Er wordt geschat dat door UNESCO en maritieme experts een schatting dat er ongeveer op de zeebodem onontdekt en ongedocumenteerde schepen zijn te bedragen van het aantal 3 miljoen. 3 miljoen schepen wrakken rusten op de zeebodem. Hoeveel zijn er dan gedocumenteerd? Vraagt u meteen zich af. 209.000. Waarvan dan ongeveer een 180.000 hun locatie bekend van is. Dus even snel rekenen. 15 keer meer schepen liggen ergens op de bodem te wachten op uw duik-experience. Dat is dus minder dan 1% uiteindelijk zijn doorzocht geweest en weten we wat erin zit. En dan ook nog volgens de Internationale Maritieme Organisatie, die schat dat er vandaag ongeveer tussen de 60 en de 100 schepen nog altijd zinken, elk jaar dus. Tweede cijfertje en laatste cijfertje dat we op u loslaten. En niet alleen ik met mijn stem op u loslaat, maar ook nog iets anders, namelijk de neutrino's door ons lichaam. 100 triljoen neutrino's. Zegt u niks? Dat is straf. Want de voorbije seconde vlogen er 100 triljoen neutrino's door u heen. En dat is dus elke seconde van uw leven. Wat is een triljoen? Dat is een 1 met 18 nullen. Nee, dat is dus niet de Vlaamse regering. Dat is een berekening, dus een getal, een triljoen. Ook, bijvoorbeeld, een miljoen keer een miljoen is een triljoen. Of ook, als 1 neutrino staat voor 1 seconde, dan zou er 32.000 jaren voorbij gaan om tot 1 triljoen te komen en dus 3.200.000 jaren voor het aantal neutrino's die per seconde door uw razen geteld zijn. 3.200.000 jaren. Rijst de vraag, waar de fuck komen die neutrino's vandaan? Wel, dat is makkelijk. Het overgrote deel komt uit onze zon. Rijst er nog een vraag. Waarom heb ik geen koppijn? Omdat die zo enorm, enorm onmetelijk klein zijn, die neutrino's, dat die door alles heen vliegen zonder ergens te botsen. Ze raken niets. Ze zijn ook niet elektrisch geladen, dus

gedocumenteerd zijn door een piloot die een licht flits zag. En dat was omdat er een neutrino dan toch gebotst was met een cel in zijn oog op zijn netvlies. En dat gaf dan toch het effect, een beetje CERN-achtig resultaatje, dat een lichtflits door de piloot zijn hoofd ging. Goed, op deze vrolijke noot vraag ik u nog, boycott alsjeblieft bovenaan uw lijst van Charles Boycott Adidas. En ik wens u Adidas en tot een volgende keer.

0: Goedenavond, u luistert naar Larik SC op Radio Centraal. Eens even denken. Het is een herfstige aflevering geworden. Het is van het weekend gemokt. Dat is het ding. Vandaag was het opeens terug zomer. Je kunt er maar eens een touw aan vastknopen. Anyway, dit was Louis Armstrong. Kiss the dream, to build a dream on. Deze is Little Richards, maar voordat hij rock and roll maakte. In het begin maakte hij gospel.
1: Ja, gospel.
0: Hij
1: ja.
0: Komt terecht tot de gospel. Dus deze is Ain't That Good News. De cover, denk ik, van Sister Rosetta Tharpe.

0: Dat was de versie van Leon Redbone van Ain't Misbehaving. Geschreven door Fats Waller in de jaren 20. Fats Waller is, denk ik, net niet bij de Club van 27. Ik geloof dat hij 8 of 29 is geworden. Hij is heel, heel jong gestorven. En daardoor eigenlijk ook... redelijk oeuvre, maar die had veel meer ingezeten. Een geweldige songwriter. Een van de favoriete songwriters van Louis Armstrong trouwens. Die heeft er een volledig album rondgewijd.
1: Was dat een orgel?
0: Dat was een orgelist. Die zit wel in een van de eerste films met geluid. Dus er is wel footage van. Die was ook groot. Die is ooit ontvoerd... door Al Capone zijn klik. Vier dagen lang heeft hij moeten spelen op de verjaardag van Al Capone. Ze hebben die proper uitbetaald en terug neergezet waar ze hem hadden opgepikt. Dat zijn geweldige verhalen uit een jazz. Want het is eigenlijk zo een bluesy, herfstblues editie vandaag. Dus ik dacht, de blues in Cabo Verde noemen ze dat de Morne. En de koningin van de Morne is Cesarea Évora.

Lady Billie Holiday was dat. Lady Day werd ze genoemd. Daar refereerde Lou Reed ook naar in zijn nummer Lady Day. Dat was van haar Ain't I Good To You. Rambling Jack Elliott, die zingt ook de blues. De arthritis blues, meer bepaald. De mens is, ik denk, bijna 90 of zoiets. Die weet wel over het hem klapt.

0: Dat was Reverend Gary Davis, Angel's Message to Me. Even kijken. Ik heb nog iemand van die generatie die in de jaren 20 platen heeft gemaakt, dan heel lang niks niet meer, en dan begin jaren 60 ene dikke hit gehad heeft. De heer Gus Cannon. Die een hit, dat was Walk Right In. Dat gaan we niet spelen, want zoals u weet zitten we in het jaar van de A. Van datzelfde album Ain't Gonna Rain No More. Ik vrees er voor deze week.
1: Yes, sir. I was on the farm down there, you know, and we done planted that corn. We're trying to get it up around there. You know, that year, somewhere or another, it was perfectly dry. And we used to use old lady's birthday arm, and they get it put it through, though. So finally, one day, it come us raining down, and it rained about, oh, I reckon it rained about half a day. Then it stopped. And the old man started this song, and I heard him talking about what it wasn't going to do. Oh, it rained.

Dat was Doc Watson, Along the Road, uit Texas, maar zingend over iemand van Colorado, is dit Buddy Jones, Alice from Dallas. Oh nee, Dallas is in Texas, dat is juist. Was, hoe noemt dat ander daarna weer, in Colorado? Denver natuurlijk, ja, van John Denver. Alice from Dallas dus.

0: een miniatuurtje van The Boney King, Alas My Love. Wat zullen we eerst doen? Artie Shaw, bijvoorbeeld. This is At Sundown met Walter Donaldson in die gelederen en Buddy Rich op drums. Geen slecht volg. At Sundown.
1: Artie Shaw brings us a real swing arrangement of an old favorite, At Sundown.

0: I've searched only to find, only to find, address unknown.
1: Dat waren de Inkspats. Meer dan 20 jaar voor Elvis Presley zongen zij al over een address unknown, return to sender dus. We hebben ook Portugese herfstblues bij. Daar heet dat Fado. Dit is Amanha van Madredeus.

Mandrei van Ali Farkatoure samen met Ry Cooder. Van op de plaats Talking Timbuktu. Uit 1994. In de band van Ali Farkatoure zat jarenlang in Afel Bokum. Afel Bokum is ook de neef of achterneef van Ali Farkatoure. En toert deze dagen door Europa en ergens volgende maand passeert in België. Ga dat zien, dit is van hem Alassidi.

Nietzschem van de band Immerhem. Over depressie eigenlijk. Het is woestijn blues, maar als ze in het Temasek het hebben over de blues, dan spreken ze over verdwaald zijn in het woud van uw gedachten. Immerhem speelt volgende maand trouwens, 9 oktober in Den Trix. Zeer de moeite. Zullen nog een stukje goede stemblues erbij pakken. Van de grootmeesters Tinariwin. Deze Asuf Dalwa betekent verlangen in eenzaamheid. Vrij vertaald. Asuf Dalwa.

take the left.

alligator, alligator wild. Onze favoriete mafketel, Screaming Jay Hawkins, Alligator Wine. Ik heb nog wat blues van R.L. Burnside bij. Wat rager een blues. Dit is Alice May.

0: just wonderlijk.
1: In haar latere jaren, dus ook weer zo'n herontdekking, was dit Dorothy Ellis, die ergens in de 50s, 40s, wat zal het zijn, al een hoop muziek had gemaakt. Meestal nogal met aangebrande teksten. Dit was zo, dus 30 jaar later. All Those Lies. Hank Thompson is dit. A six-pack to go.
2: Hey, Mr. Bartender, please don't be so slow.

That was Julia Lee, After Hours Waltz. Daar zijn we bijna dus, After Hours. Het is net 12 uur tijd voor een laatste plaats. Wat zal dat worden? Bijvoorbeeld iets van Charlie Barnett. Afternoon of a Mox. En een Mox, dat is slang voor een hoer. Een moochie, hoochie-coochie. Dat gezegd zijnde, volgende week misschien nog wat meer jazz of zo. Goeie idee. We zien wel. Tot volgende week. Slaap wel. Dit is Charlie Barnett.

Work Song. Staat op het debuut van Bill Laswell op Basslines. Een debuut van 1933. En omdat het zo groefde, gewoon dat nummer er dan ook nog even kiezen.

Je hebt maar een vierkante meter nodig. Dit is zere early stuff van rond 1980. Temporary music van Material. Material was het groepje van Bill Laswell. Het is hier dan ook een uur uitzonen over en met Bill Laswell.

0: Dat was even een wilde sessie in de mix, want we hebben die 12 inch twee keer, maar...
1: Leuk. Ja, 5 voor 9. Dit is nog steeds de uitzone. Wie was dat die ontdekt hem als speler hebben gewist?
0: Bill Laswell stond nog altijd op uit. Sly en Robbie met Bill Laswell.
1: Dat was een uur lang. Sebbes, hoge emissiezone, zijn die mannen er al? Dat is de vraag.
0: Ik denk het wel. Maar dus nog eventjes nog meer Bill Laswell. Waarom niet de Carol Craig re-spiritualized version van een nummer van de Jabobble met een Bill Laswell? Bass, the Final Frontier. Al dit leuks op de Radio Centraal.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today Away. De komende minuten zoeken we de schemerzone op, waar duikende elektronica en zware, donkere gitaarsferen elkaar ontmoeten. Als je denkt aan dystopische cyberpunk, neonlichten en pompende retro-sins, dan kom je al snel uit bij de Franse producer Burton Bater. Vanaf zijn begindagen in 2011 is hij uitgegroeid tot de absoluut pionier van de dark synth. Maar voor zijn indrukwekkende album Age of Aquarius uit 2025 gooide hij het roer deels om. Hij tekende bij het toonaangevende metal label Nuclear Blast en zocht de extremen op door samen te werken met onverwachte gastartiesten. De absolute kroon op die plaat is het ruim 10 minuten durende titelnummer dat we zo gaan draaien. Voor dit epische slotstuk sloeg Burt Bater de handen ineen met zijn landgenoten van de band Alcest. Frontman Nijsje, de man die eigenhandig het Black Gaze genre op de kaart zette met zijn dromerige mix van shoegaze en black metal, neemt in dit nummer de vocalen en teksten voor zijn rekening. Wat je krijgt als je deze twee grootmachten samenvoegt, een betoverende, bijna kosmische trip. De omhelspellende, industriële elektronica van Burton Bater smelt prachtig samen met de melancholische, galmende zanglijnen van Nijsje. Het is een nummer dat traag opbouwt, vol onverwachte wendingen zit en je langzaam meezuigt in een donkere wereld. Het weerspiegelt precies het thema van de plaat. De naderende ondergang, chaos en de zoektocht naar individualisme. Na het nummer starten Randa, Ingrid en Corine alweer met een prachtige aflevering van Chicken Take Today Away. Nu eerst zet je radio of hoofdtelefoon een beetje harder, doe je ogen dicht en laat je meevoeren door twee Franse zwaargewichten in absolute topvorm. Hier zijn Burton Bater en Alcest met Age of Aquarius.

0: chicken take today away?
1: Aflevering 22. Tijdseieren van Technoschaal.
2: Ja, welkom bij de radioshow van Randa, Ingrid en Corinne. Chicken take today away! Met Corinne, Randa!

0: Een heel fijne avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemelings.
2: En ik ben Corine van Her. U luistert naar Check and Take Today Away op Radio Centraal.

0: Jawel, beste vriendinnen, hier zijn we weer.
1: Ja.
0: Welkom Branda, welkom Corina.
2: Hoi, hoi, ben blij om er te zijn.
0: Ja, blij dat je er weer bij bent, keigoed. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: We gaan de vervuiling van toeristische trekpleisters in beeld brengen.
2: We gaan samen aan de anabole steroïden.
0: Iets om naar uit te kijken.
2: Ja, zeker.
0: We gaan worstelen met het energieoverschot. Al heb ik net vernomen dat dat misschien niet helemaal waar is.
2: En we accentueren de auto- en autofellatio.
0: Voilà, iets om naar uit te kijken. Maar we beginnen waar dat we altijd beginnen, en dat is het begeleidend drankje. We hebben vandaag ook weer een begeleidend drankje bij. Corinne, het was jouw keuze, denk ik.
1: Ja, ik heb wel een klein beetje spijt, maar niet helemaal. Het is oké, het komt helemaal in orde. We hebben gekozen voor mezcal sour. Wat een cocktail is van mezcal met limoensap en een rauw eitje erbij.
0: Hoe vertrouwd zijt je met mezcal, Corinne?
2: Dat is een jaar geleden dat ik dat nog gedronken heb in Mexico. Maar ik ben vooral vertrouwd met het eiwit wat ze daaraan toevoegen.
0: Ja.
2: Dus ik kijk er zeker naar uit.
0: Keigoed. Je hebt mij ook al toevertrouwd dat je best wel into eitjes bent.
2: Ja, dat klopt. Ja, eieren, dat is het beste om de dag mee te starten. Liefst zoveel mogelijk.
0: Keigoed. Wie gaat het maken?
1: We gaan daarbij helpen. Ik zal proberen
0: Perfect.
1: De studio niet te beëieren.
0: Het is de derde keer dat we iets proberen met een ei. Je moet weten, de vorige twee keer dat we iets met een ei geprobeerd hebben, hebben we de studio danig bevuild.
2: Oh.
1: Omdat... En opgekuist.
0: Dat was ook de vorige studio. Ja. Als de mensen van Radio Centraal zelf aan het luisteren zijn, we gaan nu onze nieuwe mooie studio helemaal rein en proper houden. Ondertussen misschien een vraagje. Wat is zo het laatste optreden dat je gezien hebt? Het laatste muziekding, feestje...
2: Het laatste wat ik gezien heb, was The Cure op Werchter.
0: Ah ja.
2: Als afsluiter.
0: Ja. Ja. En wat vond je ervan?
2: Ik vond het heel goed. Ja. Ik vond ze even goed als op plaat, als live. Ik vond het ook heel aangenaam dat Robert Smit tussendoor niet te veel praatte en dat het gewoon doorlopend muziek was.
0: Ja.
2: Ja, ik heb er echt van genoten.
0: Prima, ja. Ik ga bekennen dat ik was daar ook, maar ik ben aan het begin vertrokken. Ja. Randa doet hier fuck you naar mij.
2: Ja, waarom?
1: Je hebt iets gemist.
0: Ja, ik moest echt nog van Rotselaar naar Mechelen fietsen die avond. En ik dacht, ik ga dat nu al doen, want ik moest de volgende dag gaan werken.
2: Ja,
0: het was ook niet de eerste keer dat ik hem of dat ik hen zag. Dus vandaar. Maar naast The Cure, welke andere dingen heb je gezien op Werchter? Wat heeft u weten raken?
2: Ja, de rest was wel wat tegengevallen, eerlijk gezegd. Ik vond Moby nog wel fijn, het eerste deel. Maar dan had hij... koeien begon te projecteren op het scherm van achter, heb ik afgehaakt. Dat vond ik een beetje te erop liggen. The Prodigy ben ik gaan kijken, allemaal zo bekende muziek hè, van de jaren 90. Vond ik ook wat tegenvallen, te veel zo dezelfde praat tussendoor.
0: Ja.
2: Eigenlijk vooral wat tegenvallen, Werchter.
0: Ik volg het volledig, ja. Ik vond het ook wat plattekes eigenlijk. Er waren twee dingen die ik heel boeiend vond. En één van de twee, ik weet niet of je ze gezien, maar of dat je hem gezien hebt, May Tempest?
2: Nee, niet gezien.
0: Kay Tempest, excuses. Heeft mij tot tranen toe beroerd. Dat vond ik echt geniaal.
2: Wat voor soort muziek is dat dan?
0: Maar dat is spoken word meer.
2: Okay.
0: Maar we hebben een verleden, we hebben samen ooit een opleiding gevolgd. In die opleiding was er één dag waar we een dag afgesloten hebben met een filmpje van iemand die een gedicht voordroeg. Herinnert u dat nog of niet?
2: Vaag.
0: Nee, ja, voilà. Het was die. Een transman die heel mooie teksten brengt op... op mooie muziek. Dus dat. En het tweede was Ethel Kane, een transvrouw. Maar ik ga haar omschrijven als een dramatische boerin.
2: Okay.
0: Met veel hooi op podium en veel geroep. Maar twee dingen die mij wel hebben weten boeien op de rechter.
2: Ja, waar speelden ze dan?
0: In de Club C, die dan verplaatst is naar zo ver weg. En eigenlijk met die verplaatsing weg van de rest van het plein is de programmatie ook, denk ik, wat obscuurder geworden. En er stonden zo wat rare dingen waar dat echt... Ja, maar dan moesten de weg helemaal naar Ginder doen. Dus maar ik volg volledig dat de rest misschien een beetje plattekes was.
2: Ja, vond ik wel.
0: Voilà. Terwijl Randa hier nog altijd...
1: Ik heb ei-problemen.
0: Oei, wat is het ei-probleem?
1: Het ei-scheiden loopt niet van een leien dakje.
0: Oh. En heb je dat rechtstreeks in het ding gedaan? Of heb je...
1: Nee.
0: Ah, okay,
1: ik heb
0: perfect.
1: Nog een herkansing.
0: Ondertussen zal ik een muziekje opzetten terwijl dat jij je ei aan het scheiden zij. En het eerste muziekje wordt Sterk Water van de groep Vieze Meisje. Een groep die ik heb leren kennen. Is dat gekend bij u, Vieze Meisje?
2: Nee.
0: Bij u, Randa? Randa wel. Oké, we gaan er naar luisteren. Ik vind het wel cool.

0: Dat was Vieze Meisje. Voor mij een... Ah, wacht, sta jij niet op? Nu wel.
1: Dank je.
0: Voor mij een ontdekking, recent, maar jij kende ze al.
1: Van op een of andere affiche van iets met veel bonk in Holland.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Maar oké. Ik moet intussen toegeven dat het maken der cocktails een klein beetje langer aan het duren is dan verwacht.
0: Maar er zit passie in. Ik zie passie in, u alles geven.
1: Er zit liefde in en dat is vooral uit zorg voor de studio dat dat hier allemaal proper blijft en mooi, voilà, mooi in orde gaat komen. Mag ik aan u vragen, Ingrid, om de laatste hand
0: ik zal overnemen en dan kunt jij uw verhaal vertellen, want
1: ik heb
0: geen bij vandaag.
1: Ik heb een portret meegebracht, ja.
0: We beginnen altijd de aflevering met een heel serieus, ernstig portret van een figuur in de wereld, geschiedenis, die ons ernstig geraakt heeft. En vandaag heeft er aan dat iemand meegebracht.
2: Okay.
1: Iemand waarvan dat we willen dat het een vriend of vriendin van Chicken Take to Day Away wordt. En we blijven in Mexico. We zijn Mexicaans aan het drinken. En we blijven in Mexico. Even erin voor de mensen thuis. Denken dus dat dit soundsamples zijn, maar dat is niet het geval. Hè. Dat is live ambacht.
0: Samples maken geen plek, hè. was het dat?
1: Dat was het eigenlijk, ja. En in glazen gieten. Dat is alles. Dankjewel. We zitten in Mexico in de jaren 60, waar dan mevrouw Teresa Margol geboren wordt. Enig idee wie dat is, Corine, ooit van
2: geen
1: gehoord?
2: Idee.
1: Ik kijk even

0: Cemefo, genoemd naar het mortuarium waar dat ze werkte. Dat was Servizio Medico Forense, dat was daar een afkorting van. En ze heeft daar wat volk tegengekomen, ze was daar zeer geïnspireerd door en ze heeft dan een collectief opgericht. Waarmee dat ze onder andere een trash metal band heeft opgericht. Waarmee dat ze dan repetities deden in een verlaten psychiatrische kliniek. En waar dat ze daar dan ook materialen gebruikten om hun videoclips mee op te nemen. Op zich wel tof, maar niet heel verschillend van onze jeugd die dat we zelf gehad hebben, denk ik. Die we allemaal wel iets gedaan hebben in dat genre. Het eerste kunstobject dat ze dan gaan maken, dat is eigenlijk een doodskist dat ze opgraven. En dat ze dan ophangen aan vleeshaken. En ze zeggen, ja, we hebben iets gevonden, we hebben dat tentoongesteld en dat is het. Dus allemaal heel basic, weinig gedachten erachter. Dan gaan ze een echte tentoonstelling doen, Lavatio Corpus. En dat bestond uit een rechtopstaand gemunificeerd paard met daar rond een carousel van ongeboren veulentjes. Dus foetussen van veulentjes. Een heel speelse manier om... Dankjewel.
1: Ik vind dat je heel veel aan het laten passeren, zei Corinne. Als Corinne. Iemand zegt een carousel met ongeboren veulentjes, dan zou ik zeggen, wat?
0: Is mee in het verhaal. Daar kun je veel vragen bij stellen, maar in Mexico hoeft dat niet, want je kunt daar allemaal aan geraken aan

0: proberen de dood in haar... Oei, oei, ik zie u kijken.
1: Dat is keigevaarlijk, dat is superlekker.
2: Ja, heel gaat goed binnen.
1: Ja, wauw.
0: Kijk.
1: Oké, okay, goed gedaan.
0: Laat het smaken. Ze gaat kunst maken met de dood nog steeds, maar ze probeert dat op minimalistischere, onrechtstreekse manier te doen.
1: Minimalistischer dan een gemummificeerd dan paard is een, niet moeilijk.
0: Ja, hier is een lijk.
1: Ja.
0: Het wordt wat subtieler. En ze blijft geïnspireerd door haar werkplek, wat dat het mortuarium is. En ze zegt van, eigenlijk is het mortuarium een beetje een spiegel van de maatschappij. Wie dat daar terechtkomt, op welke manier dat die daar terechtkomen, dat zegt heel veel over de maatschappij waarin dat je leeft. En dat is van een thermometer, een weerspiegeling van de stad. En twee van haar werken die haar stijl wat typeren, zijn... De eerste heet Vaporisation. En dat is een ruimte in een museum die gevuld is met dichte mist. Wat dat dan heel fijn is, als je binnenkomt, loop je precies in een wolk. Mm-hmm. Iets heel fijn. Dus de bezoekers lopen erdoor, ze worden helemaal omringd door de mist, ze ademen die in. En ze komen dan op het einde te weten dat die mist gemaakt is van water dat gebruikt is in het mortuarium om de lichamen van slachtoffers van de drugsoorlog in Mexico, om die mee te, waar dat die mee gewassen zijn, eigenlijk.
1: Wow. Oh, wauw.
2: Ja, donker.
0: Dus je denkt, oh, dat is leuk, tof. Ja. Ik loop erdoor. En dan wordt het snel heel huber. Een ander werk is een gang gevuld met zeepbellen uit een bellenblaasmachine. Ook weer heel kinderlijk tof. Ja. Fijn. Maar hetzelfde... dezelfde dingen daarachter. Het water of het... Zeepbellenwater is gemaakt met lijkwaswater.
1: Lijkwaswater.
0: Wat is het woord daarvoor?
1: Ja, lijkwaswater is correct.
0: Ja. Dus heel, heel donker, heel confronterend. Ze heeft drie keer mogen meedoen aan de Biennale in Venetië. En de eerste keer neemt ze doeken mee die daar in Mexico gebruikt zijn geweest om crime scenes op te kuisen. Het zijn allemaal doeken die vol bloed hangen eigenlijk, van slachtoffers. Die worden opgedroogd, die zijn allemaal naar Venetië verscheept. En die worden daar gebruikt om het Mexicaans paviljoen elke dag mee te kuisen.
2: Oh.
0: Waardoor dat bloed terug overal verspreid wordt en alle bezoekers daar constant overlopen.
1: Wow.
0: En dat is eigenlijk haar manier om de mensen, zonder dat ze het eerst weten, toch te confronteren met, dit is er wel allemaal gaande in de maatschappij. En het eigenlijk wel wat op te dringen, je kunt er niet over.
1: Ik vind het behoorlijk invasief allemaal. Behoorlijk.
0: Ja. Er is ook wel heel wat commentaar op gekomen in die zin dat mensen zeggen van, ja, zet je dingen aan het aanklagen of zet je misbruik aan het maken van restanten van mensen die daar geen toestemming voor gegeven hebben. Exact. Daar zijn heel wat voor- en tegenstanders. Maar ze blijft doen wat ze doet. Ze heeft nog heel wat bijzondere, hele duistere dingen gemaakt. Wat ik interessant vond, is dat ze ook een aantal jaar geleden in België een eerste solo-expositie heeft gedaan in Charleroi. En ze heeft dan een werk meegebracht. Dat was een redelijk oké werk, in de zin van dat het ging om quotes die ook op crime scenes op de muur zijn gespoten door mensen die daar aanvallen gedaan hebben of moorden gepleegd hebben. Maar het was zo dat ze in Charleroi kwam, in de stad, en dat ze zei, dat is hier wel heel heftig, dat is hier industrieel, dat is hier vervallen, ik voel hier van alles bij, ik wil over deze stad ook een expo maken. Voor iemand die dan komt uit het Mexico, waar dat er heel veel...
1: Het wilt iets zeggen over Charleroi, denk ik ook, okay, ja.
0: Dacht ik dan ook wel, ja. Dus ze heeft dan... Ze is de straat opgetrokken, ze heeft allerlei mensen dat ze tegenkwam, wat dat dan in de praktijk vaak mensen thuislozen waren, of ook wel mensen met een psychiatrische problematiek, die aangesproken en gevraagd willen gaan samen met mij iets maken, dat dan in het museum komt te hangen, om dan op die manier ook de stemmen van de mensen aan de rand van de maatschappij toch weer wat binnen te brengen. En ze heeft daar dan foto's mee gemaakt, hun woorden en hun quotes gebruikt voor een tentoonstelling.
1: Ja.
0: Heel weinig geweten over haar persoonlijk leven, want daar was ik dan heel geïnteresseerd in, van hoe zit die ineen, wat heeft die meegemaakt, hoe kijkt zij naar de dingen, maar ze geeft geen interviews, ze laat niks weten.
1: Ah, ja.
0: Ze zegt, mijn kunst spreekt voor zich en alle rest is niet belangrijk, maakt niet uit, het gaat niet over mij, het gaat over...
1: dode mensen.
0: Over de manier waarop er in deze wereld te veel dode mensen gemaakt worden, die dat er niet per se... hadden moeten zijn. Mm-hmm. Ze heeft ook wat foto's gemaakt. Ze heeft een tijd ook wat geshift naar het thema van transgenders. Mm-hmm. En ze heeft heel veel foto's gemaakt van

0: transgenders die op plekken waar dat vroeger nachtclubs waren in Mexico en die dan door de overheid gesloopt zijn omdat daar allemaal dingen gebeurden die niet oké waren, waar dat die full glam staan te dansen op ruïnes van wat dat ooit een nachtclub was. Ook een hele bijzondere reeks en de moeite om een keer te checken.
1: Oké, cool.
0: Voilà, de Mexicaanse dame.
1: En waarom vinden haar een vriendin van Chicken? Waarom verwelkomen ze haar in ons nest?
0: Het gebeurt niet vaak dat ik denk van een installatie, oh shit. Of dat er een verrassingselement in zit en dat ik zelf nog op een manier gechoqueerd ben. Ik denk dat we al behoorlijk wel wat dingen gezien hebben. Ja. En dat de drempel wel wat hoog ligt. En dan denk ik, oké, ça va, dat is iets nieuws. Dat is iets waar ik allerlei gevoelens bij heb. Goed gedaan, Theresa.
1: Prima.
2: Heb je haar werk live gezien? Of hoe zit je bij haar uitgekomen?
0: Nee, nog niet. Online tegengekomen. Ja,
2: waar je zoekt daar dan om zoiets online tegen te komen?
1: Dood paard.
0: Ik denk dat dat een website was over het collectief dat ze had. Ik denk dat ik aan het kijken was naar bijzondere kunst en dat daar die forensico dingen ze daar. En dat zij daarin zat en dan ben ik down the rabbit hole verder gegaan en bij haar terechtgekomen. Ja. Ik zou het heel graag wel eens gaan bekijken. Ja. Zoals het ooit kan, ga ik zeer graag daar.
1: We sluiten aan met een liedje. Het is ook een liedje dat jij gekozen hebt.
0: Ja, omdat het nogal toch een duister thema was om mee te beginnen, wou ik proberen de vibe voor de rest van het programma wat positiever te zetten. Met een stukje leuke, vrolijke muziek dat zeer dansbaar is. We gaan luisteren naar Young Fathers met I Saw.

0: Een paletcleanser.
1: Ja. En wel leuke groep, ik ken ze niet, de Young Fathers.
0: Allemaal in die vibe, heel, heel toffe muziek.
1: Ja, cool. De volgende rubriek is er eentje van mij dat ik bij heb. Ik heb het neurotechno genoemd. En dat is omdat ik recent op een wetenschappelijk artikel gebotst ben. Ik als grote wetenschappelijke artikelenlezer. waar er een link gevonden is tussen repetitieve muziek en mensen met een autisme-diagnose, een ASS-diagnose, die heel hard... Of waar er een zekere match is. Er is... Onderzoek zegt, er is geen match op de flikkerende lichtjes en de overprikkeling, maar wel een match in waar repetitieve, voorspelbare muziek helpt om mensen met een ASS-diagnose voorspelbaarheid te bieden in motoriek en ook in sociale contacten. En in extensies dus ook wat technomuziek. Ik zie u knikken, Corinne.
2: Ja, dat is heel herkenbaar. Je ziet dat ook terugkomen en van die Afrikaanse stammen. Waarbij ze zo ritmes springen. En dat is eigenlijk zo het ritme van de beats van je hart. Mm-hmm. Dus eigenlijk techno nu, tegenwoordig is dat heel snel, maar zo, de echte techno van de jaren 90 was 130 beats per minuut. Dat is eigenlijk gelijk aan de hartslag van een dansende mens.
1: Ja.
2: En dan wordt dat iets heel ritmes. En dan hoef je niet meer na te denken. Dan kun je gewoon volgen wat je lichaam doet.
1: Ja.
2: Dus ik kan me inbeelden dat dat wel goed werkt binnen voor divergente mensen.
1: Exact. Ja. Hetgeen wat je zegt, klopt helemaal. Het onderzoek heeft gevonden dat wanneer de BPM zakt, dat neurodivergente mensen zich juist socialer gaan gedragen. En bij de andere groep, de niet-neurodivergente mensen, is daar een neurotypisch, is dat een term?
2: Ja.
1: Bij de neurotypische mensen hebben ze dat verschil niet gemerkt, niet gemeten.
2: Ja, okay.
1: Dus wanneer de BPM naar beneden gehaald wordt, dan zien ze echt, of dan is het duidelijk dat neurodivergente mensen zich socialer gaan gedragen in een groep waar ze die muziek horen, bijvoorbeeld.
2: Ja. Dat is interessant.
1: En het tweede wat ik aan denk, wanneer dat gespreekt, is in het onderzoek wordt ook over entrainment gesproken. En dat is waar ze gemeten hebben dat hersengolven zich gaan synchroniseren met een beat van muziek. En dus dat het niet enkel het hartritme is, maar dat ook echt in hersengolven te zien is, naar wat voor muziek dat mensen aan het luisteren zijn. Ik zie ook van alles, denk ik, Randa.
0: Ik was mij aan dat vragen, als de neurodivergente mensen socialer worden, maar de neurotypische mensen niet, komen ze dan, op welke niveaus komen ze dan? Komen ze dan op het niveau van iemand dat neurotypisch is, of is het een verhoging?
1: Dichter bij elkaar in alle geval, ja. Het is een context waar neurodivergente mensen en neurotypische mensen dichter bij elkaar kunnen komen als het gaat op sociale vaardigheden.
0: Ja.
1: Omdat, en dat is hetgeen wat het onderzoek stelt, omdat het niet enkel een sociale problematiek zou zijn, of een sociale moeilijkheid, problematiek is een vies woord, maar dat het niet enkel over sociale moeilijkheden zou gaan, maar ook echt over ritmisch-motorische moeilijkheden. Dat neurodivergente mensen het moeite hebben om motoriek te synchroniseren zonder een anker of zo, zonder een...
2: Ja.
1: En dat iets ritmisch voorspelbaar hun exact dat geeft, een soort anker waarop dat ze kunnen synchroniseren. Uiteraard niet cognitief bewust, maar wel op een onbewuste manier.
2: Ja, ik denk heel logisch dat eigenlijk proprioceptie is je lichaam kunnen waarnemen in de ruimte.
1: Ja.
2: Met dansen of bepaalde gevechtsporten kun je dat zo ervaren, dus dat klinkt wel heel logisch.
1: Ja.
2: Ik vind uw vraag ook heel waardevol, omdat naar welke norm is dat natuurlijk? Zo, is dat pro-sociaal gedrag volgens neurotypische norm, of kunnen neurotypische mensen ook richting zo dat ander gedrag gaan?
1: Ja.
2: Maar dat komt niet in dat onderzoek terug, denk ik.
1: Nee. Het is ook één onderzoek, het is geen meta-analyse, maar wel een heel fijne benadering om er naar te kijken, inderdaad.
0: En het is enkel met techno onderzocht geweest, of ook met anderen? Er zijn ook heel veel repetitieve...
1: Exact, het gaat echt over repetitieve muziek. Ik heb er zelf wat techno van gemaakt.
0: Ja.
1: Omdat ik weet dat Corinne wel gekend is in het genre.
2: Ja,
1: of zo,
2: dat is waar.
1: Kun je daar misschien iets over zeggen? Wat boeit u aan techno?
2: Het ritmische. Als je hele goede DJ's hebt, en ik maak zelf ook muziek. Ik weet niet of jullie dat wisten, vriendinnen, maar... Ik maak zelf ook technomuziek. En het maken van muziek is gewoon heel interessant. Omdat als je één keer in die loop zit, dan kun je zo loopjes blijven beluisteren. Je doet telkens een elementje erbij. Dus het proces van muziek maken is gewoon heel interessant. Die komen vanuit zo'n hardcore wereld naar doomcore. Dat is zo heel zwaar, heel donker. Zoals het eerste liedje, heel veel zware synths erachter. En dan doe ik in techno ook. En techno is gewoon heel interessant, omdat je een bepaalde dichotomie hebt, zoals die artiest hier net aanhaalt, van het is dansbaar en fijn, maar toch zit er zoiets donker en ritmes achter. Ja. En die combinatie, dat schept een hele fijne sfeer.
1: Ja, cool.
2: Ja.
1: Want we hebben gevraagd om iets mee te brengen, maar heb je iets bij van jezelf? Nee.
2: Nee. We kunnen, als het nog kan, kunnen we er eventueel nog iets insteken, maar ik heb niks van mezelf erin gestoken.
1: Nee, ik vrees wat erin steekt, steekt erin voor vandaag, maar ja. ik onthoud het voor de volgende keer.
0: Zeker, ja. Ja.
1: Graag. Het zit wel op het kruispunt, want ook neurodivergentie is een beetje uw expertise. Mm-hmm. Is het iets wat je herkent in uw werk? Een voorbeeld is bijvoorbeeld uit het onderzoek, zijn zo'n paar anekdotes die erin voorkomen. En een van de anekdotes is dat iemand neurodivergent zegt, het was mij heel moeilijk om bijvoorbeeld een bericht te typen. Mm-hmm. Met mijn twee duimen op een klein schermpje, op zo'n klein toetsenbordje. En de moment dat ik muziek opzet, terwijl dat ik het aan het doen ben, maakt het mij ineens veel gemakkelijker om wel echt op mijn motoriek te kunnen veel nauwkeuriger afstemmen en dat bericht vlot te kunnen tikken zonder fouten, zonder tikfouten en met een pak minder frustratie. Ja. Is het iets wat je in je werk herkent of helemaal niet kent?
2: Jawel. En ook wel, er is vorig jaar een onderzoek geweest van de KU Leuven, waarbij ze meerderjarige autistische cliënten hebben uitgenodigd om op basis van muziek bepaalde vaardigheden te vergroten. Ook zo sociale vaardigheden onderling. Dus dat past wel binnen ook zo communiceren met de gsm.
1: Exact.
2: Dus dat zorgde voor zo samen muziek maken, zorgde voor een moment van contact namen en daar groeide zo ander contact uit voort.
1: Ja.
2: In plaats van meteen in gesprek aan te gaan. Dus ze konden op een andere, op zo'n indirecte manier met elkaar in contact komen.
1: Ja, cool.
2: Dat is zeker herkenbaar.
1: Boeiend, hè? De laatste die ik uit het onderzoek ga plukken is dat zij ook gemeten hebben dat empathie verhoogt in een groep mensen die samen aan het bewegen zijn op dezelfde muziek. Dat er meetbaar te zien is dat de empathie die mensen voelen, niet naar heel de wereld, maar naar die mensen die met hen samen in die groep zitten, dat samen bewegen op muziek. En dus dat kan eigen beweging zijn of gesynchroniseerde beweging, maakt weinig uit. Maar het feit dat je samen aan het bewegen bent op dezelfde muziek verhoogt echt de cohesie in de groep. Zelfs ook voor neurodivergente mensen. Want op zich, neurodivergentie en autisme is ook wel een empathieproblematiek of een empathiemoeilijkheid. En ook daar komen ze dichter bij elkaar wanneer ze samen bewegen op muziek. Maar ook samen dansen, als dat kan op een manier waarop dat het zonder de flikkerende lichten dan is, denk ik. Dat een heel verbindend iets kan zijn en ze elkaar daar wel kunnen vinden.
2: Ja, zeker. Ja, heel herkenbaar. Ik denk dat het de context is die uitnodigt om ander gedrag te kunnen tonen.
1: Ja.
2: Doe dat in een technoclub en doe dat met wat bijkomende middelen. Dus dan creëer je bepaald gedrag wat in een gewone context hier buiten niet van toepassing is.
1: Ja.
2: Dus als je dan een nieuwe context, nieuw gedrag leert, dan vertaalt je automatisch wel naar iets wat je er buiten meeneemt.
1: Ja.
2: Ook al is dat maar zo zeldzaam. Ja.
1: Ja, omdat op die moment gaat ook aan jezelf refereren als blijkbaar kan ik dit wel of zo.
2: Ja.
1: Blijkbaar, het is een nieuwe dingen die je gaat afleiden over jezelf.
2: Ja, inderdaad.
1: En die pakte mee. Die,
2: exact.
1: Cool. Ja. Boeiend, denk
0: Mooi.
1: Ik.
0: Mooi.
1: Ja, cool, hè. En laat ons ineens aansluiten met een liedje dat je hebt meegebracht.
2: Dat is Fold van Ekman. Ik was eerst aan twijfel tussen een liedje van Nicky Estrefi. Maar Ekman die maakt al muziek sinds de jaren 80.
1: Cool.
2: Dus die maakt analoge muziek.
1: Ja.
2: En die komt van heel ver. En die komt van zo de acid techno.
1: Ja.
2: En hoe hij muziek maakt, dat is heel ritmes. Dat is heel monotoon. Maar dat is nog zo'n producer die je echt kan meetrekken in de muziek. En dan komt er zo'n baslijn. Dan komt de kick. En dan heb je een percussie, zoals zo'n hi-hat. En dan zo'n distorted ride. En dat blijft heel het liedje gewoon doorgaan. En op een bepaald moment, halverwege, komt er een synth en die is heel donker. En dat trekt je echt helemaal erin.
1: Ja.
2: En dat vind ik een hele goede vertaling naar hoe ik zelf muziek maak. Zo de stijl en het ritme.
1: Ja. Ja. En het sluit mooi aan bij hetgeen wat we gezegd hebben, denk ik. Hè,
2: zeker.
1: Perfect. Hier is
2: Ekman met Fold.

0: Ja, zo. Lekkere platen.
1: Ja, absoluut. Ja. Het is ook iets, denk ik, dat we niet zomaar zouden draaien hier. Dus we zijn blij dat je het bij hebt. Dat het de diversiteit van onze playlist ondersteunt. Oké, onze volgende rubriek is de 100 seconden. Het is een van de twee spelelementen vandaag. En het eerste spelelement is dat ik een raadsel bij heb. Dat begint met ene zin. En jij speelt samen met Randa, Corinne. Jullie zijn één team, dus je speelt niet tegen één. Mm-hmm. En de bedoeling is dat jullie aan de hand van ja-nee vragen erachter proberen komen welke raadsel ik juist voor ogen heb of waar ik juist naartoe wil. En je moet het raden binnen de 100 seconden. Dat is wat een insteek. Ik ga de zin erbij nemen. Ik lees de zin voor en dan start ik de klok. Hè. En de zin is, met een waakhond aan de voordeur deelde hij vol zelfvertrouwen miljoenen kopieën van zijn huissleutel uit.
2: Het spreekt voor zich, hè?
1: Ja.
2: Hij deelde kopieën uit van zijn, ja. van zijn huissleutel. Van
1: u hebt het gevonden,
2: dank
1: professor.
2: U,
1: nee.
2: Was de waakhond een echte hond?
1: Nee, het was geen echte hond.
0: Gaat het over een schrijver?
1: Nee.
2: Is de hond een metafoor?
1: Ja. Voor verdediging.
2: Een firewall.
1: We zitten in de juiste richting, ja.
2: Het is IT...
1: Ja, IT gerelateerd.
0: Ja, ja. Sociale media?
1: Nee. Het is een beetje van voor... Nee, ja.
2: Paswoorden.
1: Iets in die zin.
2: Sleutels en paswoorden.
1: Een heel eigen persoonlijk paswoord.
2: En hij deelde het uit, alzien hij heeft het online gezet.
1: Onder meer.
0: Heeft het met downloaden te maken?
1: Nee.
2: Maakt het uit wie het is? Is het een bekend persoon dat we moeten...
1: Je gaat hem niet kennen of niet bij naam kennen, nee. Je moet vragen stellen.
2: Ja.
0: Het gaat niet over een persoon.
1: Het gaat over één persoon, jawel.
0: Over een man?
1: Ja, het gaat over een man.
0: Leeft hij nog?
1: Dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel.
0: Ah, maar dat gaat hij niet specifiek
1: over. Nee, ik ga hem niet herkennen.
2: Kende de man iets van computers?
1: Ja, ik mag het hopen. Ah. Maar niet genoeg, blijkbaar.
2: Het was een foutje dat hij maakte.
1: Het was meer dan een fout.
2: Was het moedwillig?
1: Het was hoogmoed.
2: Hoogmoed? Oh. Hoogmoed.
1: De man heeft dingen online gezet. Was het iemand...
2: Oh, penissen!
1: Het is eigenlijk vrij proper deze keer.
2: Ah, oh, maar zeg,
1: we zijn er al
2: dat
1: door.
2: Was snel.
0: Ik ben benieuwd.
1: Het gaat over een man en zijn naam is Todd Davis. Todd Davis. Ik ga de reclamecampagne aan jullie geven. Todd Davis was de CEO van een firma en die heette LifeLock. LifeLock beweerde dat... als je bij hun een abonnement nam, dat op geen enkel manier je identiteit gestolen kon worden. Dat was dus zij waren de waakhond, zij waren de kluis waar dat je identiteit veilig in is. En om dat te bewijzen, heeft de man in 2000 en... begin jaren 2000 ergens, in grote koeien van letters zijn social security nummer online gezet, waar echt het paswoord is, samen met je naam, dat is het enige wat je nodig hebt om leningen aan te gaan, om contracten te ondertekenen, om masterkaarten aan te gaan.
2: Hier is een achterkant van mijn visa, nummertje.
1: Ja, het is dat. En hij zei dus, vanwege ons bedrijf kun je met mijn social security nummer toch niks doen. Het gevolg is dat hij 13 keer gehackt geweest is, alsnog, omdat dieven weten dat er ook een achterdeur is langs waar dat ze naar binnen kunnen komen. En omdat hun systeem toch niet zo waterdicht was. En dus die man is massa's geld kwijtgeraakt, heeft moeten blijven beweren in de media, maar het is wel oké, want het zijn er maar 13, of heeft daar tal van pijnlijke verhalen over verteld. Maar de realiteit is dat die man behoorlijk veel geld kwijtgeraakt is aan oplichters die dat op zijn naam allerhande abonnementen zijn aangegaan en deurwaarders aan zijn deur gehad die de openstaande saldo's kwamen opeisen en dat soort zaken.
2: En dat niemand LifeLock nog vertrouwde daarmee in zee wou gaan, zou ik denken.
1: Het heel pijnlijke van dat verhaal is dat die zijn blijven doorspartelen. Ze waren met twee oprichters, een andere oprichter heeft veel sneller ontslag moeten nemen omdat hij in opspraak kwam wegens aller andere fraudeleuze toestanden. En nu, op den duur heeft Norton die overgekocht. Dus die zijn blijven bestaan. Mensen zijn daar geld aan blijven geven om een of andere reden. Norton heeft dat overgekocht voor 2,3 miljard.
0: Wow.
1: Die man is fucking scheiterrijk geworden daarmee. Ja. En die doen dat nu nog altijd. Het is een voilà.
2: Proficiat.
0: Okay, proficiat in Amerika.
1: Ja, ja, ja, absoluut. Ik word zo wat boos dat zo'n mensen toch succes hebben. Voilà. Dus dat was dan tot. Spijtig dat je het niet geraden hebt. Dus,
2: ja.
0: Nee, dat was moeilijk.
2: Het zat er niet in. Ik vermoed dat je ook geen prijs bij had, dus op zich.
1: Ah, jawel, jawel, ik had een grote prijs bij, maar dat, die gaat terug mee naar huis. Ik ga een liedje opzetten. Het liedje is Hasty Boom Alert van Music, maar Mu, de Griekse Mu, en dan ZTQ. Het is iets waar ik de laatste tijd nogal wel dingen van heb opgezet. Het is aan de ene kant glitch en aan de andere kant heel vrolijk en easy listening. Het is een mooi contrast. Hier is Hasty Boom Alert van Music.